0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag. Hey,
0: 1968.
2: 1989.
0: 1974.
2: 1967.
0: 1986.
2: 1977.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Het is 5:00.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer 1 uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege woensdagochtend. We gaan de week eens even lekker door midden hakken hier bij de ontbijttafel. Het is 8 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. En jongens, hoe zitten jullie in de muggen? Want volgens mij is het in huizen kok behoorlijk raak de afgelopen tijd.
1: Ja, KUT-beesten.
0: Echt waar? Heb je er veel last van?
1: Oh, als er iets is wat ik haat?
0: Muggen. Wauw. En jij, Anne, word je een beetje geprikt of valt het mee?
2: Ja, nou, het viel de laatste jaren dus heel erg mee. Maar ik heb nu overal muggenbulten.
0: Ik heb precies hetzelfde. Ik word eigenlijk nooit geprikt. En opeens moeten ze mij hebben. Ik ben vers vlees of zo. Ik heb geen idee.
1: Ja, ze moeten ook altijd mij hebben. Nooit mijn vriend. Dat is zo irritant.
0: Maar wat fijn voor jouw vriend.
1: Ja.
0: Dat is echt heel aardig eigenlijk.
1: Ja. Maar ik vroeg me wel af, als je nou 's nachts een mug hoort zoomen, hè, dan word je helemaal gek, toch?
0: Ja.
1: Ja. Ga je er dan uit? Ga je hem dan pakken?
3: Nee.
1: Want dat
3: lukt nooit.
1: Nee.
3: Want dan doe je het licht aan en is hij weg.
1: Nee. Ik ga altijd met mijn zaklamp.
0: Je hebt er 10 extra bij.
1: Ik ga altijd met mijn zaklamp eruit. Ga ik hem zoeken. Ik kan niet slapen totdat
0: de zaklamp van je telefoon of zo. Ja. Echt waar?
3: Kun je een oordoppen in doen?
1: Oordoppen? Nee, maar dan word ik toch nog steeds geprikt?
3: Ah, ja, maar je wordt sowieso geprikt. Ook overdag, toch?
1: Ja, maar 's nachts slaap je. Dat is kut.
3: Ja, okay. Nee, ik heb dit vroeger wel eens gedaan. Maar altijd als ik het licht aan doe, dan zijn ze weg. Ik ben er gewoon mee gekapt.
1: Ja, soms zoek ik wel een half uur.
0: Ik heb denk ik wel...
1: Een half uur?
0: Ja. Een half uur, dan kun je echt beter gaan slapen.
3: Ja, nee, ik ook. Ja. Je oorlogen, toch?
1: Nee, ik kan beter dat ding doodslaan.
3: Nee.
0: Ik heb twee theorieën over het wegjagen of het vermijden van muggen.
1: Oh, die zijn welkom.
0: Als ik in mijn bed lig en ik hoor er eentje zoomen, dan is hij een beetje in de buurt natuurlijk. Hè? Want dan is hij wel op een afstand van zeg maar een halve meter.
1: Ja.
0: Als hij veel verder weg is, hoor je het niet zo heel veel van. Dus wat ik doe, ik maak een wapperende beweging met mijn handen, waarbij ik inderdaad soms per ongeluk mezelf in mijn gezicht sla.
1: Huh?
0: Niet ideaal, ik doe een soort van zo. En dan is hij wel weg. Ik weet niet hoe lang.
3: Maar heel even.
0: Ja, maar is hij, dan, ik hoop dan dat hij naar mijn vrouw vliegt. Want die wappert niet. Dus voor jouw vriend.
3: Wordt Esther ook gestoken?
0: I don't know, dat vraag ik niet. Ik zie haar nooit 's ochtends, hè?
3: Nee, maar toch wel gewoon 's middags.
0: Ja, maar dan ben je dat al lang weer vergeten.
1: Maar je gaat toch wel eens op vakantie?
0: Ja, maar zeker. Maar dat is lang geleden. Of althans wel op een plek waar muggen waren. Na de zomer zal ik vertellen hoe het gegaan is. Maar ik heb nog een aanpak. En die werkt echt fantastisch. Want als het zo heel heet is de afgelopen tijd, dan zet ik vaak 's avonds eventjes ventilator aan.
1: Ja.
0: In de slaapkamer. Doe ik het raam open, ventilator ervoor. En dan blaast hij zeg maar de lucht van buiten naar binnen. En dat is dan best wel relaxed. En als de ventilator aanstaat, zijn er geen muggen.
1: Ja, dat is top.
0: Want die hebben een hekel aan ventilator. Dus ik doe tegenwoordig, als er muggen zijn, gewoon ventilator standje 1. Helemaal niet veel. Heb ik helemaal geen last van. Hoor ik ook bijna niet. En dan heb ik helemaal geen muggen.
1: Ja, dat is echt top.
0: Ja.
3: Oh, wat fijn.
0: Ja?
3: Ja, ik heb echt een enorm ventilatorapparaat.
0: Oh ja?
3: Dat is niet waar, maar hij maakt heel veel geluid.
0: Oh.
3: En die zijn allemaal niet zo fijn.
0: Ja, dat is, hebben jullie liever het geluid van een mug die doet?
3: Ja hoor. Ja, het is super vervelend. Maar ik denk dan altijd, ik heb nu toch al verloren. Ik hoor je, ik ben wakker geworden, ik heb verloren.
0: Ik ben jou niet heel erg...
1: Maar ik wil liever winnen, anders.
0: Ja, precies. Ik vind dit niet een heel... Dit is niet een soort van schouders eronder, we maken er wat van. Ik heb toch al verloren.
3: Ja, maar dat is toch zo?
0: Ja. Nou, ik begrijp wel dat je geen topsporter geworden bent, laat ik dat zo zeggen.
4: Goedemorgen, goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja, prima, bedankt.
4: Heb je goed kunnen slapen? Of lag je wakker van de kou?
0: Nee, ik lag wakker van de muggen.
4: Goedemorgen, goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: En de goedemorgen starten wij met Ilse de Lange en

0: Billy Joel met My Life.
1: Krantenkop quiz.
0: 6:15, hoog tijd voor
1: de krantenkop quiz.
0: Dit is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje daarvan is helemaal niet waar. Die hebben we gewoon een beetje aangepast, een beetje bijgewiebeld, een beetje opgeleukt. En jou de vraag welke natuurlijk. Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel is die staat er op het spel. Om je woensdag zo mee te beginnen. Ja, ik zou het wel begrijpen, hoor, dat je daar aan meedoet. Komen ze alle 3 aan.
1: Kop 1.
0: 50 koeien ontsnappen tijdens onafhankelijkheidsdag in VS.
1: Kop 2.
0: Musical over het leven Donald Trump komende winter te zien op Broadway.
1: Kop 3.
0: Italiaans dorp wil af van halfnaakte toeristen. Boete tot €200. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat vandaag? Is dat vandaag kop 1, 50 koeien ontsnappen tijdens onafhankelijkheidsdag in VS? Is het kop 2, musical over leven Donald Trump komende winter te zien op Broadway? Of is het kop 3, Italiaans dorp wil af van halfnaakte toeristen, boete tot €200?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar laat je het weten voor die eer van de ontbijttafel, hè? Die staat op het spel. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be Loved By You.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze natuurlijk nog even één keertje voor je op. Hè. Dat is voor mij ook woensdagochtend, voor de duidelijkheid.
1: Kop 1.
0: 50 koeien ontsnappen tijdens Onafhankelijkheidsdag in VS.
1: Kop 2.
0: Musical over leven Donald Trump komende winter te zien op Broadway.
1: Kop 3.
0: Italiaans dorp wil af van halfnaakte toeristen. Boete tot €200. Nou, laten we maar eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1 helaas voor Arnold, John, Michel, of Michiel moet ik zeggen, Jeannette en Hans. Die dachten dat die niet waar was. Maar het is echt gebeurd hoor. Amerikaanse agenten hebben geholpen om ze te vangen. Ze waren ontsnapt van een boerderij. Waarschijnlijk zijn ze geschrokken van vuurwerk.
2: Ah, silly.
0: Ja. Inderdaad, daar bedoel je zielig mee, maar dan in een populaire jongerentaal.
2: Ja, maar je begrijpt het, toch?
0: Of meervoud.
2: Silly?
0: Ja, voor meerdere koeien.
2: Silly koeien.
0: Ja, 50 stuks dus zijn ontsnapt en het is allemaal wel weer goed gekomen hoor, geen stress. Gaan we door naar Lidie, Paul, Monique en Nico. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Italiaans dorp wil af van halfnaakte toeristen. Boete tot €200. Ja, halfnaakte Italianen, geen probleem. Halfnaakte toeristen, niet meer doen.
2: Amerikanen?
0: Nee, het gaat bij om het plaatsje Varenna. Dat ligt bij het Como-meer. De burgemeester zegt dat die maatregel wel een beetje ver gaat. Er wonen 650 mensen in het dorp. Maar er zijn heel veel meer toeristen in de zomer.
2: Aha.
0: En tourgroepen mogen ook niet meer groter zijn dan 25 mensen.
2: Oh, ja, ik vind dit soort regels allemaal wel prima.
0: Ja, maar... Wel. Kijk, ik begrijp heus toeristendruk en dergelijke. Dat begrijp ik. Dat je daar vanaf wil en dat je dat allemaal niet oké vindt. Maar op het strand in alleen een, weet ik veel... in je zwembroekie of topless liggen, dat moet gewoon kunnen.
2: Ja, nee,
0: daar moeten we toch niet zo moeilijk over doen, of
2: nee,
0: wel?
2: Nee, tuurlijk. Maar je moet toch, als je in een restaurant gaat eten... dan wel een shirt aan. Dat doen ook heel veel mensen niet, hè?
0: Nee, maar dan...
2: Over straat, gewoon nee, op de markt.
0: Nee, oké, dan ben je inderdaad gewoon ook... op de verkeerde plek op de wereld terechtgekomen. Wat ja, mij betreft.
2: Mij ook.
0: Ja. Oké.
2: Even een bloesie aan.
0: Even een bloesie aan. En mag je twijfelen, dat is ook cooler dan zonder bloesie.
2: En je verbrandt niet, hè?
0: En je verbrandt niet. Eigenlijk zijn er alleen maar winnaars. En je omgeving hoeft zich niet te storen aan jouw gore lijf.
2: Nou.
0: Goed, gaan we door naar de...
2: lijf, hè?
0: Ja, dat kan natuurlijk
2: kan ook.
0: Ja, dan moet je lekker geen shirt aan doen. Nee, dat is ook niet waar. Ook
2: afgeleid.
0: Gewoon shirt aan.
2: Heel gedoe.
0: Ja. Goed, we gaan eens even kijken naar welke kop niet waar is. Dat is kop 2 vandaag. Musical over het leven van Donald Trump komende winter te zien op Broadway.
2: Nee.
0: Musical over Dolly Parton.
2: Ah, leuk.
0: Hier wil je heen, hè, Anne?
2: Ja.
0: Ja. Dolly, a true original musical. Het is de première op de dag dat ze 81 jaar wordt. En ze ziet er geen dag ouder uit dan dat. Ze schreef zelf mee natuurlijk met dit hele theaterstuk. En wat leuk. Wat
2: heel
0: een vrouw,
2: leuk.
0: Wat een type. Wat, nou ja, het is in New York, ga erheen of niet, want dan moet je naar Amerika, moet je net zin in hebben. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag is voor Joke, Erwin, Els, nog een Els, Rodi, Marijke, Gea, Karin, Hans en Koos. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Ron uit Hello.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Sonny uit Oudersluis.
3: Ik ben Sylvia uit Noordgewouden.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Ruim 6:30 in Weesp is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bewoners langs de A8 in Zaanstad kunnen opgelucht ademhalen. Ze hebben van de gemeente namelijk een luchtfilter gekregen. Door het razende verkeer langs de weg hebben bewoners al jaren veel last van vieze lucht. De actiegroep A8 Koenbrug is op zich blij met de maatregel van de gemeente, maar had liever gezien dat er andere maatregelen werden genomen. Zoals een lagere maximumsnelheid en hogere geluidsschermen. Dat vertelt een van de leden van de actiegroep.
7: Nou, na heel veel vijf en zes hebben het niet voor elkaar gekregen om bij de snelweg wat te verzinnen, bijvoorbeeld 80. Dus is het idee ontstaan vanuit de werkgroep om dan mensen een professioneel luchtfilter in huis te geven.
8: Ja, nou ja, het is plaatsen op de wonden. Ik adem elke dag deze rotzooi in.
6: Ja, de gemeente Zaanstad stelde 400 luchtfilters beschikbaar voor inwoners die binnen 100 meter van de A8 wonen. Tot nu toe hebben maar ongeveer 100 bewoners gebruik gemaakt van die regeling. Ruim een week na de zware hagelbui in het Gooi wordt steeds meer duidelijk hoe groot de schade aan veel auto's is. Bij schadeherstelbedrijf Merel in Hilversum is het nu extra druk. Manager Mustafa Oskoert heeft inmiddels al een tandje bijgeschakeld. Hij zet nu ook personeel uit het buitenland in om te helpen.
9: Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
6: Ja, ook maakt de garage gebruik van een AI-methode om hagelschade te beoordelen. Daardoor kan de schade sneller worden vastgesteld en worden auto's sneller ingepland voor een reparatie. Bij een steekincident in de Cabralstraat in Amsterdam is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op de plek een schaar gevonden en denkt dat die bij het incident is gebruikt. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er iemand is aangehouden. Een petitie moet voorkomen dat bezoekerscentrum de Schoolse Duinen moet sluiten. De petitie staat sinds een paar dagen online en is al bijna 9000 keer ondertekend. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum sluiten omdat het al jaren verlies maakt. De initiatiefnemer van de petitie hoopt 40.000 handtekeningen te verzamelen om daar een stokje voor te steken. Over de sluiting is trouwens nog geen definitief besluit genomen. En wat een wedstrijd gisteravond op het WK voetbal. Egypte dacht er lange tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
10: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
6: Nou, uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. Egypte voelde zich na afloop benadeeld door de scheidsrechter. Later op de avond plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na een gewonnen strafschoppenserie tegen Colombia. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de laatste 8 op het WK bereikt.
5: Ik heb met verbazing zitten kijken en ik heb hem uiteindelijk uitgezet bij die wedstrijd van Argentinië.
6: Ik zag heel veel mensen uitgezet? Die met verbazing
5: ik heb
6: hebben gekeken. Ja,
5: nou, maar sorry, Messi mag niet verliezen. En dat is al vaker gebleken tijdens dit hele ding. Hij heeft al een keer een kaart niet gekregen waarvan iedereen riep in ieder geval geel, maar waarschijnlijk een rode kaart. Hij heeft 0. Er is niet eens gefloten voor de overtreding. En wat hier gisteravond gebeurde, nou, dat kon echt niet.
6: Nee?
5: Kon echt niet. Egypte maakt 2-0. En die wordt afgekeurd omdat er een paar minuten daarvoor ongeveer, voor je gevoel, aan het begin van die aanval, ergens iemand op een voet is gaan staan. Dus die wordt afgekeurd. Uiteindelijk wordt het alsnog 2-0. Vervolgens gebeurt er andersom precies hetzelfde. Dus er gaat een Argentijn op de voet van een Egyptenaar staan. En die verdedigen toch uit. Nou ja, en vervolgens scoren ze dus aan de andere kant. En er wordt niet eens naar gekeken. Dus ja. Er wordt geen VAR toegepast. Er wordt niet gefloten. Er gebeurt helemaal niks.
6: Stomme. Ja,
5: het deugt gewoon niet, jongens. Laten we ermee ophouden. Ik ga niet meer kijken naar het WK. Ik heb het gisteravond besloten.
6: Ja?
5: Ik ga geen minuut meer van mijn zure kijkcijfer daar aan besteden. Nee. En gaat het wat uithalen? Helemaal niks natuurlijk. Maar ik ben er wel klaar mee.
6: Ja, dat snap ik.
5: Ik ga ook iedereen die het WK sponsort, ga ik niks meer kopen. Dat gaat pijn doen.
6: Oh ja?
5: Ja, als we dat met z'n allen doen, dan is het gebeurd. Ja.
6: Heel goed, Piet. Pak ze aan.
5: Nee, hè? Maar ik vind het echt niet leuk. Ik heb lekker een stukje Wimbledon zitten kijken. Ik heb liever dat 200 renners tegen een berg op fietsen, terwijl ze helemaal tot hun nek vol zitten met de doping. Dan dit gelul. Ja, dan dit ongelooflijk nare soort van politieke spel wat hier gebeurt.
6: Een vriendenspelletje.
5: Ja, dus we hebben natuurlijk allemaal gezien. En dat was in plain sight. Daar kon je gewoon iedereen kon zien wat daar gebeurde met Donald Trump. Die Infantino gebeld heeft om te zeggen, volgens mij moet onze sterspeler gewoon kunnen spelen. En toen kon dat opeens. Dat was al te schandalig voor woorden. En dan dit erachteraan. Ja, dit sloeg helemaal nergens op. Nooit meer kijken. Ik ga nooit meer naar FIFA kijken.
0: Is ook ja.
6: Duidelijk.
5: Bij deze.
6: Nou, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan nog het weer van vandaag. Wat wolken in de ochtend en her en der een spatje regen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en wordt later op de dag zonniger. Het wordt 20 tot 27 graden. Vooral op Texel en aan de kust wordt het wat frisser.
5: Dankjewel, Lisa.

0: The Hughes Corporation met Rock the Boat.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een bakker, of een vrachtwagenchauffeur, of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag nemen we de oversteek naar Texel, naar vogelliefhebber Mark Plomp van het Vogelinformatiecentrum. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe is die op Texel?
2: Ja, nu heerlijk.
0: Ja,
2: ja, het zijn ook warme dagen geweest hier.
0: Ja.
2: Maar vergeleken met de rest van Nederland was het hier heel goed te doen.
0: Ik heb gehoord dat de mensen naar Texel kwamen juist om een klein beetje de verkoeling op te zoeken.
2: Ja, dat klopt. Daarom zei ik al, in vergelijking met Brabant, Limburg, Midden-Nederland was het hier echt wel 5, 6, 7 graden koeler.
0: Ja, ja, heerlijk.
2: En goed te doen, dus...

0: En ze komen naar Texel, hoor.
1: Ja, ja, hartstikke goed. Maar ja, die grote stroom met toeristen, dat gaat vanaf aankomend weekend beginnen, hè? Dan krijgt ook regio Zuid, krijgt vakantie en noem het allemaal maar.
0: Ja, regio Noord heeft nu al vakantie, dus het is al ietsjes drukker. En het zal komende weken nog wel wat drukker worden. Maar weet je, op Texel merk je dat niet zo, hoor. Iedereen kan zich prima verspreiden en er is een hoop te doen.
1: Ja, dus, en je hebt maar zoveel bedden, hè? Dus na een tijdje is er gewoon geen plek meer op het eiland.
0: Uiteindelijk is het een keertje vol. Ja. Ja. En dan daar hebben we wel veel dagjes mensen, want... Weet je, de natuur blijft prachtig. Er zijn heel veel vogels te zien. Dus dan komen ook mensen even een dag over om naar die vogels te kijken.
1: Maar jij zit natuurlijk helemaal erboven in de Koksdorp. Dus daar komen mensen ook als laatste pas aan natuurlijk.
0: Dat duurt veel langer voordat je daar bent.
1: Toch? Ja. maar valt er wel dan veel te zien? Want je zegt er zitten prachtige vogels. Valt er een beetje te spotten in de vakantie?
0: Ja. Ja, voor mensen is de trek op gang gekomen, de vakantietrek. Maar de vogeltrek, dat weten heel veel mensen niet, die begint eind juni al een beetje. Dan zijn er al steltlopers in Noord-Scandinavië uitgebroed. Vrouwtjes hebben
1: daar
0: eieren
1: gelegd.
0: En die gaan alweer terug naar hun winterkwartier.
1: En dat is meestal in Afrika ergens, toch?
0: En dat is meestal in Zuid-Europa, Afrika. Ja. En die vogels die komen nu langs het Waddengebied. En de Waddenzee is een ontzettende belangrijke plek om even op krachten te komen na zo'n lange vliegtocht. Want dan zijn ze pas halverwege, hè? Dan moeten ze nog een heel eind.
1: Ja, precies.
0: En dan zien we op Texel nu dus al hele grote aantallen kanoeten. Roze grutto's, de eerste bonte strandlopers alweer, witgatjes,
1: roze grutto's, karnoeten.
0: Ja, dat zijn steltlopers, die broeden allemaal in het Arktische gebied. En die komen nu alweer richting de terugweg.
1: Jeetje, ongelooflijk, dat wist ik inderdaad helemaal niet.
0: En, en de Waddenzee is een belangrijke plek waar een aantal vogels die niet gaan broeden, overblijven. Die blijven hier de zomervakantie dus door. Ja. En dan net toeristen. En dan gaan ze uiteindelijk weer terug naar huis.
1: Oké, ze blijven dus dan gewoon voor deze periode ook lekker daar hangen. Dus ze zitten daar 2 maanden of iets.
0: Ja, die blijven hier een paar maanden in het Waddengebied fourageren. Maar die worden nu dus alweer aangevuld met hun soortgenoten die wel gebroed hebben.
1: Ja.
0: En die alweer op de weg terug zijn. En dan zitten er soms hele bijzondere soorten tussen. Jeetje. Dat is het gave van die grote aantallen. Ja. Zo werd er zaterdag door een Texelse vogelaar tussen alle kanoeten in een grote kanoet ontdekt.
1: En had hij gewoon heel veel gegeten of wat maakte hem zo groot?
0: Nou, zo ziet hij er wel uit. Het is een wat dikkere kanoetstrandloper.
1: Ja.
0: Maar hij is ook anders getekend. Meer vlekjes op de zijkant, donker, de verenkleed bovenop, langere snavel. En ja, dat beest komt helemaal uit het oosten van Azië vandaan.
1: Oh, echt?
0: Die hoort nu eigenlijk in Zuid-China die op weg te zijn naar Zuid-China om te overwinteren. Ja, en er zit er eentje in Nederland.
1: En wat doet hij nou weer op Texel dan?
0: Nou ja, tussen zijn neefjes eigenlijk.
1: Ja, want hij kan hier wel overleven.
0: Bezoek was.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Maar, we hebben natuurlijk het verhaal van de brilheider nauwkeurig samen met je gevolgd.
0: Ja.
1: En die hoorde hier echt niet. Maar deze grote karnoet hoort hier eigenlijk ook echt niet.
0: Eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Die hoort eigenlijk een trekroute van Noordoost-Azië. In Siberië vandaan, uit zijn broedgebieden, naar het zuiden daar te gaan. Alleen die is helemaal in
1: wind,
0: bij ons terechtgekomen.
1: Beetje veel zijwind gehad. En is,
0: veel zijwind, te veel gedronken onderweg, zeg het maar. Ja.
1: Hartstikke goed, Mark. Hey, en want over die brileider gesproken, die is weer terug op het eiland, hè? Die is opgezet, die heeft het niet overleefd natuurlijk, voor de mensen die dat gemist hebben, maar die is opgezet en die is weer in Ecomare te bewonderen. Heb je hem al gezien?
0: Ja, die is weer terug bij Ecomare. Nee, ik heb de foto's gezien van Ecomare.
1: Ja.
0: En hij is dus vanaf het begin van deze maand in tentoonstelling te zien in Ecomare. Ja. En dat is echt wel de moeite waard, hoor, want ze hebben hem prachtig opgezet.
1: Nou, hij heeft ik heb die foto ook gezien. Hij heeft zijn vleugels een beetje omhoog staan of zo.
0: Ja, dat is een keuze van de preparateur die dat doet. En wat wel grappig is, de laatste maanden van zijn leven hier op de Waddenzee op Texel. Zat hij slecht in zijn conditie en verenkleed. En dan poetsen eenden continu. En die staan de hele tijd met hun vleugels te klapperen.
1: Oh, daarom hebben ze het gedaan
0: eigenlijk.
1: Zo was
0: hij wel heel vaak te zien op deze manier.
1: Precies. Ja, precies. Oké, dat was de reden. Dus hij stond zo vaak ook op de foto waarschijnlijk. Dus dus toen heeft de preparateur gedacht, weet je wat, dit is wel een natuurlijke houding voor Brilly.
0: Dit kan ik wel nabouwen op deze manier. Ja, en hij staat er mooi bij, hoor. Maar je kan wel heel goed zien dat hij in wat mindere conditie was. Dan de kleuren van de veren. En het was niet het mooie kleed zoals hij hier een jaar daarvoor aankwam.
1: Nee, oké. Okay. Hey, en dan verder, laatste wat we in de nieuwshoek blijven behandelen met z'n tweetjes. Maar gisteren was er ook een brandje op Texel in de duinen.
0: Ja, maar andere mensen wordt wel gevraagd heel voorzichtig te doen in de natuur. Want het is ontzettend droog.
1: Ja, joh.
0: Ja, we hebben dan zondag misschien nog wel wat miseregen gehad. Maar dat zette geen zoden aan de dijk. En het minste geringste en de natuur staat in de brand. Al het gras is verdord. En het hout is allemaal gort en gort droog. Dus een vonkje, een hete uitlaat of een dus let op waar je auto parkeert. Zet hem niet in het hoge gras.
1: Nee.
0: Ga niet lopen roken in de natuur.
1: Nee.
0: Doe dat nu even niet, want het is je hebt zomaar een natuurbrand. En er wordt nog gebroed op de grond.
1: Oh ja, ook nog, ja.
0: Ja, nachtzwaluwen broeden op dit moment nog op de grond. Er kunnen nog jonge houtsnippen rondlopen. Graspiepers, boompiepers. Het kan allemaal nog op die grond broeden. Dus er gaan meteen vogellevens en dierenlevens verloren met zo'n brandje.
1: Heel erg mee oppassen, dat mag duidelijk zijn. Goed, Mark, dan vandaag even gewoon naar de agenda. Wat moet er allemaal gebeuren?
0: Ja, al die kanoetstrandlopers moeten weer nagekeken worden. Of die grote kanoet er nog zit.
1: Of die nog bij zit.
0: Wat heel leuk is, aan de Roggensloot, bij de Koksdorp, zitten twee graszangers. Dat is voor Texel een hele bijzondere soort. En het lijkt erop dat ze aan het broeden zijn. Het is een heel klein zangvogeltje wat in het riet beweegt. En zingt heel eenvoudig liedje. Heel zachtjes roept hij zip, zip.
1: Dat is het?
0: Dat is het.
1: Oh.
0: En dat is zo bijzonder dat het echt wel de moeite waard is om ernaar te zoeken. Vanaf de dijk, de Waddendijk, kan je hem prachtig horen en zien boven de Roggensloot.
1: En hoe heette deze nou, zei je?
0: De graszanger.
1: Ja, en dan is hij ook nog aan het broeden misschien.
0: En dan, het zijn er twee en we denken dat hij daar wel eens kan broeden in de dikke rietkraag die daar staat.
1: Dat is toch wat?
0: Ja, en natuurlijk ga even bij de Krassenkeet, bij Poldermolen, het noorden kijken. Want daar staat in een hele grote groep roze grutto's en kanoetstrandlopers de grote kanoet.
1: Ja, dat is toch ook wel even een bezienswaardigheid.
0: Ja, zeker.
1: Kortom, het mag duidelijk zijn, er is weer genoeg te doen bij het prachtige, mooie vogelinformatiecentrum van jou, Mark. En als mensen ook informatie nodig hebben, kunnen ze altijd even bij je langskomen, toch?
0: Jazeker, ja. Wij zijn de hele dag open, alle dagen.
1: Mark, je bent met recht weer de vroege vogel van de dag. Ik ga je feliciteren. En je weet het, hè? Hou hem hier.
0: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.
4: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you

0: Beleef alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
11: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
12: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer-Noord.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jonge. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ruim een week na de zware hagelbui in het Gooi draaien schadeherstelbedrijven overuren. Een garage in Hilversum zet zelfs reparateurs uit het buitenland in om te helpen. Bijna 9000 mensen hebben een petitie ondertekend om sluiting van bezoekerscentrum De Schorrelse Duinen te voorkomen. De initiatiefnemer wil 40.000 handtekeningen verzamelen om de politiek in actie te krijgen. En een bijzondere fundavondst. De voormalige villa van Albert Heijn in Zaandam staat te koop. Niet de supermarkt, maar van de persoon achter de bekende winkelketen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
17: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
16: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
18: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
16: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
20: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: De ontbijttafel.
26: Met Pieter Kok.

0: Simply Red met Something Got Me Started. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09. Op die vroege woensdagochtend. Hij begint een beetje bewolkt, maar of dat zo blijft, ja, dat horen we zo meteen wel van Jan Visser. Het is 8 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. En is Lisa er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Ook fijn dat jij erbij bent. Anne, jij hebt gisteren iets voor mij gedaan. Althans, zo voelde
2: ik
0: het.
2: Nee, dat heb ik heel erg voor jou gedaan.
0: Ja, vind ik echt lief. Te kort, maar je hebt het wel gedaan.
2: Nou, te kort. Ik heb toch een half uur gekeken.
0: Echt? Heb je een half uur gekeken?
2: Ja.
0: Wauw. Dat vind ik echt lief.
2: Nee.
0: Ja, dat wordt echt gewaardeerd. Mocht je geen idee hebben waar het over gaat. De Tour de France.
2: Oui. Ik haat de Tour eigenlijk. Ik vind er geen reet aan.
0: Haten zelfs. Heel sterk woord.
2: Ah, nee, ik vind er gewoon echt geen reet aan.
0: Nee, oké. Okay, prima.
2: Maar mijn ouders kwamen terug van vakantie.
0: Ja.
2: Dus ik ging even kletsen.
0: Ja.
2: En mijn vader is dol op de Tour.
0: Nou, en ik dol op jouw vader.
2: Ja, die is echt dol op de Tour. Dus hij had meteen aangezet. Zonder geluid ook. Vond ik ook heel vaderlijk.
0: Weet je alleen maar voor jou, denk ik.
2: Dat denk ik wel. Maar toen gingen we dus kijken. En toen kwam ik er dus achter dat ik echt niks ervan begrijp. Echt nul.
0: Nee, maar ik ben hier om je te helpen ook, Anne. En je vader ook. Wij willen jou helpen.
2: Ja.
0: Wij willen jou meesleuren. Ja.
2: Is wel gelukt. Want op een gegeven moment, ik was aan het kijken. En ik was natuurlijk ook met een half oog aan het kijken. Want het geluid stond niet eens aan.
0: Nee.
2: En ik dacht, oh ja, ik moet voor Piet even kijken.
0: Ja.
2: Dus ik wel kijken. Toen stond er dus op een gegeven moment heel groot bord.
0: Ja.
2: Heel groot bord.
0: Ja.
2: En heel veel borden. Merken, hè? Alleen maar merken.
0: Ja.
2: Poeh.
0: Maar leer doorheen kijken, want er zijn een paar merken daarvan wel belangrijk.
2: Ja.
0: Dat is ook belangrijk.
2: Ja, vond ik dus ook.
0: Ja.
2: Want er stond een heel groot bord, 5 kilometer tot de Leclerc.
0: Oh. Maar daar gaan ze helemaal niet heen, hè?
2: Nee, ik snap dat bord dus niet.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, 5 kilometer Leclerc. Ik dacht, waarom zou je dat erbij zetten?
0: Oh ja, nee, maar dat was toch
2: alsof
0: niet...
2: deze mannen van de fiets kunnen stappen en even een baguette in de achterzak kunnen stoppen. Dacht
0: nee,
2: ik.
0: Maar wacht eventjes. Dat is niet 5 kilometer. Dat was toch niet 5 kilometer na een Leclerc. Ik denk dat door het door Leclerc gesponsorde bord... dat het nog 5 kilometer naar de top van de huidige hoogste berg van de etappe was. Ja, dat denk ik.
2: Ja, dat was het.
0: Ja,
2: dat
0: precies.
2: Dat zei mijn vader. En mijn moeder moest heel hard lachen. Toen dacht ik, ja, vind ik nu toch ongemakkelijk.
0: Ja, ja.
2: Maar dat is hoeveel ik van de Tour weet.
0: Ja, dat... jij begreep ook dat hele ding met dat er verschillende ploegen zijn al niet, hè?
2: Nee, dat begreep ik niet.
0: Nee. En nu wel?
2: Nou, ik kon het gisteren wel even zeggen.
0: Ja.
2: Nou, horen allemaal niet bij een land, hè?
0: Nee, leuk. Heb je meteen kunnen gooien. Altijd goed. En gisteren heeft die man met die enorme snor en dat lange haar... is tweede geworden samen met zijn ploegmaatje die eerste werd.
2: Ja, dat vond ik dan weer lief, want dat appte jij mij.
0: Ja, want jij zei... maar er zitten niet eens mannen met snorren bij. En toen zei ik, jawel, er is er één.
2: Ja.
0: Quinn Simmons. Het is Amerikaan. Ja, wat daar... ik vond dat ook nog wel opvallend. Ik dacht, daar maak je de sport ook niet makkelijker mee. Ben jij een tourkijker, Lisa?
2: Nee, totaal niet. Ik snap ook helemaal niet waar jullie het over hebben.
0: Nou, ik help je wel op weg. Na de show alle tijd om nog bij te spijkeren. Maar je hebt dus verschillende ploegen. Mensen in dezelfde ploeg hebben dezelfde kleding aan.
2: Ja.
0: Maar als je een keer door het jaar iets wint... dan mag je iets aanpassen aan je kleding. Dus stel dat je een bepaalde ronde gewonnen hebt... dan kan je daardoor een ander mouwtje hebben dan anderen, om maar eens wat te noemen. Maar als je de ronde van Amerika wint, zoals deze Quinn Simmons met zijn snor... dan mag je een helemaal aangepast tenue aan, wel van dezelfde ploeg... maar dan met helemaal Amerikaanse vlag en alles erop en eraan.
2: Oké. Okay.
0: En gisteren was er dus een kopgroep waar 3 mensen van dezelfde ploeg in zaten... maar die hadden allemaal totaal onder pak aan. En toen dacht ik, dit is voor de gemiddelde kijker bijna niet te doen.
2: Voor mij?
0: Nou.
2: Begrijp er niks van.
0: Nee. Dan denk je, hè, maar wie hoort er nou nog bij wie en hoe zit dit allemaal?
2: Ja.
0: Ik ben er wel voor omdat ze gewoon allemaal hetzelfde pakje aan moeten... dus bij dezelfde ploeg horen.
2: Ja, en zet even op dat bord gewoon dat het tot de top van de berg is of zo, toch?
0: Ja,
2: en niet tot
0: ja,
2: de
0: je moet je wel een beetje inlezen. Ja, je moet... En hoe vaak ben je bij een supermarkt geweest... waar ze 5 kilometer van tevoren al een bord voor neerzetten?
2: Ja, het kan. Misschien gewoon even voor een energiereepje.
0: Voor de boost, ja.
2: Je weet het niet.
0: Je komt een ijsje halen bij ons. Het is lekker warm vandaag.

0: De Eagles. Met Lion Eyes.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: De jaarlijkse Amsterdam Pride gaat vandaag van start met de opening van een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Queer Amsterdam, de roze stad. De World Pride is dit jaar ook in Amsterdam, omdat onze hoofdstad 25 jaar geleden het eerste homohuwelijk werd voltrokken. Paul Mostert is adjunct directeur van de Nieuwe Kerk en die heb ik aan de lijn. Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat eerste homohuwelijk was eigenlijk in de Nieuwe Kerk, hebben jullie ontdekt? Hoe zit dat precies?
3: Ja, we vieren natuurlijk dat het 25 jaar officieel is. Maar in 1632, moet je echt heel ver teruggaan, waren er twee vrouwen die in de kerk gingen trouwen. En natuurlijk is de tijd goed gegaan. Het werd ontdekt. Een van de twee werd aangegeven en de politie kwam erachter. En daardoor weten we het ook, van de verslagen van de politie.
0: Ah, oké. Okay. Dat is 400 jaar geleden?
3: Ja, 1632.
0: Maar hoe kan dat dan? Hoe hebben ze dat dan gedaan? Want het mocht niet, neem ik aan, in die tijd,
3: nee,
0: toch?
3: Nee, het mocht absoluut niet. Eentje was verkleed als man, of kleedde zich graag als man. Dat weet je natuurlijk absoluut niet meer.
0: Oh.
3: Zo'n stad uitgezet en Groningen verbannen.
0: Oh jee, maar helemaal naar Groningen.
3: Ja, maar er waren dus manieren om het toch voor jezelf te regelen.
0: Ja.
3: En wat natuurlijk ook de belangrijke boodschap is. Het gebeurde ook in de kerk, dus de kerk in Amsterdam. Daar gebeurde eigenlijk ook alles wat met maatschappij te maken heeft. En het is natuurlijk ook goed om te zien dat er altijd al queers en lesbiennes en homoseksuelen en potten, hoe je het ook maar wil noemen, waren.
0: Ja, maar dan dus heel vaak in een geheime vorm, hè? Want wat voor soort geheime levens hielden mensen erop na dan?
3: Nou, dit soort. En het was geheimelijk en het was stiekem en je kon er niet voor uitkomen. En op je werk kon je er zeker niet over praten en bij je familie vaak ook wel niet.
0: Ja, en koning Willem II die schijnt ook al een beetje in die hoek gezeten te hebben, of niet?
3: Ja, er is geen enkel formeel bewijs over. Maar we weten wel, en dat is natuurlijk ook maar weer een indicatie van hoe kwetsbaar het was, dat hij erover gechanteerd werd.
0: Oh, echt? Ja, dat is niet best natuurlijk. Wat heeft zich allemaal afgespeeld op en om de Dam, zou je je kunnen afvragen, hè dan?
3: Nou, we hebben natuurlijk hele mooie dingen nu. Hè. Laat ik daar ook mee beginnen. André van Duin, de prachtige toespraak die hij gehouden heeft op 4 mei.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk echt een moment geweest in Nederland dat weinigen, denk ik, vergeten. Een toespraak van nog geen 3 minuten die, nou ja, kippenvel geeft. Maar de Dam was ook de plek van terechtstellingen bij grote vervolgingen. En in de jaren 70 waren er nog een paar studenten die bij de officiële herdenking van 4 mei ook een krans wilden leggen voor alle homoseksuele slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. En die werden door de politie hardhandig verwijderd.
0: En dat mocht gewoon niet. Ja.
3: Ja, dus op de Dam is ook veel geschiedenis geschreven.
0: Ja. Welke andere kanten worden er nou belicht van de queergeschiedenis?
3: Eigenlijk gaat het tentoonstelling vooral over wie je wil zijn. Wie je zelf wil zijn, van wie je wil houden. Of dat mag in Nederland. Nou, dat mag in Nederland. En ook over de strijd die gevoerd is. De emancipatoire strijd. Dat van het uit de kast komen tot de eerste mensen die op tv erover spraken. Benno Premsla. Tot en met het uitgaansleven in Amsterdam. Wat de stad ook veel heeft gebracht. Maar ook de creativiteit van kunstenaars. Daar een prachtige schilderij. Een hele mooie Karel Willink bijvoorbeeld. Die de feed van Jan Polak portretteert. Dat is ook een tentoonstelling over mooie dingen.
0: Ja, als we het er zo over hebben, dan heb ik altijd het idee dat het eigenlijk helemaal goed voor elkaar is. Hè? Dat er van alles mag en laat lekker iedereen doen waar die zin in heeft op dat vlak. En dat is allemaal prima voor elkaar. Maar in de praktijk valt dat tegen volgens mij, toch?
3: Ja, aan het eind van de tentoonstelling hangt ook een vlag die gang heeft in Amsterdam. Die met zijn aansteek even snel in de fik is gezet.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk ontzettend bedreigend als dat gebeurt als je daar woont. Stel je voor dat je een vlag buiten hebt hangen die verbrand wordt door iemand anders.
0: Ja.
3: Dat komt heel dichtbij. Dus de verworvenen zijn heel kwetsbaar en er is ook nog veel te doen, denk ik.
0: Ja.
3: We weten uit onderzoek dat 40% van scholieren zegt dat queer medescholieren minder waardig zijn. Dat is schokkerend.
0: Dat is al echt heel veel ook, hè? Ongelooflijk.
3: Dat is heel veel. We weten ook dat meer dan 80% van Nederland echt tegen discriminatie is. Dus er is ook een, nou, misschien wel stille, zwijgende meerderheid die, denk ik, zijn mond open moet doen.
0: Ja, waarbij een keer uitgesproken mag worden dat iedereen gewoon lekker zichzelf mag zijn.
3: Ja, dat is de tentoonstelling ook bedoeld.
0: Hoe krijg je nou naar zo'n tentoonstelling, ik kan me voorstellen dat jullie daar ook al over nadenken, hoe krijg je nou ook daar mensen binnen die, nou, in de basis misschien niet heel groot voorstander zijn van al die vrijheid?
3: Nou, dat vind ik een hele fijne vraag, want daar is het natuurlijk ook echt voor bedoeld. We gaan uitgebreid met deze tentoonstelling naar het onderwijs toe. Dat doen we natuurlijk vooral in het najaar. De scholen zijn nu dicht. En het gaat allemaal in september gebeuren. En we hebben hem ook eigenlijk zo gemaakt dat iedereen die wat vragen heeft, die nieuwsgierig is, ook misschien vragen heeft die hij niet officieel durft te stellen, ook naar zo'n tentoonstelling krijgt.
0: Ja.
3: De kans krijgt. En daar inderdaad goed geïnformeerd wordt.
0: Ja, want dat is wel lastig natuurlijk als je, nou ja, misschien van huis uit meekrijgt dat het allemaal niet de bedoeling is en dat het allemaal gek is en dat soort dingen, om dan je eigen beeld te gaan vormen, hè, daarna.
3: Ja, daarom gaat de tentoonstelling ook over inderdaad vrijheid, wie je zelf wil zijn, houden van. Echt de grote thema's die denk ik voor ons allemaal belangrijk zijn.
0: Goed zo. Vanaf morgen te zien dus allemaal?
3: Vanmorgenochtend 10 uur gaan de deuren open.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Paul Mostert, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk. Mooi feestje vanavond en heel veel plezier en succes met de tentoonstelling de komende tijd.
3: Dankjewel.

0: feeling.
1: Eitje, kadetje.
0: So real one, repeat it.
1: En Martin Garrix met Repeat It. Het is 8:04. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jan Visser. En dan gaan we eens even luisteren of deze muziek daar een beetje in past. Of we dat zomerse gevoel even gaan opzoeken. Je hoort het zo hier op

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
7: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
8: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
9: Ik ben Peter uit Zaandam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 19:30. In Hooggarspel is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ruim een week na de zware hagelbuien in het Gooi wordt steeds meer duidelijk hoe groot de schade aan veel auto's is. Bij schadeherstelbedrijf Merel in Hilversum is het nu extra druk. Manager Mustafa Oeskoert heeft inmiddels al een tandje bijgeschakeld. Hij zet nu ook personeel uit het buitenland in om te helpen.
13: Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
12: Ja, ook maakt de garage gebruik van een AI-methode om hagelschade te beoordelen. Daardoor kan de schade sneller worden vastgesteld en worden auto's sneller ingepland voor een reparatie. Veel bestuurders van een Biro, dat is een mini-auto die je in steden als Amsterdam wel eens ziet rijden, kennen de verkeersregels niet goed. Ze weten bijvoorbeeld niet waar je precies mag rijden en welke snelheid voor ze geldt. Uit onderzoek van de vervoerregio Amsterdam blijkt dat 45% de regels niet kent. De organisatie maakt zich zorgen en wil strengere regels, zoals een zwaarder rijbewijs en een nieuwe naam voor het voertuig. Volgens de vervoerregio zorgt de naam Brommobiel voor verwarring, omdat het eigenlijk meer op een kleine auto lijkt. Bij een steekincident in de Cabralstraat in Amsterdam is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op de plek een schaar gevonden en denkt dat die bij het incident is gebruikt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er iemand is aangehouden. Wat een wedstrijd gisteravond op het WK voetbal. Egypte dacht er lange tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
14: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
12: Uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. Egypte voelde zich na afloop flink benadeeld door de scheidsrechter. Later op de avond plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na een gewonnen strafschoppenserie tegen Colombia. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de laatste 8 op het WK bereikt. De voormalige villa van Albert Heijn in Zaandam staat te koop. Dus niet de winkel, maar de persoon Albert Heijn. De woning is in 1955 gebouwd in opdracht van de oud-topman van de bekende winkelketen. Er zijn al meer dan 25 bezichtigingen geweest, maar de villa is nog niet verkocht. Voor 800.000, 95.000 euro is die van jou. Heb je liggen, Piet?
11: Nou, nee, dat zeker niet. Oh. Maar ik zou wel eventjes, zit wel even op Funda naar de foto's te kijken op dit moment.
12: Wat vind je ervan?
11: Ja, ik hou hier wel van. Ik zie, zoals een makelaar ooit tegen mij zei bij mijn huidige huis, ik zie een hoop werk. Dat heb ik hier ook.
12: Ja.
11: Het is nog niet af of zo. Het is ook wel heel erg, ja, een beetje jaren 60 inderdaad. Een beetje jaren 70.
12: En jij houdt wel van wat werk in huis steken.
11: Is helemaal waar. Dus wat dat betreft, lekker doen inderdaad. Ik vind het lijkt me een heerlijk plek. Maar hallo, 9 ton even. Ja. Dus kom op eventjes.
12: Ja.
11: Maar het is groot ook, hè? Het is behoorlijk wat vierkante meters. En ik zal eens even kijken. Wil je nog meer gegevens?
12: Want ja, doe
11: ik kan
12: maar.
11: Het hier allemaal vinden, hoor.
12: Doe maar.
11: Het is 213 vierkante meter wonen en 739 vierkante meter perceel. Je hebt er 5 slaapkamers voor.
12: Dat is lekker, hè?
11: Maar wel energielabeltje D. Dus al nog hele doorsparen, kun je lekker bij mij in de buurt komen wonen.
12: Gezellig. Alsof ik hier zou wonen. Wat een groot huis, toch veel te groot. Ik zit even te kijken, maar het is een soort...
11: Ik weet niet hoeveel kinderen je
12: hebt. Lange slinger.
11: Ja, het is, er is de hele tijd... dat, ja, het lijkt alsof er de hele tijd een stukje aangebouwd is. Als er weer meer geld werd verdiend bij de Albert Heijn.
12: Denk ik, ja. Ja, daar kan je wel met al je vrienden gaan wonen, Ann.
11: Ja, leuk.
12: Hartstikke leuk. Nou, dan laat ik het jullie weten.
11: Ze zeggen dat het in Engelse landhuisstijl gebouwd is. Dat zie ik er niet helemaal af.
12: Nou, als het verkocht is, dan zien we dat natuurlijk later. Oké, meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
11: Nog een garage bij. Nou, hartstikke leuk. Maar of het dak lek is, dat weten we natuurlijk niet. En of dat nodig is, weten we ook niet. Dat weet Jan Visser. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
11: Hebben we een heel dak nodig de komende tijd, Jan? Maakt niet zoveel uit, hè? We kunnen net zo goed gewoon binnen de tuin gaan liggen, volgens mij.
15: Ja, zoiets wel, ja.
11: Vertel eens, Jan, hoe staan we ervoor in Noord-Holland als het gaat om het weer vandaag?
15: Ja, een beetje bewolkt, Pieter. We hebben nog steeds te maken met fronten die ons al een paar dagen apart spelen. Die bevinden zich boven de Noordzee, zijn over het algemeen niet erg actief, maar nemen wel vochtige lucht mee en dat vertaalt zich in bewolking. Op dit moment is het overal bewolkt in de provincie, of vrijwel overal. Temperatuur is een graad of 18, is niet echt laag hoor, voor dit tijdstip. Maar wel bewolkt en die bewolking zal vanochtend blijven hangen. Het blijft wel nagenoeg overal droog. En vanmiddag zien we geleidelijk aan weer wat meer zon. Temperatuur loopt erop naar 22 tot 24 graden. En de wind is meest matig uit het noordwesten. Vanavond worden de opklaringen breder. Maar morgen zien we weer wat lage bewolking. Die ontstaat boven de Noordzee, breidt zich uit. Dus morgen zitten we waarschijnlijk later in de nacht trouwens ook al. En morgenochtend opnieuw in het grijs. En morgenmiddag breekt dat dan weer open. En dan stijgt de temperatuur naar een niveau van rond de 25 graden. Aan de kust wat lager. Het komt ook door de zwakke tot matige wind die uit het noorden waait morgen. Dus op zich prima weer, maar niet echt volle bak zomer.
11: Nee, oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, laten we er niet over gaan klagen. Lijkt me nergens
15: nodig. Nee, dat is de laatste die erover klaagt. Ja.
11: Maar of het dan volle bak zomer gaat worden, daar moet het zomer eens over hebben dan, Jan.
15: Ja, dat is goed.
11: Prima, tot straks.
15: Tot straks.
11: Zometeen jouw kans op kaarten voor de museum Stoomtram Horen. Medeblik bij Dingen met Dario na München Freiheit.

0: Bruce, The Boss, Springsteen met Waiting on a Sunny Day.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies 7:15. En dus hoog tijd voor Dario, de Amsterdamse zanger, gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik. 2 stuks kunnen van jou zijn, als je maar vertelt waar Dario het hier over heeft.
4: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien?
4: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik.
4: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Ik heb al zin om een hint te geven, maar dat doe ik nog heel even niet.
4: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen, Pieter, met Jan-Pieter.
0: Hey, Jan-Pieter, met Pieter. Vertel.
5: Ik zat een wasstraat te denken.
0: De wasstraat zou goed kunnen. Eens even kijken. Balen, volgende keer beter.
5: Volgende keer beter.
0: Dankjewel. Hoi. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Mediana.
0: Diana, vertel.
6: Een spons.
0: Een spons. Even kijken. Nee, is ook niet goed. Oh, balen. Volgende keer beter, Diana.
6: Doei, doei.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ja, goedemorgen met Jos.
0: Josie.
7: Ik denk een wasborstel.
0: Een wasborstel, even kijken. Is hem ook niet, Jos.
7: Oké, dan hier.
0: Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ik ben Paul.
0: Paul, vertel, wat denk jij dat het is?
8: Ik dacht aan een kenteken.

0: Een kenteken? Maar het ziet er niet uit, hè, zonder kenteken een auto. Laten we eens even gaan kijken of je gelijk hebt. Oh, hij is niet goed, Paul. Baleman, volgende keer beter.
1: Zeker.
0: Doei.
2: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Goedemorgen, Pieter. Hé,
0: hey, Renetje. Hé, hey,
3: goedemorgen.
0: Wat denk jij dat? Ja, lekker met jou ook?
3: Ja, lekker.
0: Mooi man.
3: Ik dacht een dak, Piet.
0: Een dak? Ja, dat zou vervelend zijn. Dus even kijken. Nee, auto heeft gewoon een dak. Volgende keer beter, Dick. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
4: Ja, goedemorgen met Danielle.
0: Danielle, vertel.
4: Ik denk een onderhoudsbeurt.
0: Een onderhoudsbeurt. Even kijken. Nee, is ook geen onderhoudsbeurt. Jammer. Volgende keer beter, hoor.
4: Fijne dag. Doei. Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hallo?
0: Ja, daar ben jij.
5: Oh,
0: hey.
5: Goedemorgen met Seffa. Ik denk Velgen.
0: Velgen. En je naam, Bas?
5: Seffa.
0: Eens even kijken. Nee, het zijn geen velgen ook.
5: Dankjewel.
0: Doei.
2: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Ja, wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, goedemorgen met Gree.
0: Gree, vertel.
6: Ik dacht een carport.
0: Een carport. Oeh, dat zou een goede optie zijn. Even kijken. Hij is hem ook niet, Gree. Helaas, hoor. Okay. Volgende keer beter. Doei, doei.
6: Yo, doei, doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, Pieter, met Jurgen.
0: Jurgen, vertel.
7: Ik denk spiegels.
0: Spiegels, even kijken. Het zijn ook geen spiegels. Het is wel een auto-onderdeel, dus wat dat betreft, die zat een end in de buurt.
7: Ja, we gaan het weer even proberen.
0: Oké, goed zo. Volgende keer beter.
2: Als
0: hoor.
2: Ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Dag Pieter, goedemorgen met Evert.
0: Evert, vertel.
8: Een poetsmachine.
0: Een poetsmachine, even kijken. Nee, het is ook geen poetsmachine.
8: Ja, helaas.
0: Nou, volgende keer beter hoor. Mazzel even.
2: Als ik deze niet zou hebben, dan zou mijn auto er slecht uitzien.
0: Oké, ik geef een hint, het is een auto-onderdeel. Ja, meer kan ik er niet van maken. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Nettie.
0: Nettie, vertel.
9: Een bumper.
0: Een bumper, even kijken.
2: Een bumper.
0: Hey Nettie! Ja! Dat is gewoon goed.
9: Ja!
0: Twee kaarten.
9: Ik heb geparkeerd in Amsterdam, hè?
0: Ja, precies, ja. Ja, dan heb je hem soms wel even nodig, hè, de bumper.
9: Ja.
0: Ik begrijp het helemaal. Twee kaarten voor de museum Stoomtram Horen Medemblik zijn helemaal voor jou.
9: Nou, hartstikke bedankt.
0: En weet je al wie je mee gaat nemen toevallig, Nettie?
9: Ja, waarschijnlijk een van mijn kleinzoons.
0: Oh ja, hoeveel kleinzoons heb je?
9: Twee.
0: Twee stuks? Ja, ik zit al even naar de jury te kijken, maar ik ga je gewoon drie kaarten geven dan, stiekem.
9: Oh,
0: zullen we dat doen? Die ze allebei meenemen.
9: Ja. Oh, top, dankjewel.
0: Wens je heel veel plezier mee en een fijne dag.
9: Dankjewel.

0: George McRae met Rock Your Baby.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Oh ja, ik noem dat altijd thuis een beetje dat mensen aan het vlinderen zijn soms. Dat mensen een beetje alle kanten opwaaien. En iemand die dat ook graag doet is onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
4: Zeker, Pieter. Goedemorgen. Want we gaan ze tellen, de vlinders. Dit weekend de landelijke vlindertelling.
0: Is dat dit weekend?
4: Ja.
0: En ik heb dit aan.
4: Ja, ik zou zeggen, maar ik trek iets anders aan. Nee, de bedoeling is dat je een kwartiertje in je tuin gaat kijken en dan... dan moet je ze gaan tellen. En het gaat eigenlijk heel slecht met de vlinder. In 1990 waren er eigenlijk 50% meer vlinders dan nu. Dus het gaat niet zo goed met de vlinder. En wat ik me vooral afvraag, en dat is de vraag die ik zo meteen ga stellen, is worden vlinders niet misselijk?
0: Wat?
4: Misselijk.
0: Waar worden ze misselijk van?
4: Nou, heb je ze al eens zien vliegen?
0: Ja, dat gaat alle kanten op inderdaad.
4: Dan word je hartstikke misselijk van. Dat is toch een soort achtbaan waar je in zit.
0: Ja, dat is een heel goede vraag.
4: En ik heb nooit een spugende vlinder gezien.
0: Nee.
4: Dus dat zijn allemaal vragen die kan ik zo stellen.
0: Die komen bij jou als gedegen journalist komen die toch naar boven op zo'n moment.
4: Schud ik zo aan mijn mouw.
0: Snap ik. Ja. We gaan het zo meteen horen. Dankjewel, Sjoerd. Tot straks.
4: Hoi.

0: Bluff en Nielson met mannenharten. Het is 8:03. Je luistert naar NH. Dit is de ontbijttafel waar ik mijn best ga doen om het niet altijd wel over de tour te hebben.
1: Ja?
0: Ik ben zo fan, Ann.
1: Ja, ik weet het.
0: Ik ben zo knijterfan.
1: Ik weet het, maar het is best wel een moeilijke sport om te begrijpen.
0: Ja, is ook zo. Dus ik heb nog een leuk verhaal over handdoeken in Huizen Kok. Ja, het is weer een zootje. Je hoort hoe het zit na de Eurythmics met When Tomorrow Comes.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Ik ben Trudy uit Graft.
4: Ik ben Nico uit Berkhout.
5: Ik ben Banna uit Amsterdam.
6: Ik ben Vincent uit Schorl.
7: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
8: Ik ben Peter uit Haarlem.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is ruim 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg ik van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ruim een week na de zware hagelbuien in het Gooi draaien schadeherstelbedrijven overuren. Een Hilversumse garage haalt zelfs extra reparateurs uit het buitenland. Bij een steekincident in de Cabralstraat in Amsterdam is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En de jaarlijkse Amsterdam Pride gaat vandaag van start met de opening van een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
13: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
12: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
14: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
12: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
11: 2 files, eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Naarden, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot, ook 10 minuten vertraging.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: De ontbijttafel.
24: Met Pieter Kok.

0: Adams en die lelijke Spice Girl Melanie C. Man, when you're gone.
1: Wat zeg je nou?
0: Ik zei het alleen maar om jou uit je tent te lokken aan. En dat is gelukt.
1: Mel C.
0: Goedemorgen. Ja, die was echt niet knap hoor. Goedemorgen, maar ik kon wel zingen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11. Het is 8 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Er zitten foto's van Mel C, Sporty Spice, te kijken.
1: Dat is toch helemaal geen lelijke vrouw?
0: Ik vond dat geen knappe vrouw ten opzichte van de andere Spice Girls. Was zij zeker niet de knapste. Ja, je was
1: het
0: toch...
1: Het is geen wedstrijd, hè? Nou, het is geen wedstrijd.
0: Wij zijn ook een girl group en kijk naar de Beach Boys. Die waren allemaal lelijk. Nou goed. Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jij er ook bij bent. Jongens, hoe doen jullie dat thuis met handdoeken?
1: Hoe doe ik wat?
0: Nou, ik heb het niet over het vervangen ervan. Want dat moet gewoon vaak. Mm-hmm. Even niet van die gorigheid, alsjeblieft. Mm-hmm. Maar wat voor handdoeken heb je? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Blauw en beige.
0: Blauw en beige. Oké, okay. Ik heb eenmaal blauw en beige. En jij?
1: Ik heb grijze.
0: Allemaal grijs?
1: Ja.
0: Allemaal hetzelfde ook?
1: Ja.
0: En heb jij één keer gewoon een hele set handdoeken gekocht?
1: Bam.
0: Oké. Okay. En jij blauw en beige, heb je één keer een blauwe set gekocht en daarna een beige erbij?
1: Nee, tegelijk.
0: En wat was daar de gedachte achter?
1: Beige past goed bij mijn huis.
0: Ja?
1: Blauw, ja, ik had blauwe tegeltjes in mijn toilet, dus dat vond ik mooi passen.
0: Oh ja, precies. Dus ja, zo heb je het
1: staat nergens op. Nou. Die handdoeken liggen in de douche.
0: Oh, dat heeft helemaal niks te maken met
1: blauwe toilet.
0: Oh,
1: ja, ja, dat gaat er in mijn hoofd al zo. Ja. Toch leuk.
0: Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen. We hebben jarenlang bij mij thuis, en dat was echt een punt van totale ergernis van mijn kant, een ratje toe aan handdoeken gehad.
1: Vind ik wel gezellig.
0: Oh, dat vind ik vreselijk. Ja, vreselijk.
1: Ook klein en groot en allerlei
0: alles
1: kleuren.
0: En door elkaar
1: en
0: op stapels. Allemaal door elkaar op stapels. Ik ben gek.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik heb na, nou, hoe lang zijn we bij elkaar? 23 jaar. Mijn vrouw zover dat we nieuwe handdoeken nemen. En dat we de oude dus ook niet meer gebruiken.
1: Oh, na 23 jaar?
0: Nou ja, na 23 jaar lang aanvullen. En dan ging eentje weg. En dan kwamen er drie bij en weet ik veel wat.
1: En nu vervang je gewoon de hele set.
0: Hele set.
1: Oh, dat is zo lekker.
0: Nou, daar verheug ik me ook ontzettend op.
1: Ja, dat snap ik.
0: En weet je wat we ook nog gedaan hebben? Iets waar ik ook helemaal in kan wonen van prettigheid. We hebben voor iedereen een huis. We wonen met 4 personen, hè? Mijn vrouw en 2 kinderen en ik. Iedere eigen kleur.
1: Oh, heerlijk!
0: En dan krijg je dus ieder een eigen kleur. En dan krijg je binnen die kleur je eigen set. Dan heb je een grote, een medium, een kleine en een washand.
1: Ja, fantastisch.
2: Zijn ze toch nog steeds allemaal anders?
0: Nee, want dan heb je gewoon alles. Ieder een eigen stapel ook. Ja, dan is het toch helemaal duidelijk. Dat is heerlijk. Oh, ik heb hier zo zin in.
1: Oh ja? Ik vond het wel een leuk idee dat jullie allemaal verschillende handdoeken hebben.
0: Oh, vreselijk. Ja,
1: net als dat iedereen verschillende kopjes heeft. Vind ik ook zo gezellig.
0: Ja, nee, kijk, ik heb heus niet alles precies... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb laatst ook de glazen eindelijk een keer. Allemaal dezelfde glazen.
1: Saai, ja, waarom zou je dat doen?
0: Nou, gewoon dat je... Dat gewoon zeg maar het basisglas wat gebruikt wordt, dat gewoon een bepaald soort glas is. Dat is ook een beetje kleur bekennen. Dat
1: je zegt van dit. Je huis moet toch ook een beetje een kringloop worden?
2: Nee.
0: Nou ja, nee, ja. Dat is dus mijn hele huis is echt een soort kringloop. Ja. Je bent in mijn huis geweest.
1: Ja.
0: Het is een samenraapsel van gekregen dingen, zeg maar.
1: Fantastisch.
0: Ja, maar dat is met handdoeken dus verleden tijd nu. Daar hebben we zo'n zin in.
1: Oh, jammer, Esther. Ik vind het jammer voor Esther.
0: Nou, ja, zij heeft eindelijk een keer toegestemd met iets wat ik voorstel. Dat is toch ook... Ja, waarom ben je niet gewoon blij voor mij?

0: Prachtig liedje eigenlijk, hè? De Hollies met Bastap.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Zijn werk is in binnen- en buitenland bekroond. De zandsculpturen van Maxim Ganzedan uit Kortehoef. Hij creëert gedetailleerde bouwwerken van zand. En deze vrijdag komt hij bij onze studio op het strand in Castricum ook iets bouwen. Maxim, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Wat ontzettend cool, zeg.
3: Wat leuk. Het wordt helemaal niet cool. Het wordt lekker warm.
0: Ja, het wordt lekker warm. Ja. Het wordt wel echt een stranddagje.
3: Dat kan geen betere dag plannen volgens mij daarvoor.
0: Nee, dat is helemaal waar. Als je een zandsculpturenbouwer bent, ben je dan ook automatisch liefhebber van het strand eigenlijk?
3: Ik weet niet of het automatisch is, maar ik ben er wel heel vaak te vinden. En ik ben graag op strand. En daar ligt natuurlijk wel de basis, daar ligt het materiaal.
0: Ja, is dat ook de plek waar het voor jou begonnen is? Dat je gewoon als jochie met een emmertje rondliep en dat je dacht, oh, ik vind het eigenlijk echt wel heel erg leuk om te doen?
3: Jazeker, ik ben in Den Haag opgegroeid, nabij Scheveningen, en was daar vaak op strand te vinden. Ik denk dat iedereen vroeger op het strand kasteeltjes gebouwd heeft, of in ieder geval met zand gespeeld heeft.
0: Zeker weten, ja.
3: Bij mij is het alleen wat langer blijven hangen.
0: Is dat ook dus echt een manier waarop het ontstaan is bij jou? Of ben je ook geïnspireerd geraakt door iemand die je ooit bezig hebt gezien? Hoe is dat gegaan?
3: Ik ben op mijn 16e heb ik ooit een keer een workshop gevolgd, of een cursus eigenlijk, van zandsculpturen. En toen vond ik dat heel leuk om te doen en daar is het echt ontstaan.
0: Ja.
3: Maar ik had daar toen absoluut geen super talent voor. Sterker nog, ik probeerde een Mickey Mouse te maken en men herkende het als een teddybeer. Dus dat was echt geen liefde op het eerste gezicht.
0: Wat goed.
3: Ja, maar ik vond het heel leuk om te doen en zo is het ontstaan en zo is het gaan rollen. En later is dat een beetje uit de hand gelopen tot fulltime job.
0: Nou ja, je zegt ook van ik had er in de basis geen talent voor. Dat zou je nu niet meer zeggen als je jouw werk ziet. Want voor de mensen die het niet gezien heeft, wat maak je zoal? Ik zit wat foto's te kijken. Het is ronduit indrukwekkend hoor, wat mij betreft.
3: Nou ja, dankjewel. Ik laat altijd aan de mensen over om daar een oordeel over te vellen. En zal dat niet zelf zeggen of ik nu goed ben daarin. Maar ik maak van alles. Wat de opdracht is of wat de situatie is. Soms werk ik voor een klant die een wens heeft. Soms werk ik voor een website en dan mag je eigen ontwerp maken. Dus het is heel verschillend. Dat kan van mensen, dieren, tot architectuur, tot abstract zijn.
0: Ja, je hebt een achtergrond als architect. Gebruik je die vaardigheden ook een beetje als je aan het bouwen bent?
3: Zeker, zeker. Er zitten heel veel overeenkomsten in. Kijk, als architect moet je natuurlijk driedimensionaal inzicht hebben. Werk je met verhoudingen, met vormen, met volumes. En dat doe je met zand ook. Alleen is het met zand veel tijdelijker dan als je in de architectenwereld zou werken. Want dan bouw je toch wel voor een aantal jaar.
0: Ja, en niet voor een aantal dagen inderdaad. Daar heb je ook wel weer een punt. Maar ja, je zegt, het is een ander materiaal natuurlijk dan als je als architect met stenen en dergelijke aan het werk bent. Maar het is toch ook niet meer te vergelijken met het zand wat ik gewoon in mijn emmertje krijg als ik op het strand zit, neem ik aan. Toch niet?
3: Nee. Ik maak wel gebruik van ander zand. En dat is geen strandzand, maar juist rivierzand.
0: Ah, oké.
3: En daar zit de truc eigenlijk waarom onze professionele sculpturen wel overeind blijven staan. En de bouwwerken die je zelf op strand maakt niet. En dat heeft met de hoekigheid van de korrel te maken.
0: Oh, en zijn ze dan dus hoekiger of minder hoekig in een rivier?
3: Ze zijn juist hoekiger. Ze zijn nog relatief jong. Ze zijn niet afgesleten. Want hoe ouder zand is, hoe ronder de korreltjes worden. Ja, en hoe meer het op knikkers begint te lijken. En als je knikkers probeert te stapelen, dan dat gaat niet helemaal.
0: Dat valt uit elkaar natuurlijk, ja.
3: Ja, blokjes stapelt, dat gaat wel goed.
0: Oké, en hoe lang blijft het dan ook staan doorgaans, als het bijvoorbeeld niet gaat regenen?
3: Dat kan tussen een dag en 20 jaar zijn.
0: Oh, jeetje.
3: Ja,
0: maar dan zit er een beetje cement doorheen stiekem of iets dergelijks?
3: Nee. Als het eenmaal is aangestampt, want je bewerkt het eerst voor tot eerst het maken van een blok. Die stamp je aan in een bekisting. Daar heb je wel water bij nodig. Maar als het dan eenmaal gesneden is en de sculptuur is klaar, dan kan het, mag het helemaal uitdrogen. En dan gebeurt er helemaal niks mee.
0: Jeetje.
3: En er zijn een paar voorbeelden dat als dat in een binnensituatie gebeurt zonder regen, wind en vorst in de winter bijvoorbeeld, dat dat gewoon tientallen jaren kan blijven staan zonder
0: geweldig. Geweldig zeg. Interessant.
3: Maar doorgaans is het een stukje korter. Dan blijft het een paar maanden staan. En in dit geval van komende vrijdag blijft het een dagje staan en dan gaat het weer weg.
0: Ja, want laten we het over vrijdag hebben. Dan staan we met NH, met radio op het strand van Castricum, vanaf 10:00 tot 6:00. En ja, jij wordt lichtelijk onder tijdsdruk gezet om dus van een blok iets te maken in die tussentijd.
3: nou, bedankt daarvoor voor die druk die jullie mij geven. Maar ik zie het als een hele mooie uitdaging en een mooie uitnodiging. Dus ik ga daar de hele dag wat moois proberen te maken.
0: Nou, want weet je al wat je wil gaan maken? Heb je al een enig idee of heb je al voorwerk gedaan? Hoe gaat zoiets?
3: Nou, er zijn wat ideeën. De basis zal een kasteeltje worden, een zandkasteel. Maar er komen elementen in van de provincie Noord-Holland.
0: Ah, oké.
3: Dus wellicht dat er nog suggesties vanuit de luisteraars kunnen komen wat zij willen zien.
0: Dat is charmant. Als een luisteraar denkt van nou, ik weet wel wat hij ervan moet maken. Want hoe groot wordt dit ongeveer? Waar moeten we aan denken?
3: Ja, het wordt niet het grootste sculptuur ter wereld. Want het moet natuurlijk in een dag te doen zijn. Dus het wordt, zoals we dat noemen, een tafelmodel. En dat is ongeveer 50 bij 50 centimeter. En dan zal die ongeveer een kleine meter hoog worden.
0: Oké, nou dat is een behoorlijk ding. Als je wil bepalen wat Maxim ervan maakt. En wil je komen kijken op het strand bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Laat maar even weten via de app 088-850-51-52. Wat zou die voor nou iets kasteelachtigs of een Noord-Holland element... Wil je een stuk kaas zien of wil je een windmolen? Ik probeer het even lekker moeilijk voor je te maken trouwens daarmee.
3: Ja hoor.
0: Ik heb me altijd laten vertellen dat de verhouding van een windmolen heel moeilijk zijn om na te maken bij sculpturen en schilderijen en dergelijke.
3: Nou, vooral bij een zandsculptuur, want ze heeft natuurlijk hele uitstekende wieken.
0: Oh, je wil het helemaal niet te doen.
3: Dat is een hele grote uitdaging om dat goed in te krijgen.
0: En dan laten we je niet de Zaanse Schans nabouwen.
3: Ik hou van uitdagingen. Okay. Ik kom op met ideeën.
0: Ideeën zijn welkom. Wat moet Maxim maken? Dat is aanstaande vrijdag overmorgen al op het Strand Tricastricum. Wat natuurlijk de allermooiste dag van de week is, ook qua weer, om even langs te komen. Via 088-850-51-52. Iemand appt een kaasschaaf. Vind ik wel leuk. Die geven we altijd weg, namelijk met dit programma. Misschien dat het daarom ingestuurd wordt. Daar ga ik even.
3: Dat is een goeie. Die had ik er zelf nog niet aan gedacht. Dus die ideeën zijn altijd wel top.
0: Mooi zo. Fijn dat we even mochten bellen. Maxim Ganzadam van de zandsculpturenbouwer die het allemaal gaat doen aanstaande vrijdag. En heel veel plezier tegen die tijd. En ik zie de foto's graag tegemoet, hoor.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag.
3: Joei.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Ik ben Francis, ik kom uit Mokum.
9: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
10: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorn.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:30. In Callantsoog is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ruim een week na de zware hagelbui in het Gooi wordt steeds meer duidelijk hoe groot de schade aan veel auto's is. Bij schadeherstelbedrijf Merel in Hilversum is het nu extra druk. Manager Mustafa Oeskoert heeft inmiddels al een tandje bijgeschakeld. Hij zet nu ook personeel uit het buitenland in om te helpen.
14: Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
13: Ja, de garage maakt ook gebruik van een AI-methode om hagelschade te beoordelen. Daardoor kan de schade sneller worden vastgesteld en worden auto's sneller geholpen voor reparatie. Bij een steekincident in de Cabralstraat in Amsterdam is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op de plek een schaar gevonden en denkt dat die bij het incident is gebruikt. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er iemand is aangehouden. Veel bestuurders van een biro, dat is een mini-auto die je in steden als Amsterdam wel eens ziet rijden, kennen de verkeersregels niet goed. Ze weten bijvoorbeeld niet waar je precies mag rijden en welke snelheid voor ze geldt. Uit onderzoek van de vervoerregio Amsterdam blijkt dat 45% de regels niet kent. De organisatie maakt zich zorgen en wil strengere regels, zoals een zwaarder rijbewijs en een nieuwe naam voor het voertuig. Volgens de vervoerregio zorgt de naam Brommobiel voor verwarring, omdat het eigenlijk meer op een kleine auto lijkt. De oproep van rolstoelgebruiker Quinty Hartendorp uit Hilversum is op sociale media al ruim 1,2 miljoen keer bekeken. Ze pleit ervoor dat supermarkten een speciale rolstoelwinkelwagen aanbieden die eenvoudig aan een rolstoel kan worden bevestigd.
15: Minder valide winkelwagens. Ik zie ze vrijwel nergens. Dit is in Huizen, in een van de grootste Lidl's, geloof ik, van Nederland. Maar ik heb het heel eerlijk gezegd nog nooit bij een andere supermarkt gezien. En dit is zo chill. Je kan gewoon helemaal hands-free je boodschappen doen. Kunnen we even structureel het in de samenleving brengen dat elke supermarkt dit heeft? Oké, dank je.
13: De manager van de supermarkt waar Quinty zelf haar boodschappen doet, zag haar oproep en heeft inmiddels zo'n rolstoelwinkelwagen besteld. Het gaat om het filiaal in Hilversum-Kerkelande. Vinti hoopt dat uiteindelijk iedere supermarkt tenminste één rolstoelwinkelwagen beschikbaar heeft, zodat mensen in een rolstoel zelfstandig boodschappen kunnen doen. De jaarlijkse Amsterdam Pride gaat vandaag van start met de opening van de tentoonstelling Queer Pride, Queer Amsterdam in de Nieuwe Kerk. Paul Mostert, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk, vertelt wat bezoekers kunnen verwachten.
16: Eigenlijk gaat het tentoonstelling vooral over wie je wilt zijn, wie je zelf wil zijn, van wie je wilt houden. Of dat mag in Nederland. Nou, dat mag in Nederland. En ook over de strijd die gevoerd is, de emancipatoire strijd. En van het uit de kast komen tot de eerste mensen die op tv erover spraken, Benno Premsla. Tot en met het uitgaansleven in Amsterdam, wat de stad ook veel heeft gebracht. Maar ook de creativiteit van kunstenaars. Daar een prachtige schilderij, een hele mooie Karel Willink bijvoorbeeld, die de feed van Jan Polak portretteert. Dat is ook een tentoonstelling over mooie dingen.
13: Dit jaar vindt ook de World Pride plaats in Amsterdam. De stad is gekozen omdat hier 25 jaar geleden het eerste homohuwelijk ter wereld werd voltrokken. Tot 8 augustus zijn er door de hele stad verschillende festiviteiten. De tentoonstelling in de Nieuwe Kerk wordt vanavond officieel geopend en is vanaf morgenochtend 10 uur voor iedereen te bezoeken.
12: 400 jaar geleden al, hè? Het eerste homohuwelijk.
13: Ja, daar had jij net een heel mooi gesprek over met Paul.
12: Ik keek daar echt van op. Hij vertelde dat dus door een politierapport, die mensen zijn verlinkt, waren twee vrouwen die met elkaar getrouwd waren. En waarschijnlijk had een van de twee zich als man verkleed.
13: Ja, zijn dus in het stiekem getrouwd. Hè?
12: Ja, nou ja, niet stiekem.
13: Hadden
12: niet laten weten dat een van de twee geen man was.
13: Ja.
12: En toen hadden ze het toch voor elkaar in principe.
13: Ja.
12: Maar is uitgekomen en dus bij de politie terechtgekomen. Wat schandalig is natuurlijk.
13: Een bizar verhaal eigenlijk.
12: Ja.
13: Ja.
12: Maar ik vond het toch wel mooi dat er wel ook... het is van alle tijden. En laten we er ook met z'n allen eens een keer wat soepeler over doen.
13: Ja, want het is ook best wel bizar als je bedenkt dat het maar 25 jaar geleden het eerste homohuwelijk officieel werd voltrokken.
12: Kun je je ook niet voorstellen. Hè?
13: 25 jaar geleden.
12: Ja, precies. Toen was jij net geboren natuurlijk. Maar buiten dat was ik al 100. Dus
13: ik kan me gewoon niet voorstellen dat anders was of zo.
12: Ja. Maar ga eens naar een ander land dan Nederland. En dan zul je dus zien dat het ook heel anders kan dan.
13: Ja, als homostel moet je echt goed nadenken waar je op vakantie gaat. Het is niet altijd elk land vanzelfsprekend.
12: Nee, ik ben een tijdje geleden naar Albanië geweest. En toen zeiden ze kunnen in Albanië een hoop hebben. En een geintje, alles allemaal helemaal prima. En openbare dronkenschap, dat doen ze allemaal wel. Maar zeggen dat je homo bent of zo. Nee, dat wordt echt wel afgeraden. Toen dacht ik, nou.
13: Nou, daarom is het extra belangrijk dat er in Amsterdam een Pride is dit jaar weer.
12: Helemaal goed.
13: Meer nieuws vind je in de app of nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Pieter, goedemorgen.
12: Is het een beetje feestelijk weer vandaag, Jan? Het is nog steeds vrij bewolkt, hè, geloof ik.
17: Ja, inderdaad. Nog steeds behoorlijk bewolkt. Dat zal vanochtend niet veel veranderen. Wordt steeds vochtige lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Samenhangend met zwakke fronten die een beetje boven ons land blijven rondhangen. Je ziet nou juist dat het in het noordoosten van het land wel wat opklaart. Want die zitten we in drogere lucht achter het front. Maar goed, vanmiddag dan zien we toch de zon wat vaker tevoorschijn komen. En uiteindelijk zijn er brede opklaringen. En de temperatuur loopt op naar waarde tussen 22 en 24 graden. We hebben te maken met een wind die uit het noordwesten waait. En die is matig, dus niet meer zo sterk als de laatste dagen. Morgen dan breidt het hoge drukgebied zich uit over de Noordzee. Maar de lucht is vochtig. Boven de Noordzee ontstaat lage bewolking. En die breidt zich in de nacht en ochtend over het noorden van het land uit. En beter gezegd over ook onze provincie uit. In de nacht en ochtend. Dus met andere woorden, we starten morgen in het grijs. Maar later op de dag verdwijnt de bewolking. En in de middag komt dan de zon erdoor. En vooral aan het einde van de middag en morgenavond is het tamelijk zonnig. Temperatuur loopt op naar 25 tot 26 graden. Aan zee zijn de temperaturen echter wel wat lager. En de wind is zwak tot matig uit het noorden. Vrijdag, zaterdag en zondag. Dan bepaalt hoge druk het weer. Misschien op vrijdag nog wat lage bewolking. Voor de rest in ieder geval droog en vrij zonnig. En temperaturen die uitkomen op waarde tussen 24 graden op Texel en 27 tot 28 graden. Misschien komt er nog een graadje bij in het zuidelijk deel van de provincie. En dat is een beetje het beeld voor dus het weekend en ook begin volgende week.
12: Heerlijk, Jan.
17: Dus geen overdreven hitte. Die bevindt zich ten zuiden van ons. En in het zuiden van Nederland trouwens ook wel. Maar niet in onze provincie.
12: Nee, we hebben het over tussen de 26 en de 28 graden eigenlijk. Hè? Een paar dagen achter elkaar.
17: Ja, zeker. Ja.
12: Jeetje, Jan. En als je verder kijkt dan dat. Is er dan hetzelfde laken en pak? Of gaan we weer de kou of de hitte op?
17: Nou, we blijven ongeveer op hetzelfde niveau. Wel wordt de lucht wat onstabieler. Zodat in de loop van volgende week de kans op een bui wel wat gaat toenemen.
12: Nou ja, een beetje water kan ook echt geen kwaad, Jan. Zo langzamerhand.
17: Nee, zeker niet.
12: Nee. Laten we blij zijn dat we nog wat hebben. Want als je zuidelijker van ons kijkt, dan is het allemaal helemaal verdord en verbrand.
17: Ja,
12: volgens mij.
17: Ja, ja.
12: Hoe zit dat verder? Heb je nog bizarre cijfers en dergelijke gezien de afgelopen tijd, Jan, in Frankrijk of Spanje of zo?
17: Nou ja, het Spanje gisteren lokaal in het oosten, daar concentreerde de hitte zich op de regio Valencia, werd het 45 graden op een aantal plaatsen.
12: Wat?
17: Ja.
12: Oh, dat is echt niet charmant meer, ja. Nee, dat is ongeveer 15 graden te heet minimaal voor een beetje... Ja,
17: wordt er wel wat minder hoor, de komende tijd. En dat geldt wel helemaal voor het zuiden van Spanje. Dus de grote hitte tempert daar wat. Maar Frankrijk blijft voorlopig nog wel even doorgaan.
12: Oké, Jan. Goed, we zijn op de hoogte. Ik dank je en we spreken elkaar later weer.
17: Ja, gaan we doen.
12: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
13: Nou, het valt mee. 2 files, maar ze zijn wel langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenwest en Blaricum, 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht en waarschijnlijk is de weg weer vrij om 9 uur vanmorgen. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot, 10 minuten.

0: In 2021 alweer deed de advocaat Benedikt Fiek dus aangifte tegen Tata Steel voor het in de lucht brengen van allerlei ongezonde stoffen. En daar stonden toen 800 mensen, hadden zich ook aangesloten bij de aangifte. En inmiddels zijn dat er geloof ik ruim 1100.
1: Ah, kijk eens even. Ja, ik heb haar in de afgelopen jaren ook wel eens aan de lijn gehad hierover. En zij deed hier altijd ook, hoe zal ik zeggen, een beetje luchtig over. Zij zei gewoon, dit mag gewoon niet. En hier moet gewoon daadwerkelijk wat aan gedaan worden. Maar nu gebeurt dat ook.
0: Klopt. En er is ook de afgelopen 5 jaar is er dus onderzoek gedaan door het OM. En ze zijn ook eerder op het terrein van Tata Steel geweest met allerlei experts. En er is 1,5 jaar geleden of zo kwam de vraag van Frisse Wind. Dat is zo'n gezondheidsorganisatie die de leiding had over die aangifte. Al de vraag van hoe zit het nou? Toen zeiden ze even geduld, dat komt er echt aan. Ja, nu is het 5 jaar later. En inderdaad, een aangifte tegen Tata Steel. En 20 november is dus de eerste regiezitting. Een zitting in de rechtszaal die moet gaan bepalen hoe dat verloop van het proces verder gaat gaan.
1: Strafrechtelijk vervolgen. Waarom gaan ze het nu precies doen? Is dat ook bekend?
0: Ja, dat is ook bekend, zeker. Dus dat is inderdaad, er zijn voldoende aanknopingspunten volgens het OM om te zeggen dat ook allerlei uitstoot bijvoorbeeld zonder vergunning is gebeurd. En dat er dus opzettelijk en moedwillig schade is gedaan aan gezondheid. En wat ook opvallend is wel, wat er ook echt op de pagina van het OM bijgezegd wordt, is dat niet alleen Tata Steel, die gaat sowieso vervolgd worden, maar misschien ook personen van de directie bijvoorbeeld. Maar dat moet later nog bepaald worden. Maar dat zou wel een grote stap zijn.
1: Wat wel wonderlijk is, en dat zien we overal op tv en dat hoor je op de radio ook, dat Tata eigenlijk bezig is juist met een hele campagne voor het vergroenen van staal. En dat ze zeggen van het is nu allemaal niet zo netjes, maar we gaan er wat aan doen en we zijn er hard mee bezig. En dat blijft een soort van een lastige situatie, laat ik het zo zeggen. Ja, waarbij het een soort van scheidslijn is tussen wat hebben ze gedaan wat niet mag, wat zijn ze aan het doen wat dan weer wel mag. Hoe zie jij dit nou allemaal?
0: En ze zijn inderdaad ook bezig met het project dus om een transitie door te gaan waardoor ze moeten vergroenen. Dat is dus misschien wel wat laat.
1: Is je telefoon leeg, Piep? Of moet je wakker worden? Kwart voor negen. Heb je wekker om 8:45 gezet?
0: Is dit aan mijn kant? Moet ik even terug inmelden?
1: Ja, nee, blijf maar gewoon lekker hangen, hoor. Het is wel leuk, dit is jouw telefoon, denk ik, die dit geluid maakt.
0: Oké. Okay.
1: Kijk eens naar je telefoon. Ik zeg niet dat je wakker moet worden of zo.
0: Oh jeetje.
1: Of is dit een NL-alert omdat je dicht bij Tata Steel woont? Ja, je weet het niet. Je weet het niet, Thomas.
0: Dat is live radio.
1: Ja.
0: Ik ga even terug erin komen.
1: Oké. Okay, 1 seconde. Prima. Ja hoor, 1 seconde. Ik blijf hangen. Kan mij schelen. Dat is inderdaad techniek. Anne hoort gewoon bij.
2: Ja,
1: maar het is wel echt een bijzondere situatie. Kijk, Tata heeft natuurlijk jarenlang dan misschien wel opzettelijk iets niet goed gedaan. En nu ben je er weer?
0: Ja, ik ben er weer. Oh, ja, ik heb een piep opgelost. Ja, er ging een alarm af.
1: Ja. Nou, ik kan er best over komen. Thomas, waar waren we? We hebben het erover. Ze zitten er toch een beetje tussenin. Hè? Het vergroenen, maar dus misschien ook het opzettelijk vervuilen. Want ik vind dat nogal een uitspraak eigenlijk.
0: Dat is zeker nogal een uitspraak. En ze zijn inderdaad juist bezig met nieuwe installaties. Er zijn afgelopen week nog vergunningen voor aangevraagd die dus veel minder vervuilend moeten gaan zijn. En dat is beide waar. Tata Steel wil vergroenen. Maar in de afgelopen jaren ziet het OM dus dat er dingen gebeurd zijn waar ze misschien wel strafrechtelijk voor vervolgd of veroordeeld kunnen worden. Dus nu vervolgd.
1: We gaan dat allemaal meemaken en volgen samen met jou en je alarm. Thomas Young, dank dat we even daarover mochten hebben vanochtend. Wanneer was die zaak ook weer in november, had je het over, hè?
0: 20 november is dan de eerste zitting. Dan zal het gerust nog wel even duren, hoor. Maar dan wordt even de lijn uitgezet van hoe dat proces precies zal gaan.
1: Tegen die tijd gaan we daar ongetwijfeld weer over spreken. Dank Thomas Jak over dat nieuws dat binnenkort het Openbaar Ministerie Tata Steel in IJmuiden dus strafrechtelijk gaat vervolgen voor opzettelijk vervuilen.

0: Met Unhealthy
1: en H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: En van het Tata Steel vliegen we in één keer naar het vlinderen van Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
4: En zo snel kan het gaan. Goedemorgen, Pieter. Ik sta nu in de tuin in Blaricum bij Hugo. Hugo is van de Vlinderstichting. Hugo, jij zei tegen mij goedemorgen. Ik doe eigenlijk niks aan mijn tuin. Dan is dit waarschijnlijk de mooiste tuin die ik ooit gezien heb, waar niks aan gebeurd is.
5: Nou, dankjewel. Ja, maar,
4: zie je het als een compliment, hè?
5: Dit is eigenlijk een combinatie van laten gebeuren, maar ook dingen aanplanten die goed zijn voor vlinders.
4: Ja.
5: En planten aanplanten die goed zijn voor vlinders, dan heb je het eigenlijk over twee dingen. Je hebt het over planten die nectar geven.
4: Mm-hmm.
5: En je hebt het over waardplanten. En waardplanten zijn de planten waarop de rupsen kunnen opgroeien.
4: Ja, ik heb nog geen vlinder gezien. Ik hoor wel een hond. Dus, maar het is een beetje te vroeg voor vlinders, begrijp ik, hè?
5: Kijk, het is bewolkt.
4: Ja.
5: Normaal gesproken is de beste tijd om vlinders te zien tussen 10 en 5.
4: Oh ja, zet eens echt de wekker.
5: Ja,
4: ja, ja,
5: zo
4: ja.
5: Zou je dat kunnen zeggen. Ja.
4: Ja, ja. Ja. Want dan kost het gewoon te veel kracht, beetje met die kou, voor die beestjes om te gaan vliegen, zeg maar.
5: Het zijn koudbloedige dieren,
4: ja.
5: Dus ze moeten eerst opgewarmd worden door of de temperatuur of door de zon.
4: Ja.
5: Ze hebben natuurlijk grote vleugels,
4: ja.
5: Dus als de zon schijnt, dan zie je dat ze met de vleugels richting de zon gaan zitten, zodat,
4: ja,
5: ze dan lekker kunnen opwarmen.
4: Dan laden ze op.
5: Dan laden ze op.
4: Een soort elektrisch autootje zijn het eigenlijk. Hè?
5: Eigenlijk zijn die vleugels een soort zonnecellen.
4: Zonnepaneeltjes.
5: Zonnepaneeltjes, inderdaad.
4: Ja.
5: En als ze dan opgewarmd zijn, dan gaan ze op pad.
4: Ja.
5: Dan gaan ze op zoek naar voedsel, nectar.
4: Ja.
5: Of naar een partner.
4: Ja. Ook klinkt als het huidige leven, hè? Toch? Op zoek, ja, naar een partner, op zoek naar eten, daar ben je eraan, toch?
5: Ja, inderdaad.
4: Ja.
5: En ze gaan op zoek naar een goede plek om eitjes af te zetten.
4: Ah, kijk, dat zijn eigenlijk de drie basisregels van de vlinder, zeg maar.
5: Inderdaad.
4: Zoeken naar een vrouwtje, eten en eitjes leggen, toch?
5: Ja, inderdaad.
4: Hey, nu is het dit weekend de landelijke vlindertelling. Jij bent ook vogelaar, hè, van beroep, toch?
5: Ik ben niet van beroep.
4: Nou ja.
5: Ik ben wel lid van de vogelwerkgroep van het Gooi.
4: Ja.
5: Ik ben overigens geen werknemer van de Vlinderstichting, maar ik ben wel lid van de Vlinderwerkgroep Gooi en Eemland.
4: Maar je weet heel veel van vlinders.
5: Ja,
4: daar kunnen we zo wel stellen. Laten we eens een beetje door jouw tuin lopen. Want het is inderdaad wel grappig. We liepen net 10 minuutjes geleden toen we waren aan het luisteren waren naar wat er met Tata Steel aan de hand was. Liepen we hier een beetje doorheen en zei: kijk, dat is die. Voor mij is het een wonder, hoor. Ik begrijp al die namen en die termen niet. Maar hier staan dus eigenlijk in jouw tuin allemaal plantjes en bloemetjes die goed zijn voor vlinders. Die vlinders aantrekken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk zijn de twee planten die het allerbeste doen in mijn tuin voor vlinders,
4: ja,
5: is de wilde marjolein.
4: De wilde marjolein.
5: En het koninginnenkruid.
4: Het koninginnenkruid. Dus als we die in onze tuin hebben, Hugo, dan is het gegarandeerd vlinder. Is dat een vlinder? Nee. Oh, ik dacht dat het een vlinder. Nee, dat is een hommel. Sorry. Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: En dan krijg je gegarandeerd vlinders in je tuin.
4: Dat wel, hè?
5: Ja, zeker.
4: Ja. Hey, welke komt het meest voor laten we zeggen, onze provincie?
5: Atalanta.
4: Dat is een plek.
5: Dat is ook een plek, ja.
4: Ja, ja.
5: Maar dat is ook een vlinder.
4: Oh, zo'n vlinder.
5: Een trekvlinder.
4: Ja. Oh,
5: ja.
4: En die komt uit Atalanta?
5: Die komt niet uit Atalanta.
4: No,
5: nee, die komt gewoon. Die trekt dus tussen Noord-Europa en Zuid-Europa.
4: Ja.
5: Dan de dagpauwoog. Die herken je wel, omdat het is een donkere vlinder met lichte ronde vlekjes,
4: ja,
5: erop.
4: Ja, dus ook om de dieren op afstand te houden, toch? Dat is denken van, hé, wat grote ogen. Dan denken die, ja, die vogels van, die moeite niet pakken, toch?
5: Ja,
4: dat heb ik geleerd op school.
5: Ja,
4: ja. Ja.
5: En dan de koolwitjes natuurlijk.
4: Oh, ja, dat
5: zijn vier witjes.
4: Ja.
5: Citroenvlinder. En dan kleine vos, bonte zandoogje. Ja, en wat je dit jaar dus ook heel veel ziet,
4: ja,
5: dit seizoen, mm-hmm, is de distelvlinder.
4: Toch wel.
5: En dat is ook een trekvlinder, die komt uit Afrika.
4: Ja.
5: En die komt in meerdere generaties in Nederland terecht.
4: Maar die komt van hoe lang leeft een vlinder ongeveer? Dat is toch heel kort?
5: Sommige vlinders die leven als vlinder, een paar weken.
4: Ja.
5: Maar als rups ook een paar weken.
4: Ja.
5: En dan de rest van de tijd zijn ze pop.
4: Ja. Ja, dat weten ze natuurlijk ook niet. Ze weten natuurlijk van, dat denk ik dan bij mezelf. Zij weten natuurlijk niet hoe lang ze leven, toch? Er is niemand die dat zegt, nou, je hebt nog 6 weken, vriend. Wat,
5: nee,
4: toch? En dan, dat je dan denkt bij jezelf, nou, ik vlieg van Senegal naar Nederland. Dat zou ik zonde vinden van mijn tijd, toch?
5: Dat doen ze dan ook in meerdere generaties. Hè? Dus het is niet één vlinder die helemaal van Senegal naar Nederland komt vliegen.
4: Dus het is één familie die...
5: Laten we zeggen, die vlinder vanuit Senegal die vliegt naar Marokko. Ja. Die legt daar eitjes.
4: Oh.
5: En dan de volgende generatie vliegt dan naar Spanje.
4: Ja. En, dus het kan zijn dat opa begonnen is en dat uiteindelijk achterkleinkind uiteindelijk hier terechtkomt. Dat is een beetje het idee.
5: Ja, inderdaad.
4: Oh, zo werkt het inderdaad, ja.
5: Ja.
4: Want die Atalanta die blijft dus wel langer leven, geloof ik, dan weer bijvoorbeeld de koolwitje, geloof ik, hè?
5: Ja, je hebt dus een aantal vlinders in Nederland die zeg maar als vlinder overwinteren.
4: Ja.
5: Bijvoorbeeld de dagpauwoog is een van de bekendste.
4: Ja.
5: Dus die kun je ook in een schuur of zo tegenkomen in de winter. En daar zit hij dan gewoon te wachten tot dat weer warm wordt.
4: Maar het is wel leuk, want bij jou binnen, daar staat dan heb jij een Japanse S. Of wat is het? Een Chinese, nog wat?
5: Oost-Indische kerst.
4: Oost-Indische kerst, precies. Nou,
5: Oost-Indische kerst is overigens een plant, die kan ik iedereen aanraden. Dat is heel makkelijk.
4: Oh.
5: Je kunt hem gewoon zaaien. En dat is de waardplant voor klein en groot koolwitje.
4: Ja, en daar zitten inderdaad bij jou allemaal rups op. Dus je hebt straks allemaal vlinders in je huis, of niet?
5: Ja.
4: Heb ik nog één vraag. Ik sta bekend om bijzondere vragen die ik altijd stel. Jij gaat er ook één krijgen van mij, Hugo. Worden vlinders nooit misselijk?
5: Dat weet ik niet.
4: Nee.
5: Want hoe zou je dat kunnen weten?
4: Nou ja, dat je misschien af en toe een beetje spuug zo erop. Want ik vind ze gaat zo van links naar rechts. En van, dat ik denk van ja, daar word je toch misselijk van, of niet? Een soort wagenziekte.
5: Ja, ik denk dat ze dat doen omdat ze niet zo gemakkelijk door vogels gepakt kunnen worden.
4: Oh, is dat de reden? Ja. Van links, hop, hop, hop. Links,
5: je ziet dus dat heel veel vogels die eten vliegende insecten.
4: Ja.
5: Maar je ziet maar weinig vogels die een vliegende vlinder kunnen pakken.
4: Omdat ze zo snel zijn natuurlijk.
5: Nou ja, omdat ze zo heen en weer vliegen. Ze vliegen echt van links naar rechts.
4: Ja.
5: Dat is typisch voor vlinders inderdaad.
4: Ja.
5: En dus je ziet ook dat er maar weinig vogels zijn die een vliegende vlinder kunnen pakken.
4: Zie dat je daar nog nooit over nagedacht had.
5: Nou, dat had ik wel al.
4: Jammer. Hey Piet, dit weekend de landelijke vlindertelling.
0: Ik ga tellen hoor.
4: Ik zou zeggen, pak een kruk.
0: Ja,
4: of
0: en
4: een stoel.
0: En een bloknoot.
4: Of iets anders. En ga een kwartier gaan kijken.
0: Lekker turven.
4: En dan heb je kans dat je een vlinder ziet.
0: Ja, prachtig toch.
4: Heb je een beetje een vlindersproeftuin?
0: Ja, ontzettend vlinderrijke tuin. Ik heb zelfs meegemaakt dat de vlinder op ons hoofd ging zitten de hele tijd.
4: Zo.
0: Ja.
4: Zo. Ja.
0: Dus ik hoop dat hij weer dit doet. Want dan kan ik dat erbij schrijven bij de telling.
4: Ja. Maar het is dan niet dezelfde. Dat kan dus niet.
0: Nee, dat kan niet. Die leeft niet meer.
4: Nee.
0: Goed, dank ervoor. Dank je, Sjoerd. Fijne dag.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
2: Castricum.
1: Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen een potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerdegewaard.
12: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
13: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is ruim 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie daagt Tata Steel voor de rechter vanwege het opzettelijk vervuilen van de omgeving. Volgens het OM heeft het staalbedrijf daarmee mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden veroorzaakt en haar zorgplicht niet nageleefd. Bijna 9000 mensen hebben een petitie ondertekend om sluiting van bezoekerscentrum De Schorrelse Duinen te voorkomen. De initiatiefnemer wil 40.000 handtekeningen verzamelen om de politiek in actie te krijgen. En een oproep van rolstoelgebruiker Quinty uit Hilversum gaat viral. Ze wil dat alle supermarkten een speciale rolstoelwinkelwagen aanbieden. En haar eigen supermarkt heeft inmiddels zo'n wagen besteld. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
18: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
17: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
19: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
17: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie.
0: In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
16: Nee hoor, één file, maar die staat op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort tussen Naardenwest en Blaricum. Toch 5 minuten vertraging.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: De ontbijttafel
6: met Pieter Kok.

0: Ming de Ville met Demasiado Corazon. Oftewel, Too Much Heart. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 12 minuten over 9 op een best heel redelijke woensdagochtend. Wel een beetje bewolkt, maar koud is het allerminst. Het is 8 juli, Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En dus voor het nieuws Lisa aangeschoven. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: En ik zeg aangeschoven, want je zit hier al de hele ochtend.
1: Ja.
0: Lekkere snoeppaprika's te eten.
1: Ja, en M&M's. Hele goede combi.
0: Allebei een beetje dezelfde kleur. Hè? Laten we het daar maar op houden. Jongens, daarover gesproken. Groente.
1: Ja.
0: Daar moeten we het echt even over hebben. Anne heeft namelijk daarnet achter de schermen, en ik ga dat aan iedereen vertellen, haar lievelings. Haar lievelingsgroente genoemd.
1: Ja, heb je mij niet mee. Zeg het maar.
0: Nee, zeg jij het maar.
1: Spersiebonen.
0: Vind ik ongelooflijk.
1: Waarom?
0: Hoe kan dat nou je lievelingsgroente
1: zijn? Nou, van vroeger al eigenlijk.
0: Echt waar?
1: Ja. Toen aten wij best wel vaak aardappelsweesgroente.
0: Ja.
1: Ik thuis.
0: Ja.
1: En bij mijn oma en zo.
0: Ja.
1: En toen was ik altijd dolblij met spersiebonen.
0: Dan was je gewoon heel blij als er weer spersiebonen kwamen.
1: Ja.
0: En dan flink doorgekookt? Of,
1: ja, oh, dat vind ik nu eigenlijk nog steeds heel lekker. Ja.
2: Lekker met boter en nootmuskaat of iets anders?
1: Ja, maar ik zou ook gewoon zo op kunnen eten, hoor, denk ik.
0: Jeetje. Okay,
1: ik eet er alleen niet zo vaak meer.
0: Nee, zonde.
1: Ik maak het niet zo vaak zelf meer, maar ik vind het heerlijk.
0: Als iemand spersiebonen voor je maakt.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk zeg. En jij, Lisa, wat is jouw lievelingsgroente?
2: Je zal het niet geloven, maar paprika.
0: Echt waar?
2: Ja. Tuurlijk.
0: Is dat waarom je ze zo hier uit het vuistje loopt weg te hakken?
2: Heerlijk.
0: Jeetje, wat lekker. Jongens.
2: Maar de laatste tijd vind ik ook wel van die zoet-zure groenten heerlijk. Dus hoe noem je dat? Augurk?
0: Ja, dus augurk is zeker.
2: Die ben ik ook echt gaan waarderen. En olijven?
0: Ja.
2: Dat graag groenten?
0: Nou, het is geen fruit. Dus dan ben je er eigenlijk al, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: En jij dan, Piet?
0: Kijk, dat kan maar één groente zijn. Dat is natuurlijk boerenkool.
2: Oh,
0: dat mag duidelijk zijn, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat weten jullie allemaal
2: wel.
0: En de rest van het jaar? Nou, ik ben dus gek op dingen die in het seizoen komen. Dus ik vind asperges helemaal fantastisch. Want dan zijn ze er weer.
2: Heerlijk. Witte of groene?
0: De witte komen echt in het seizoen. Dat is echt dat gevoel van datum.
2: Okay.
0: En die worden ook niet over de hele wereld helemaal geteeld en zo. Hè. Dus vandaar dat je echt dat seizoensgevoel erbij nog hebt.
2: Okay.
0: Dus daar ben ik eigenlijk gek. Als het in een seizoen zit. Je hebt ook van die kantarellen, weet je wel. Van die lekkere champignons.
2: Lekker, ja.
0: Paddenstoelen.
1: En mag ik vragen, waarom maakt het jou heel erg uit dat mijn lievelingsgroente spersiebonen zijn?
0: Omdat ik vind zo'n heel reguliere groente.
1: Vind je mij een reguliere meid?
0: Nou, ik schrok ervan. Laat ik het zo zeggen.
1: Waarom?
0: Ik schrok ervan. Dat je zo regulier overkwam opeens door
2: maar
0: je expressie.
2: Maar boerenkool is niet regulier, wil je zeggen.
0: Nou, oké, fair point.
2: Het is zeg maar hetzelfde.
0: Nou ja, tegenwoordig niet meer. Hè. Boerenkool is heel exclusief aan het worden.
1: Tuurlijk. Spersiebonen ook, eet niemand meer.
0: Is dat zo?
1: Weet ik niet.
0: Nee, dan maak je er nu gewoon even van. Hey, binnenkort een spersiebonendag organiseren.
2: Ja,
0: spersiebonenclub, wie wil erbij?

0: Jobke met Terug bij Af.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel in IJmuiden vervolgen voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen voor omwonenden. In 2021 deed advocaat Benedikt Fiek aangifte tegen het staalbedrijf namens toen nog 800 omwonenden. En daarna volgde jarenlang onderzoek. En ik heb aan de lijn mevrouw Fiek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja,
3: goedemorgen.
0: Wat dacht u toen u het nieuws hoorde?
3: Nou, ik sprong bijna een gat in de lucht.
0: Echt waar?
3: Ja, echt. Ik vind dit zo belangrijk. Zo belangrijk voor alle omwonenden die aangifte hebben gedaan. Maar überhaupt heel belangrijk gewoon voor mensen dat ze weten dat vervuiling in het publieke domein, als dat ziekmakend is of kan zijn, dat dat niet normaal is. Dus het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat dit door een strafrechter gaat worden beoordeeld.
0: Ja.
3: Super belangrijk.
0: Voelt ook eigenlijk volkomen logisch, toch, als u het zo uitspreekt?
3: Nou ja, het is wel logisch. Het is gewoon al tientallen jaren een probleem. En er is heel veel vervuiling die gewoon waar niets mee gedaan wordt. Het voelt logisch, maar het was kennelijk niet logisch en het moet logisch worden. En door deze stap wordt het misschien logisch. Wordt het misschien normaal. En dringt het dus door dat we dus niet kunnen en mogen spelen met de gezondheid van mensen die alleen maar leven en wonen in een bepaald gebied. En dat die publieke ruimte, dat publieke domein, dat van ons allemaal is.
0: Ja, u bent er wel al lang mee bezig. Had u dit verwacht? Want u klinkt ook wel een beetje verrast, eerlijk gezegd.
3: Nou, kijk, ik ben natuurlijk. Er zijn ontzettend veel kwesties als strafrechtadvocaat waarvan je denkt, dit zou er moeten gebeuren. Dit zou een logische beslissing zijn. En je weet natuurlijk professioneel ook dat je niet altijd krijgt wat je wil. En dit was voor mij zo belangrijk dat je bijna niet durft te hopen op een positieve beslissing. En ik wist dat er hele zorgvuldige officieren op zaten, of officieren van justitie. Dus ik wist dat hier heel zorgvuldig naar gekeken werd. Ja, en je hoopt. En dan gebeurt het. En dan ben je toch. Je bent toch verrast dat die hoop werkelijkheid wordt.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is het.
0: U heeft namens 800 omwonenden in 2021 dus al aangifte gedaan. Inmiddels zijn er meer,
3: hoor.
0: Ja, inmiddels zijn er ook mensen bijgekomen. Heeft u inmiddels ook een aantal van de omwonenden gesproken hierover al?
3: Zeker.
0: En wat is de reactie die u van hen krijgt?
3: Ja, heel blij. Super blij. En natuurlijk, ze weten dat er komt nog een tweede ronde. Tweede onderzoeksronde om te kijken wie als persoon hier aan gekoppeld kan worden. Hè? Want het bedrijf pleegt nooit zomaar uit zichzelf strafbare feiten. Hè? Er zitten altijd mensen aan de knoppen. En welke mensen aan de knoppen zijn dat
0: dit
3: gedaan?
0: Verhaal heb ik al een beetje gehoord. En net, we hadden ons verslaggever Thomas Jak eventjes aan de lijn. En die zei, ja, het kan dus ook maar zo zijn dat er directeuren nog van vroeger bijvoorbeeld ook ondervraagd moet worden en misschien wel veroordeeld kunnen worden hiervoor.
3: Ja, dat zou kunnen. En er staan ook hele pittige gevangenisstraffen in dit wetsartikel dat vervolgd gaat worden bij de strafrechter. Het is gewoon afwachten wat daar uitkomt.
0: Ja.
3: En ik denk zelf, en dat is natuurlijk aan het Openbaar Ministerie om bewijs voor te gaan vinden. Ja, ik denk een bedrijf kan niet zonder beslissingen van hooggeplaatsten dingen laten plaatsvinden. Een vervuiling vindt niet zomaar plaats. Kijk, als je totaal geen geld stopt in bijvoorbeeld het moderniseren en veilig maken van grote installaties van een staalbedrijf, ja, dan neem je risico's op de koop toe. En dat op de koop toenemen van risico's is in het strafrecht gekoppeld aan thema's als voorzienbaarheid en vermijdbaarheid. Ja, heel belangrijk. Ja. Kan een hele grote rol spelen.
0: Maar Tata Steel wordt dus vervolgd voor dat mogelijk opzettelijke uitstoten van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
3: Niet het opzettelijk, maar mogelijk het wederrechtelijk. Wederrechtelijk, dus zonder dat het vergund is. Dus buiten alle regels om. Ja.
0: Maar is er wel inmiddels meer duidelijk? Want u heeft dit eerder gehoord dan vanochtend vroeg, toch, neem ik aan, dat die vervolging eraan zit te komen.
3: Ik wist dat eerder, ja.
0: Ja, want heeft u dan ook al een beetje meer informatie gekregen over wat er precies onderzocht is de afgelopen vijf jaar?
3: De volgende stap die ik voor de omwonenden ga zetten, en dat is het opvragen van delen of het hele dossier. Zodat wij ook kennis kunnen nemen van wat er in het dossier staat. Ja. En dat heb ik nog niet.
0: Nee, oké. Dus het is bij u ook nog niet bekend wat ze in de afgelopen vijf jaar gevonden hebben. Dat er. Dus inderdaad.
3: Nee.
0: Ja, wederrechtelijk vind ik een beetje een moeilijke term. Maar het komt er in ieder geval op neer.
3: Ja, dat is een hele moeilijke term. Ja. Maar dat betekent eigenlijk. Wederrechtelijk betekent eigenlijk waar je geen toestemming voor hebt.
0: Nee, oké. Okay. Tegelijkertijd loopt natuurlijk ook dat hele proces, zelfs met een hele campagne vanuit Tata Steel, dat zij bezig zijn met de vergroening. Heeft dat met dit proces, gaat dat ook nog van invloed zijn, denkt u?
3: Ik kan me niet voorstellen dat de regering niet ook deze beslissing meeneemt. En dat ze denken van, het OM gaat echt niet zomaar vervolgen, dus daar zit letterlijk en figuurlijk een luchtje aan.
0: Nou ja, maar dat betekent wel dat er, want de regering is voornemens om een investering van 2 miljard te doen in de vergroening van het Tata Steel.
3: Dat snap ik, maar deze beslissing is nieuw voor hen. Zij wisten dit niet.
0: Nee.
3: En ik kan mij niet voorstellen dat dit niet tot een heroverweging van die beslissing gaat leiden. Want ze zullen moeten beseffen dat als het OM deze vervolgingsstap neemt, dat doe je niet lichtvaardig. En zeker niet ten aanzien van een bedrijf zoals Tata Steel. Dus dan moet er echt wel wat liggen, in belastende zin.
0: Zo, dat is nogal een uitspraak. Want dat zou dus betekenen dat eigenlijk de toekomst van Tata Steel hiermee toch behoorlijk onder druk gezet wordt.
3: Ja, dat zou dan ook terecht zijn.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. De eerste zittingsdag is op 20 november van dit jaar. U zult nog wel flink wat huiswerk hebben. Kunt u nog wel even op vakantie in de tussentijd? Of,
3: Ja, natuurlijk. Dat denk je.
0: Dat is ook belangrijk, ja, absoluut. Goed, fijn dat deze stap gezet is voor alle omwonenden daar die daarmee bezig zijn geweest de afgelopen vijf jaar. En we gaan dit samen met u volgen de komende tijd.
3: Heel goed, bedankt.
0: Advocaat Benedict Fiek was dat, die namens inmiddels 1000 omwonenden aangifte heeft gedaan tegen Tata Steel voor het wederrechtelijk, oftewel opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ik ben Vitalie uit Amsterdam.
7: Ik ben René uit Assendelft.
8: Ik ben Lucie uit

0: is 9:30 en Bergen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie daagt Tata Steel in IJmuiden voor de rechter. Het staalbedrijf wordt verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en het niet naleven van een aantal milieuregels. Dat zegt onze verslaggever Thomas Jak.
2: Er zijn voldoende aanknopingspunten volgens het OM om te zeggen dat ook allerlei uitstoot bijvoorbeeld zonder vergunning is gebeurd en dat er dus opzettelijk en moedwillig schade is gedaan aan gezondheid. En wat ook opvallend is wel, wat er ook echt op de pagina van het OM bijgezegd wordt, is dat niet alleen Tata Steel, die gaat sowieso vervolgd worden, maar misschien ook personen van de directie bijvoorbeeld. Maar dat moet later nog bepaald worden. Maar dat zou wel een grote stap zijn.
1: Het strafrechtelijk onderzoek begon na een massa-aangifte van ruim 800 omwonenden over mogelijke gezondheidsschade. Tata zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De eerste zitting in de rechtbank staat gepland op 20 november. Een petitie moet voorkomen dat bezoekerscentrum de Schorrelse Duinen moet sluiten. De petitie staat sinds een paar dagen online. Is al bijna 9000 keer ondertekend. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum sluiten omdat het al jaren verlies maakt. De initiatiefnemer van de petitie hoopt 40.000 handtekeningen te verzamelen om daar een stokje voor te steken. Over de sluiting is trouwens nog geen definitief besluit genomen. De jaarlijkse Amsterdam Pride gaat vandaag van start met de opening van de tentoonstelling Queer Amsterdam in de Nieuwe Kerk. Paul Mostert, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk, vertelt wat bezoekers kunnen verwachten.
3: Eigenlijk gaat het tentoonstelling gewoon over wie je wilt zijn, wie je zelf wil zijn, van wie je wil houden. Of dat mag in Nederland. Nou, dat mag in Nederland. En ook over de strijd die gevoerd is, de emancipatoire strijd. En van het uit de kast komen tot de eerste mensen die op tv erover spraken, Benno Premsla. Tot en met het uitgaansleven in Amsterdam, wat de stad ook veel heeft gebracht. Maar ook de creativiteit van kunstenaars. Daar een prachtige schilderij, een hele mooie Karel Willink bijvoorbeeld, die de vriend van Johan Polak portretteert. Dat is ook een tentoonstelling over mooie dingen.
1: Dit jaar vindt ook de World Pride plaats in Amsterdam. De stad is gekozen omdat hier 25 jaar geleden het eerste homohuwelijk officieel werd voltrokken. Tot 8 augustus zijn er door de hele stad verschillende festiviteiten. De tentoonstelling in de Nieuwe Kerk wordt vanavond officieel geopend en is vanaf morgenochtend 10:00 voor iedereen te bezoeken. De oproep van rolstoelgebruiker Quinty Hartendorp uit Hilversum is op sociale media al ruim 1,2 miljoen keer bekeken. Ze pleit ervoor dat supermarkten een speciale rolstoelwinkelwagen aanbieden die eenvoudig aan een rolstoel kan worden bevestigd.
4: Minder valide winkelwagens. Ik zie ze vrijwel nergens. Dit is in Huizen, in een van de grootste Lidl's, geloof ik, van Nederland. Maar ik heb het heel eerlijk gezegd nog nooit bij een andere supermarkt gezien. En dit is zo chill. Je kan gewoon helemaal hands-free je boodschappen doen. Kunnen we even structureel het in de samenleving brengen dat elke supermarkt dit heeft? Oké, dank je.
1: De manager van de supermarkt waar Quinty zelf haar boodschappen doet, zag haar oproep en heeft inmiddels zo'n rolstoelwinkelwagen besteld. Het gaat om het filiaal in Hilversum, Kerkelanden. Quinty hoopt dat uiteindelijk iedere supermarkt tenminste een rolstoelwinkelwagen beschikbaar heeft, zodat mensen in een rolstoel zelfstandig boodschappen kunnen doen.
0: Nou, dat is wel echt fijn inderdaad.
1: Ja, dat er niet is eigenlijk.
0: Het is inderdaad heel bijzonder en eigenlijk heel eenvoudig, want het is helemaal niet een heel erg ingewikkelde winkelwagen. Hij neemt niet meer ruimte in dan andere winkelwagens of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Zet er even een paar neer bij een supermarkt. Als je ziet hoeveel van die karren er überhaupt al bij zo'n supermarkt staan tegenwoordig.
1: Ja, precies. Nou ja, jij doet dus ook een oproepje eigenlijk.
0: Nou ja, inderdaad. Laten we gewoon met iedereen een beetje rekening houden, toch? Ja, zo moeilijk is het allemaal niet.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
5: Vanochtend is het tamelijk bewolkt weer. Slechts hier en daar komt heel even de zon tevoorschijn. Vanmiddag worden de opklaringen geleidelijk breder, ofwel dan meer zon. En dat geldt ook voor vanavond. De temperatuur komt uit op waarde tussen 22 en 24 graden en de wind waait meest matig uit het noordwesten. Donderdag begint de dag in het grijs. Vrij veel lage bewolking, maar in de loop van de dag lost dat op en vooral in de middag en avond is het zonnig en dan wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Aan zee zijn de temperaturen wat lager. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden, 's avonds uit het noordoosten. De dagen daarna blijft het droog, zonnig en het wordt warm, met temperaturen tussen 24 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van Noord-Holland.
0: Jan, dankjewel.

0: the world. Even meezingen, Han.
1: Net te laag.
2: Te laag?
1: Ja, je zat te laag, ja, met je noot.
2: Oh.
1: Maar leuk dat je het geprobeerd hebt.
3: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Ik ga een kaasgaaf weggeven. Dus niet zo... Wat is er?
2: Nou, ik vind het wel leuk dat jij dan niet gaat zingen.
1: Nee, want jij deed het al fout. En één is genoeg.
2: Ja?
1: Ja.
2: Jammer.
1: We gaan een kaasgaaf weggeven. En dat is niet zomaar een kaasgaaf. Het was trouwens Viva La Vida van Coldplay. Dat mag wel duidelijk zijn. Maar mocht je het nog even op willen zoeken. Nog een keer zelf mee willen zingen. Daar moet je wezen.
2: Hoorde je aan mijn noot toch ook al wel?
1: Dat je liever iemand anders hoort meezingen? Ja. Goed, het is een exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. Een prachtig mooi ding met zijn gele handvat met de gaatjes erin, waardoor die op een stukje kaas lijkt. Wat enig en wat leuk dat je hem hier kunt winnen. En helemaal niet voor de rest van je leven of zo, hè? Ja, als je hem helemaal hebt wel, maar we blijven dit niet eeuwig doen. Ik zeg niet dat ze op zijn.
2: Overal zit een houdbaarheidsdatum aan.
1: Overheid,
2: hè?
1: Ja, dit stopt een keer.
2: Ja.
1: Ja, niet vandaag, niet morgen.
2: Nee hoor.
1: Heus niet.
2: Kan maar, nog mee op vakantie.
1: Ja, zeker weten. Goed, hoe win je hem? Dat is eigenlijk heel makkelijk, maar er zijn wel regels.
2: Ja.
1: Ja, we hebben geleerd van de FIFA dat als er geen regels meer zijn, dat het hele spel niet leuk meer is. Dus de kaasgaaf blijft gewoon zijn regels houden, want dan blijft het spel ook leuk. Het is heel eenvoudig, je stuurt het woord kaasgaaf naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. Dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en dan drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Ongeveer op deze wijze. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Als je dat doet, niks aan de hand, dan is die van jou. Maar doe je het bijvoorbeeld vier keer of vijf keer of drie keer met nog een keertje extra. Of je hebt een keer goeiemorgen gezegd erbij of je naam of dat soort dingen als je de telefoon opneemt. Dan krijg je helemaal niks.
2: Uit den boze.
1: Ja, is totaal onacceptabel. En dan drukken we nog voorzichtig uit. 88, 58, 51, 52. Gewoon even dat woord kaasgaaf appen. Zijn er nog meer regels? Nou, nee.
2: Ga je nog wel even bedenken. Dat doe
1: ja,
2: je nou.
1: Als het nodig is. Technische mankementen zijn natuurlijk uitgesloten van problematische invloed op het resultaat.
2: Oké. Okay.
1: Oftewel, als je telefoon ermee uitscheidt, ja, dan kun je er niks aan doen. En dan probeer het gewoon nog een keer.
2: Gewoon ophangen ondertussen.
1: Nee, dat zou ik niet doen, want dat mag niet. Nou, kijk of het lukt zo.

0: Chocolate met Everyone's a Winner, babe. Nou,
1: hij is gaaf. Gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Dat zullen we nog wel eens even zien. Of Everyone's a Winner is. Ann?
2: Ja.
0: Ben je erbij?
2: Ja, ik ben erbij. Okay. Ik zat nog even in de dance break. Jij zei dat ik een dance break moest doen.
0: Ja, en nou, dat ging je makkelijk af.
2: Ja, dank je.
0: Beter dan dat zingen in ieder geval. Maar goed, we gaan eens eventjes... Gaan eens even iemand opbellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan, en alleen dan, geef ik hem weg. De ontbijttafel kaasgaaf. Dit begint op zich goed.
3: Kaasgaaf.
0: Ja, vind ik gewoon goed hoor. Er zat niet super veel vaart in, maar ik heb het idee dat dat helemaal toegestaan is in dit geval. Met wie spreek ik?
3: Met Simone.
0: Simone, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf.
3: Ja, fijn.
0: Ja, hij is helemaal voor jou. Had je vaak meegedaan om hem te winnen? Of,
3: Een stuk of 10 keer.
0: Oh, misschien. 10 keer. Oké, jeetje. Nou, ja. Hij is voor jou. En ja, dan is de grote vraag natuurlijk, waar komt hij te liggen bij jou, Simone?
3: In de keukenla.
0: Kijk, daar ligt hij ook het liefst. En lekker gebruik ook vooral, hè?
3: Ja, doe ik zeker.
0: Grote stukken kaas kopen. Nou, precies. Dat zou ik lekker doen. En dan een boterhammetje met kaas. En dan komt het allemaal helemaal
3: heerlijk.
0: Goed.
3: Prima.
0: Wens je er veel plezier mee en een fijne dag, Simone.
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Doei.

0: Vanessa Paradis met Be My Baby. En over baby's gesproken. Helemaal geen baby, is een hele grote volwassen kerel. Ik heb het over Bart Slim, hij zit hier tegenover mij. Bart, goedemorgen.
1: Je zou mij maar moeten baren.
0: Potverdorie. Dat was, zoveel 50 jaar geleden ook al geen feest waarschijnlijk.
1: Nee, zeker niet. Daar hebben ze het nu nog over. Julien Clerc ga ik draaien met Sion Chanté. En dat liedje van Mama's Gun komt ook nog langs. En ik doe vandaag een bakkie. Boudewijn van Tricht, hij is zanger van dit bandje. Ik laat even de hoes zien.
0: De Obsessions.
1: The Obsessions. Moet je heel eerlijk zeggen, ik kocht het album eigenlijk pure basis van de hoes.
0: Snap ik wel. Is dit nieuw?
1: Ja, dit is nieuw.
0: Ik ken dit helemaal niet.
1: Zij komen dus uit Amsterdam, kwam ik pas later achter. Maar ze hebben dus een hoes gemaakt waarbij... Het is een ska-bandje. Waarbij ska en... westerns een beetje gecombineerd. Maar het had zo'n filmhoes kunnen zijn van... The Outlaw, Josie Wales, The Good, Bad and the Ugly. Fantastisch.
0: Ja, zeker.
1: Thematiek komt ook terug in de nummers. Fat Coyote, Mary Jane, Bad Calvary.
0: En dat is dan allemaal een beetje ska-muziek wel. Dus gewoon.
1: Fantastisch. Trainingspakjes allemaal aan.
0: Maar in welke obscure plaatszaak heb je deze plaat gevonden?
1: Concerto stond vrij prominent. Dus ik werd meteen natuurlijk op die hoes
0: gegrepen.
1: Fantastisch, jongen. En het is ook een hele fijne plaat. Draai hem veel. En ik ga straks even met Boudewijn van Dreck. Trouwens ook een fantastische naam als zanger van die Obsessions. Ga ik nog niet verklappen, maar nee. Dus dat wordt leuk.
0: Leuk. Het is allemaal te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
2: Donderdagavond, Over de Top, met Maarten en Jelmer.
3: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten... peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
4: In Over de Top komen wij daarom met artiesten... die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
3: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
4: En ook zij weet van geen ophouden.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Echt knap.
5: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade... of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is een uittip.
10: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Ik ben Heiko, uit het druisende Velsen Noord.
13: Ik ben Edgar uit Hilversum.
14: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
15: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie daagt Tata Steel voor de rechter... vanwege het opzettelijk vervuilen van de omgeving. Volgens het OM heeft het staalbedrijf daarmee mogelijk gezondheidsrisico's... voor omwonenden veroorzaakt en haar zorgplicht niet nageleefd. Advocaat Benedikt Viet is blij met het besluit van het OM om Tata Steel te vervolgen. Volgens haar zijn de omwonenden die in 2021 al aangifte deden... van mogelijke gezondheidsrisico's, blij met deze stap. En een bijzondere fundavondst, de voormalige villa van Albert Heijn in Zaandam staat te koop. Niet de supermarkt, maar het voormalige huis van de man achter de bekende winkelketen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 en de A9 zijn wegwerkzaamheden bezig. En die duren nog wel even. Op de A1 tot 17 augustus aanstaande. En op de A9 tot 18 juli aanstaande. En er is ook nog een vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over.
20: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Goedemorgen.
8: Met Bart Slim.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Hey.

0: Wat een meer dan uitstekend bandje is dit toch, hè? Mama's Gone hoor je met Joy. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent op dat kantelpuntje van week 28. Ja, die week is alweer bijna op de helft. Nou ja, toch altijd even een speciaal momentje, nietwaar? Hey, jij hebt weer afgestemd op de allerleukste zender van Nederland. Mag ik voor één keer zo onbescheiden zijn? Ja, dat wil zeggen als je ons weet te vinden, want ja, we hebben een storing. Dat zal je misschien niet ontgaan zijn als je ons probeert te vinden via internet. Het werkt op het moment even niet. Er zijn allemaal mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Druk aan het werk. Ik zie allemaal mensen met thermische lansen en soldeerbouten door het pand en met zweet op hun voorhoofd. Ik probeer het allemaal te fixen, dus hopelijk binnen nu en afzienbare tijd kun je ons gewoon weer ontvangen. En dan kan je dus naar de lekkerste muziek luisteren, want die ga ik je weer voorschotelen. We gaan weer alle kanten op, de hele wereld over. Het nieuws, ja, dat speelt zich dan vooral af in onze regio. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je straks van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Gebeurt er nog wat in onze regio?
1: Zeker, groot nieuws over Tata Steel.
0: Oh, ja, ik wou net zeggen.
1: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel vervolgen.
0: Ik wou net zeggen, nou, alles behalve komkommertijd, mevrouw.
1: Nou, precies.
0: Meer daarover straks om 10:30. Dan krijgen we van Jan het uitgebreide weer. En ik doe straks een bakkie met Boudewijn van Tricht. Hij is zanger van een heerlijk Amsterdamse ska-bandje. Moet even tasten en even die hoes pakken. Ja, als je zit te kijken, ja, de kans is vrij klein natuurlijk, omdat het allemaal niet werkt. Maar goed, hij is van The Obsessions. Hartstikke leuk ska-bandje. Prachtige plaat gemaakt. Still going strong, want ze bestaan nog best een tijd. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Maar natuurlijk nog veel meer muziek tussen nu en 12:00. Straks Mr. Big en Wild World. Eerst Christy en Yellow River. En net als voor die archeologen die naar weken speuren voor de kust van Texel een gebied hebben ontdekt dat vol ligt met scheepswrakken en andere archeologische vondsten, zoals de kaak van een hond, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ik doe vandaag een bakkie met Boudewijn van Tricht uit Amsterdam. Boudewijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Wat kan ik voor je inschenken? Hoe drink jij je koffie?
2: Met 14 schepjes completa. Nee hoor. Zo zwart als mijn ziel, Bart.
1: Zo zwart als je ziel. Nou, die
2: dat die nog net vloeibaar is.
1: Ja, precies. Daar had ik al een beetje op gerekend, dus die komt eraan, Boudewijn. Ik zeg Boudewijn. Ik zou jou ook Boss Capone kunnen noemen, toch?
2: Dat kan ook, ja.
1: Ja, want onder die naam ben jij zanger van The Obsessions. Ik wil het zo even over de band hebben. Ik ben toch even benieuwd naar die naam, want die intrigeert mij. Hoe ben je zo bij Boss Capone uitgekomen?
2: Nou, weet je, ik was een jaar of 4. En toen heette ik Boudewijn. Een verschrikkelijke naam natuurlijk. En dat past ook niet zo goed bij me. Maar ik had een 10 jaar oudere broer. Ja. En die zei van, ja, we gaan jou gewoon Bos noemen met dubbel S.
1: Oh, te gek,
2: ik weet niet waar die vandaan, maar dat soort dingen, dat gaat dan snel, hè?
1: Ja.
2: Vriendjes in de buurt, je ouders. Ja. Op een gegeven moment, niemand weet mijn gewone naam meer. Gelukkig.
1: Ja. Hey, en dat Capone?
2: Dus ik ben nog steeds dankbaar dat Capone is er later bijgekomen.
1: Ja, want dat is dan misschien een Prince Buster verwijzing, hè?
2: Ja, dat kan van alles zijn. Ja.
1: Hey, zanger van The Obsessions. Ja, ik heb de hoes al even laten zien. Ja, want we hebben een internetstoring, dus dat is een beetje aan doofmans oor gericht. Maar de hoes van jullie laatste album, The Obsessions en Monty Naismith, Sheriff Double Gun. The Obsessions, hoe lang bestaan jullie al?
2: We zijn begonnen in 2005. Dus we hebben vorig jaar een 20-jarig jubileum mogen vieren.
1: Jeetje, ja. Nou, jullie zijn een reggae-ska-bandje. Die liefde voor die specifieke muziekstroming, wanneer ontstond die?
2: Nou, dat begint een beetje met Doe Maar. En dan ga je op een gegeven moment naar Bob Marley. En dan kom je bij de specials uit.
1: Ja.
2: En dan hoor je dingen uit de jaren 60 van Jamaica. En dan denk je, ach, dat is het.
1: Ja.
2: En dat werd helemaal niet meer gedaan. Dus ik dacht, dat moeten we eens oppakken. Kijken wat er gebeurt.
1: Ja, kun je uitleggen wat je zo aanspreekt aan die muziekstroming?
2: Nou, ik kon het in langzame reggae niet helemaal vinden.
1: Nee.
2: Ook omdat ik geen rasta ben. En die oude liedjes, sowieso was het allemaal wat ruiger. De teksten waren ook wat ruiger over vechten en drank. Nou, dat snap ik allemaal wel. de beat die erin zat, het snelle, dat vond ik heerlijk.
1: Ja, onweerstaanbare muziek, hè? Ja,
2: ja, lekker, hè?
1: En blazers natuurlijk. Oh.
2: En blazers erin, veel orgel erin.
1: Ja, het is, er zijn niet zo heel veel muziekstijlen die ik thuis dan zeg maar de hele dag op kan zetten. Maar reggae en ska en dub, ik zet het op en ik zet het nooit meer af. Het blijft gewoon altijd zo heerlijk zo op de achtergrond een beetje pruttelen.
2: Mooi is dat, hè?
1: Ja, echt geweldig.
2: Nou, toevallig komt onder de naam Boss Capone op 15 september ook nog een dub-album uit.
1: Oh, te gek zeg.
2: Samen met Keith van Keith & Tex.
1: Dat is iets om naar uit te kijken.
2: Het volgt zich allemaal snel op.
1: Ja. Hey, die hoes, hè, ik blijf er naar kijken. Het is een hele bijzondere hoes, want het zou ook zomaar de poster kunnen zijn van een western, hè, met Clint Eastwood in de hoofdrol. Hoe zijn jullie zo bij dit thema uitgekomen?
2: Nou, het begon eigenlijk, wij wilden graag een plaat maken met Monty Naismith. Dat is een van de eerste, hij zat in een van de eerste skinhead reggae bands.
1: Ja.
2: Simmerip. En hij is 82, een onwijs aardige man.
1: Ja.
2: Dus wij dachten, daar moeten we iets mee gaan doen. En toen zag ik zijn hoofd, toen dacht ik, ja, die moet op de voorkant.
1: Ja.
2: Thema was al duidelijk western.
1: Ja.
2: Ja, en dan zie je die man zijn hoofd, weet je wel.
1: Ja.
2: En dan denk je, ja, dit moet. Dus dat is allemaal, met een vrij laag budget, een fotograaf. Ik ben bij hem langs geweest in Atlanta.
1: Ja.
2: Een fotograaf, die heeft de foto gemaakt. En toen heeft Wim Bergies van de Kromme Gevel hier in Haarlem...
1: Ja.
2: Die heeft daar een fantastisch western schilderij van gemaakt.
1: Ja.
2: Precies in de stijl die we wilden, weet je wel.
1: Ja.
2: En soms valt alles echt op magische wijze prachtig in elkaar.
1: En dat is hier gebeurd. Het is een prachtig album. Sheriff Double Gun heet die. Tot slot, Boudewijn of Boss. Als mensen jullie live zouden willen zien... waar en wanneer spelen jullie de volgende keer?
2: We gaan in september 10 dagen naar Duitsland.
1: Ja.
2: Nee, ik zal de Nederlandse dingen... 23 augustus op het Zomerterras in Vlaardingen.
1: Ja.
2: Volgens mij 20 december op zondag in de Skif in Hilversum.
1: Kijk.
2: En wacht even hoor, dan hebben we er nog eentje. Ja, Winterswijk, ergens in september.
1: Oké.
2: Zo'n 19.
1: Nou, zoek even die Obsessions op en kijk even waar ze gaan spelen. En ga dat vooral zien. We gaan er nu naar luisteren. Ik heb het nummer Apache klaarstaan van die Obsessions. Boudewijn, neem je koffie lekker mee. Dank voor je tijd en we blijven je volgen, man.
2: Oké, fijne dag, Bart.
1: Goedjes, hoi hoi.
2: Hoi, hoi.

Obsessions dus. Samen met Monty Naismith. Dit was Apache. Ik ga nog één liedje draaien. En dan gaan we zo zoetjes aan naar het nieuws van 10:30. Dit is Yvonne Elleman in Goedemorgen met Love Pains.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
7: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Sven de La Wout Amsterdam.
9: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 3:30. In Hilversum is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie daagt Tata Steel in IJmuiden voor de rechter. Het staalbedrijf wordt verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en het niet naleven van milieuregels. Dat zegt onze verslaggever Thomas Jak.
12: Er zijn voldoende aanknopingspunten volgens het OM om te zeggen dat ook allerlei uitstoot bijvoorbeeld zonder vergunning is gebeurd en dat er dus opzettelijk en moedwillig schade is gedaan aan gezondheid. En wat ook opvallend is wel, wat er ook echt op de pagina van het OM bijgezegd wordt, is dat niet alleen Tata Steel, die gaat sowieso vervolgd worden, maar misschien ook personen van de directie bijvoorbeeld. Maar dat moet later nog bepaald worden, maar dat zou wel een grote stap zijn.
11: Het strafrechtelijk onderzoek begon na een massa-aangifte van ruim 800 omwonenden. Tata Steel noemt de verwijten van het OM onterecht en vindt een strafzaak onnodig. Volgens het bedrijf gaat het om incidenten uit het verleden en worden de betrokken fabrieken de komende jaren gesloten. De eerste zitting in de rechtbank staat gepland op 20 november. Advocaat Benedikt Fiek, die namens honderden omwonenden aangifte deed, is blij met de vervolging. Dat vertelde ze vanochtend bij ons aan de ontbijttafel.
13: Ik sprong bijna een gat in de lucht.
14: Echt waar? Het
13: was, ja, echt. Ik vind dit zo belangrijk. Zo belangrijk voor alle omwonenden die aangifte hebben gedaan. Maar überhaupt heel belangrijk gewoon voor mensen dat ze weten dat vervuiling in het publieke domein, als dat ziekmakend is of kan zijn, dat dat niet normaal is. Dus het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat dit door een strafrechter gaat worden beoordeeld.
11: Volgens Fiek zijn de mensen die zij vertegenwoordigt opgelucht en blij met deze stap. Ook de Dorpsraad Wijk aan Zee en actiegroep Frisse Wind reageren positief op de vervolging. De Dorpsraad wil dat de overheid de subsidiegesprekken met Tata Steel voorlopig stopt. Het kabinet was eerder bereid om maximaal 2 miljard euro uit te trekken voor de verduurzaming van het staalbedrijf. Of de vervolging gevolgen heeft voor die afspraken is nog niet duidelijk. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Tegelijkertijd verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro. Oudere organisaties maken zich zorgen en vrezen dat reizen voor veel ouderen duurder wordt. Volgens hen kan daardoor de ongelijkheid tussen ouderen in verschillende regio's groeien. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2027. Daley Blind keert terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club waar hij zijn carrière begon. Blind was transfervrij na zijn vertrek bij de Spaanse club Girona. Ajax verwacht dat hij met zijn ervaring en rust een belangrijke rol kan spelen in het team. Blind maakte 13 doelpunten in 333 duels voor Ajax.
10: Nou, ik ben wel blij dat hij terug is.
11: Ja, vind je?
10: En weer een blind bij Ajax. Ja, wel 36, maar goed. Hopelijk dat hij heel blij
11: is. Is dat oud? Ja, in voetbal wel, hè?
10: Is dat, Lisa. Echt.
11: Ja, maar hij is wel ervaren.
10: Ja, zo is dat. Toch? Maar zie ik het zelf ook bij nagaan hoe ervaren ik ben, hè?
11: Precies. Meer nieuws vind je in de app of nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Lisa. Het weer dan. Jan Visser.
14: Vanochtend is het tamelijk bewolkt weer. Slechts hier en daar komt heel even de zon tevoorschijn. Vanmiddag worden de opklaringen geleidelijk breder, ofwel dan meer zon. En dat geldt ook voor vanavond. De temperatuur komt uit op waarden tussen 22 en 24 graden... en de wind waait meest matig uit het noordwesten. Donderdag begint de dag in het grijs. Vrij veel lage bewolking, maar in de loop van de dag lost dat op... en vooral in de middag en avond is het zonnig... en dan wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Aan zee zijn de temperaturen wat lager. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden, 's avonds uit het noordoosten. De dagen daarna blijft het droog, zonnig en het wordt warm... met temperaturen tussen 24 graden op Texel... en zo'n 28 graden in het zuiden van Noord-Holland.

Nou, daarom. De Cats hoorde je met Why. En daarvoor nog Timeless met Where is the Love in. Goedemorgen op jouw favoriete zendertje. Wat je hopelijk kan ontvangen, want we hebben al een tijdje een hardnekkige storing. Ja, sommige dingen doen het wel, andere niet. Ik geloof dat er wel beeld is, maar dan geen geluid. Dus het appscherm stroomt vol met mensen die toch, nou niet in paniek, maar die zich een beetje zorgen maken. Want die willen natuurlijk luisteren naar wat wij te vertellen hebben. En vooral de muziek die we draaien. Laten we niet al te veel illusies maken. Maar goed, ja, een hardnekkige storing. En ik heb er zelf geen verstand van. Je moet mij dat niet laten oplossen, want dikke kans dat ik het alleen maar erger maak. Nee, ze zijn ermee bezig. Het is ongetwijfeld ergens even een draadje aan elkaar knopen en dan gaat het vast wel weer werken. Dus ze zijn ermee bezig. Dan weet je dat. Ik zag vanochtend trouwens even, terwijl ik, zoals je dat al af en toe doet, even doelloos door Instagram aan het scrollen was, zag ik een opmerking die mij wel een beetje aan het denken zette. En dacht ik, oh ja, zo heb ik nog nooit naar gekeken. Dus even kijken of ik hem terug kan vinden. Het was een beetje een ding om over na te denken. Oh ja, denk je wel eens na over het feit dat er dus mensen zijn ergens in de wereld die een verhaal hebben over de raarste persoon die ze ooit hebben ontmoet en dat jij dat dan bent? Ja, die kans is natuurlijk aanwezig dat jij ooit in een situatie bent geweest dat je je raar hebt gedragen en dat andere mensen toen dachten van wat is dat voor een idioot? En dat je nu op feestjes en partijen wel eens over de tong gaat van nou, dat was een mafkees. Ik vind het ook wel weer een soort geruststellende gedachte. Goed, straks een goeiemorgen. Dionne Broomfield en Foolin. Eerst een band waar ik absoluut geen vrienden mee kan worden. Ja, Johnny Hates Jazz. Dan zijn we snel uitgekletst, denk ik. Dit is Heart of Gold.

Beetje Amy Winehouse-achtige stem, hè? Duffy hoor ik er ook in terug. Dionne Bromfield is haar naam, het liedje heet The Foolin'. Komt nog een appje binnen van Trace, zeg ik dat goed? Ja, dit is Trace inderdaad. En die zegt, nou, jullie zijn via de radio, via de app Radio Nederland prima te ontvangen, zelfs in Bellingwolde. Nou, mocht je dus nog een manier zoeken om ons toch te ontvangen, dan kan je die app even downloaden. Radio Nederland, ja, ik zeg dit terwijl ik me ook realiseer dat als je mij nu überhaupt niet kan horen, dat ik dit natuurlijk ook maar gewoon zo'n beetje iets blauw en hinein aan het vertellen ben. Hè. Ja, goed, we hebben een storing, we zijn eraan aan het werken en we hopen het snel weer te fixen, want jullie willen gewoon naar ons luisteren. Ja, dat begrijp ik ook wel. Jullie willen bijvoorbeeld David Bowie horen, want waar hoor je die nou? Nou, hier. Dit is Golden Years in Goedemorgen. En dan gaan we zo'n beetje op naar het nieuws van 11 uur. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Ja, ja.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten. Spelen potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dit is een huidtip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
12: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
13: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1 over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie reageren positief op het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel te vervolgen. Volgens hen is het een belangrijke stap, omdat justitie hiermee laat zien dat de gezondheid van omwonenden voorop moet staan. Ook de Dorpsraad, Wijk aan Zee en actiegroep Frisse Wind reageren positief op de vervolging. De Dorpsraad wil dat de overheid de subsidiegesprekken met Tata Steel voorlopig stopt. De politie heeft een 27-jarige man opgepakt voor 2 brandstichtingen tijdens de Pride Amsterdam vorig jaar. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.

0: Ik was niet uitgenodigd voor haar bruiloft, maar hij kon toch niet. Dus maakt verder niet uit, joh. En ik hoorde dat het ook helemaal niet gezellig was. Nee, maakt verder niet uit, joh. Taylor Swift hoorde je met I Knew It, I Knew You. 11:13.
1: Hallo,
0: daar zijn we. Zeker, met uurtje 2 van deze midden van de week editie van Goedemorgen. Meer van hetzelfde en dan toch net weer even een tikkeltje anders. Hè? Dat is een beetje hoe ik het in één zin zou moeten samenvatten. Lekkere muziek, het laatste nieuws uit Noord-Holland. Veel over Tata Steel, hè Lisa?
2: Ja, milieuorganisaties reageren positief op de vervolging. Zeker. De dorpsraad, de actiegroep Frisse Wind, die zijn allemaal blij mee.
0: Ja, het is groot nieuws natuurlijk voor onze regio. Het is toch een hoofdpijndossier, mag ik het zo noemen.
2: Nou, veel gevolgen voor omwonenden wel, als je daar last van hebt.
0: Ja, het is altijd een beetje een soort, hoe noem je dat, een double-edged sword. Hè? Omdat natuurlijk Tata Steel een belangrijke werkgever is in de regio.
2: Ja.
0: Maar ja, het is natuurlijk ook een fabriek waar veel wordt uitgestoten.
2: Ja.
0: Met gevolgen voor de leefomgeving en de natuur. Dus ik ben heel benieuwd wat de volgende stap wordt.
2: Ja, we gaan het allemaal volgen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou, meer daarover straks. Dus rond 11:30, dan heeft Jan Visser een weerupdate. En nou, dat is volgens mij volledig positief gestemd. Want die temperatuur die klimt en die klimt en die klimt. En dan vrijdag, als wij met z'n allen met dat fijne zennertje van ons op het strand van Castricum staan. Hartstikke fijn. Blote voeten weer, denk ik.
2: Korte broeken weer. Vrijdag toch?
0: Vrijdag, ja. Vanaf 10:00. Dus ik mag eerst het bal openen. En dan
2: doe je korte broek aan? Zonnebrand mee?
0: Ja, nou, smeren. Ja. Dat zeker. Want we staan daar bij een hele gezellige strandtent. En iedereen is welkom. En ik denk dat ik maar vroeg die kant op ga. Want het zal wel druk worden. Ja, het is vakantie en mooi weer. Dus dat
2: het wordt hartstikke warm.
0: Ja, dus ik heb al een plekje op het parkeerterrein gereserveerd. Het moet goed komen. Dus ik heb heel veel zin in. Dat is dus vrijdag. Het is nu woensdag. En dan heb ik je hulp weer even nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. En welke plaat is de laatste dan van mijn programma? En dan zetten we die week 28, even op 50%. Op deze woensdag, het is 8 juli, op nhnieuws.nl... het verhaal van onze collega's van AT5 over de Biro. Ja, veel eigenaren van die stadskarretjes die weten eigenlijk niet welke verkeersregels er precies gelden voor dat voertuig. Waar mag je rijden en hoe hard en zo. De vervoersregio Amsterdam die maakt zich dan ook zorgen.
3: We zien natuurlijk wel ook al in de verkeersveiligheid dat het af en toe misgaat. Maar dat het er zoveel mensen zijn die niet de moeite hebben genomen om even de regels te checken voordat ze dat ding kopen. Ja, dat vond ik toch eigenlijk ook wel een beetje schrikken.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Oh, mooi hè, hoe die klarinet doorging in dat toetertje van wat moet er op de toeter. Die toeter zat dus verstopt in Englishman in New York van Sting en niet in Dua Diddy van Manfred Mann. Ja, want dan kan je Doe of Wa of Diddy wegtoeteren. Maar ja, dat is wel easy peasy. Ja, hij zat helemaal in het verstopt aan het begin van dat liedje van Sting. John die belde en die zei, ja, die was wel heel snel hoor. Kort op de bal. Ja, kan een keer gebeuren. Maar John had het niet goed. Dat geldt wel voor Irene en Jos. En dat is een twee eenheid. Hè. En Willy heeft het ook bij het rechter eind. Christian die zegt, single. Nee, dat kan ik niet goed rekenen. Helaas, pindakaas. Peter stuurde nog een appje. Marieke, Rinsen en ook Glory. En Glory, die probeer ik te bellen. Ja, het is one of those days. Hè. Het zit, soms zit het mee en soms zit het tegen. Dus die probeer ik aan de lijn te krijgen. Gaat wel lukken hoor. En dan kan ik haar het prijsje opsturen. Dus het applaus. Hoppa. En ook die bel. Ding, ding, ding. Die zijn allemaal in voor Glory. Want die had het bij het rechte eind. En het goede antwoord, het woordje dat was weggetoeterd in Englishman in New York. Dat was het liedje koffie. Want I don't drink coffee. I drink tea, my friend. Dear friend. Nee, dat dus. Dat was het goede antwoord. En inderdaad, dat moet er op
2: dat
1: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
1: NH. Ik heb straks je hulp weer even nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. De plaat die ik straks als laatste van dit uur. En dan het laatste, de eerste helft van de week zit er dan op de weekbreker. Die bepaal jij straks de keuzes. Tot die tijd eerst Kylie Minogue en Spinning Around.

0: weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
1: Ja, hallo, daar kan je mij eens even helpen met het bepalen van de weekbreker van de week. Welke plaat mag ik straks als laatste van dit uur draaien? En dan zit de eerste helft van week 28 er gewoon op. De weekbreker van de week, het is een eretitel die je dan een minuutje of drie mag dragen. En dan moet hij ook weer door, hè. Het moet niet allemaal niet te lang duren. Het is een ludiek gegeven. Een ludiek dingetje. Jij bepaalt dat dus, de plaat die ik als laatste draai. En dan leg ik je twee keuzes voor. Zullen we gewoon beginnen? En dan zal ik keuze A aan je voorleggen. En dan kan je er vast even over nadenken. Dit is die keuze A.

0: ACJ, hè? Dat is keuze A van Matt Bianco. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Matt of jij, yeah, yeah. Kijk maar, dit is keuze B. Chaka Khan. Met I'm Every Woman, dat is keuze B in de weekbreker van deze week. Dus wil je Chaka Khan als laatste horen, dan heb je B of Chaka of Woman. Dat zijn de keuzes dus. I Say Yeah Yeah van Matt Bianco is keuze A. En keuze B is Chaka Khan met I'm Every Woman. 088-850-5152.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
11: Ik ben Christina, oud Volendam.
12: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
13: Ik ben Liliane, op Marken.
14: Thuis in heel
0: Het is 11:30, in Wormerveer is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie reageren positief op het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel te vervolgen. Volgens hen is het een belangrijke stap, omdat justitie hiermee laat zien dat de gezondheid van omwonenden voorop moet staan. Het OM daagt Tata Steel voor de rechter voor het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en het niet naleven van milieuregels. Dat zegt onze verslaggever Thomas Jak.
16: Er zijn voldoende aanknopingspunten volgens het OM om te zeggen dat ook allerlei uitstoot bijvoorbeeld zonder vergunning is gebeurd en dat er dus opzettelijk en moedwillig schade is gedaan aan gezondheid. En wat ook opvallend is wel, wat er ook echt op de pagina van het OM bijgezegd wordt, is dat niet alleen Tata Steel, die gaat sowieso vervolgd worden, maar misschien ook personen van de directie. Maar dat moet later nog bepaald worden. Maar dat zou wel een grote stap zijn.
15: Het strafrechtelijk onderzoek begon na een massa-aangifte van ruim 800 omwonenden. Advocaat Benedikt Viet deed die aangifte namens de omwonenden en is blij met de vervolging. Dat vertelde ze vanochtend bij ons aan de ontbijttafel.
17: Ik sprong bijna een gat in de lucht.
18: Echt waar?
17: Echt. Ik vind dit zo belangrijk. Zo belangrijk voor alle omwonenden die aangifte hebben gedaan. Maar überhaupt heel belangrijk gewoon voor mensen dat ze weten dat vervuiling in het publieke domein, als dat ziekmakend is of kan zijn, dat dat niet normaal is. Dus het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat dit door een strafrechter gaat worden beoordeeld.
15: Tata Steel noemt de verwijten van het OM onterecht en vindt een strafzaak onnodig. Volgens het bedrijf gaat het om incidenten uit het verleden en worden de betrokken fabrieken de komende jaren gesloten. De politie heeft een 27-jarige man opgepakt voor twee brandstichtingen tijdens de Pride Amsterdam vorig jaar. De man wordt ervan verdacht twee branden te hebben gesticht, één in een trein en één in een tijdelijke kleedkamer op het Centraal Station. Niemand raakte gewond, maar de kleedkamer moest wel worden ontruimd. De verdachte kwam in beeld na een anonieme tip, waarna hij werd aangehouden. Nog geen 0,5% van de daken in Nederland is groen. Dat blijkt uit de eerste landelijke meting van onder andere Natuur en Milieu. Daar schrijft Dagblad Trouw over. Groene daken helpen tegen hitte, wateroverlast en zorgen voor meer natuur in de stad. Volgens de onderzoekers zijn veel meer daken geschikt voor een vergroening dan nu wordt gebruikt. Ze pleiten daarom voor meer subsidie om het financieel aantrekkelijk te maken. Het goede nieuws, Amsterdam loopt voorop wat betreft de vergroening van daken. Daley Blind keert terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club waar hij zijn carrière begon. Blind was transfervrij na zijn vertrek bij de Spaanse club Girona. Ajax verwacht dat hij met zijn ervaring en rust een belangrijke rol kan spelen in het team. Blind maakte 13 doelpunten in 333 duels voor Ajax. En een bijzondere funda-vondst. De voormalige villa van Albert Heijn in Zaandam staat te koop. Niet de supermarkt, maar van de persoon achter de bekende winkelketen. De woning is in 1955 gebouwd in opdracht van de oud-topman. Er zijn al meer dan 25 bezichtigingen geweest, maar de villa is nog niet verkocht.
0: En wat kost dat ding dan?
15: Ja, bijna 9 ton. Oh, er moest ook nog wel wat aan gebeuren. Energielabel D.
0: Oh, dat is een opknappertje. Ja. Krijg je dan nog bonus met je bonuskaart? Als je kan zeggen, van ik ben heel vertrouwen bezoeken.
15: Dat zou mooi zijn.
0: Je zegt, ik kom al jaren bij de Albert Heijn. Dus als we dat dan alles wat ik betaal, te veel betaal voor die boodschappen, dan halen we dan van de aanschafprijs af.
15: 9 ton en wat meer voordeel.
0: Is het een mooi huis eigenlijk? Heb je al gekeken?
15: Nou, het heeft wel stijl.
0: Oké. Okay. Ja. Alles natuurlijk in het blauw.
15: Nee, dat niet. Nee. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Nou, 9 ton.
15: Maar een likje verf kan het alsnog wel gebruiken.
0: Ja, dus dan moet je er zeker nog 1,5 ton bij optellen. Dus okay. Maar het is toch niet verkocht, ondanks 25 bezichtigingen.
15: Nee. Maar ik heb sowieso het gevoel dat de woningmarkt een beetje...
0: Nou, inderdaad, een vriend van mij die probeert zijn huis te verkopen. Ja, die dacht ook van, dat is in een vloek en een zucht verkocht. Nou, zijn inmiddels 3 maanden verder.
15: Ja. Dus, dat hoor ik wel meer om.
0: Ja, dus dat zijn spannende tijden. Nou goed, ik sla even over, want ik woon al heel fijn.
15: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Thanks Lisa. Het weer dan. Jan?
12: Vanochtend is het tamelijk bewolkt weer. Slechts hier en daar komt heel even de zon tevoorschijn. Vanmiddag worden de opklaringen geleidelijk breder, ofwel dan meer zon. En dat geldt ook voor vanavond. De temperatuur komt uit op waarde tussen 22 en 24 graden... en de wind waait meest matig uit het noordwesten. Donderdag begint de dag in het grijs. Vrij veel lage bewolking, maar in de loop van de dag lost dat op. En vooral in de middag en avond is het zonnig. En dan wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Aan zee zijn de temperaturen wat lager. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden, 's avonds uit het noordoosten. De dagen daarna blijft het droog, zonnig en het wordt warm, met temperaturen tussen 24 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van Noord-Holland.

0: Crosby, Stills, Nash and Young and Teach Your Children Well. Nou, dat valt af en toe niet mee, hè. Potverdorie. Ja, als je kinderen opvoedt, dan kom je er op een zeker moment achter dat kinderen vaker je voorbeeld dan je advies volgen. Dus je kan van alles op het hart drukken van doe dit en laat dat. Maar uiteindelijk kijken ze toch ook vooral naar wat jij doet. En als je dan niet altijd het goede voorbeeld geeft. Hè? Enfin, dat zijn van die dingen die je af en toe een beetje aanvliegen, hè, als je kinderen opvoedt. Want je wilt het er ook een beetje goed doen, niet waar?
1: Ja. De Weekbreker van de week. De Weekbreker van de week.
0: Ja, je kan je er wel met een jantje van lijden van afmaken, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Goed, even ter zake nu. Het is woensdag. Week 28 is alweer bijna op de helft. En dan kunnen we een beetje de blik richten op het weekend en met name ook de vrijdag. Want ja, vrijdag, dan staan we met z'n allen, bijna met z'n allen, op het strand in Castricum. Daar staan we bij een hele fijne strandtent. Mogen we even gebruik maken van hun faciliteiten. Dan stampen we even een radiozendertje uit de grond. En dan gaan we

I Say Yeah Yeah, dat is dus het liedje. Wil je die als laatste horen, dan heb je A. Of met Bianco, of Yeah Yeah. En dit is dan keuze B. Chaka Khan en I'm Every Woman kan zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Dus dat is keuze B. Wil je die als laatste horen, dan heb je B. De keuze nog een keer noemen. Matt Bianco dus met I Say Yeah Yeah is keuze A en keuze B. Die hoor je nu nog. Chaka Khan, de enige echte met I'm Every Woman. Wie van de twee wordt de weekbreker van week 28? Dat bepaal jij. Gebruik daarvoor het telefoonnummer 088 850 51 52.

oelala plaatje dit, hè? Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Ja, van je associatieve brein gaat werken. Dan denk je ineens, wat is dit voor een eigenaardige naam en een eigenaardige plaat? Afijn. Doet er verder niet toe. Hey, je kan nog heel even stemmen. Help de weekbreker van de week. Wil je Matt Bianco horen met I Say Yeah Yeah? Dan heb je A. Of hoor je toch liever I'm Every Woman van Chaka Khan? Dan heb je B. En het nummer dat je mag gebruiken is 088-850-5152. Straks June. En de verkiezing van de weekbreker van de week. Tot die tijd Portugal the Man. Nou, die voelt het nog steeds wel, hoor. Ja, ja.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten.
2: Wat ga je
3: Zal ik thuis veilig vast bellen?
0: Ja,
4: wat hier allemaal gebeurt.
0: Maar... ik was even gewoon een beetje aan het stompen.
4: Ja, het is een beetje...
0: Maar Barbara, want jij staat er ver weg. En bovendien, jij bent een echte bokser. Van jou win ik het niet.
4: Ja, daarom. Dus,
0: ja, ze moeten we niet hebben. Maar het is goed. Weet je, kickboksen.
4: Okay. Ja. Nou jongens, de sfeer wordt grimmig. Joem, vertel, wat zit er allemaal in je show?
0: Gelukkig kan iedereen op afstand luisteren. En ik hoop ook kijken. Want dan kan ik nog eens af en toe een stompje uitdelen aan Barbara. Sorry. Oké, ik hou van Barbara, dat is duidelijk. En ook van Maarten. Maar daarover gaat het allemaal niet. We hebben Eugenie te gast. En die heeft een kinderboek geschreven. Geschreven, moet ik zeggen, eigenlijk door Margarit. Maar Margarit kan niet praten, die kan niet schrijven. Dus door met haar ogen te knipperen... heeft Eugenie dat boek kunnen schrijven.
4: Bijzonder.
0: Ja, het klinkt ingewikkelder dan het is eigenlijk.
4: Okay.
0: En dan hebben we nog een gesprek met iemand van het Concertgebouw. Over
4: de concerten.
0: Over leuke concerten. En ik heb een persoonlijk moment, maar dat... Ja, Maarten en Barbara zitten hier, dus die kunnen dat al horen. Maar ik had gisteravond een zwak moment om 9:30. Kom ik straks op terug.
4: Ik ben heel benieuwd. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Rest me nog één ding.
5: De Weekbreker... Van de week. De weekbreker van de week.
4: Ja, de plaat waarmee we week 28 op 50% zetten. Jullie hebben hem bepaald. Ik kan me uitstekend vinden in de keuze van jullie. Uitstekende plaat. Heerlijke plaat om deze show mee af te ronden. Week 28 is op de helft. Lekker door, mensen. Dit is nog Chaka Khan en I'm Every Woman. Toodaloo.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag
0: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1989.
0: 1992.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
10: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
11: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
12: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Milieuorganisaties spreken van een belangrijke stap nu het Openbaar Ministerie Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Greenpeace en Milieudefensie is het besluit een erkenning dat de gezondheid van omwonenden zwaarder moet wegen dan de economische belangen van het staalbedrijf. Dan heeft de politie een 27-jarige man opgepakt voor twee brandstichtingen tijdens de Pride Amsterdam vorig jaar. En Daily Blind keert terug bij Ajax. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Aansluitend voor mij de verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk de werkzaamheden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen het knooppunt Eemnes naar de West. Dat duurt tot en met 17 augustus. Heeft ook gevolgen voor de overkant, want in de richting van Amsterdam naar Amersfoort langzaam rijdend verkeer. En dan de A9 Diemen richting Amstelveen, tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Werkzaamheden daar, de parallelbaan is daar dicht.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
21: June tot 2.

0: is woensdag vandaag, 8 juli. En je luistert naar het programma June tot 2, 5 dagen per week. Maarten moet niezen, maar dat hoort niemand op de radio. Goedemiddag, fijn iedereen die erbij is via de radio. Niet te vergeten, ook via de televisie. We hebben straks een heel interessant boek dat op een bijzondere wijze tot stand gekomen is. Maar ik wil even terug voor mijn persoonlijk moment. Maarten en Barbara en iedereen die luistert. Maar gisteravond 9:30. Okay. Ik had een zwak moment.
1: Oh jee.
0: Ik heb er spijt van.
1: Ja?
0: En ik moet ervan leren. Want voordat je het weet, raak ik weer verzand. In meerdere keren.
1: Chocola.
0: Ik ging tanken.
1: Oh.
0: Ik ging tanken. Ja, bij het tankstation.
2: Om 9:30 s'avonds?
0: Om 9:30 s'avonds. Oh. Ja, ik kwam uit Amsterdam. Even eten gebracht bij mijn kinderen. Bij mijn zoon, die is heel druk. Even eten gebracht. Bakjes, zo gaat dat. Maar toen ging ik tanken op de terugweg.
1: Ja.
0: En toen had ik zo'n zin in wat lekkers. En voordat ik het wist, ik hoop dat Arjen niet luistert. Oké, voordat ik het wist, Arjen, oren dicht, kocht ik een sneaker.
1: Oh jee.
0: Ik kocht gewoon een sneaker. En dat had ik heel lang had ik niks gekocht. Jaren niks gekocht bij Tension, want dat deed ik vaker, maar dat was meestal overdag. Dus het is heel lang goed gegaan. Ik wil het niet. Maar er was een stemmetje in mijn hoofd. Die zei, oh John, je hebt zo hard gewerkt een dag lang. En je bent nog steeds onderweg. En oh ja, je mag een sneaker. En ik stond met die sneaker. Toen ging ik nog naar de vak. En denk, je hebt ook zo'n grote sneaker. Dan heb je twee van die helften. Heb ik ook wel eens gekocht. Maar dan dacht ik, de ene helft is vanmorgen. Maar dat lukte niet. Dus nu kocht ik een kleinere. 1,99 kost het tegenwoordig. Meine Liebe. Ik kocht hem gewoon. En ik reed weg. En ik had hem op onderweg. En toen dacht ik, ben ik nu de enige die af en toe de mist in gaat bij een tankstation?
1: Maar heb je er wel van genoten?
0: Nou ja, genoten. Ik had gelijk natuurlijk een schuldgevoel.
1: Ja, oké.
0: Koop jij wel eens wat bij een tankstation?
1: Ja, vind ik vrij duur. Maar ik ben dan gek op die 0,5 liters energy drank. Dat vind ik dan zo lekker. En dan is van een bepaald merk. En dan gooi ik gewoon die slok daar open. En dan gaat zo klok, klok, klok, klok, klok, gaat het erin. En dan heb ik het eigenlijk niet eens geproefd. Zo snel ging het. Vind ik heerlijk. En dan na een kwartier gaan mijn handen helemaal zo trillen. Omdat ik dan te veel.
0: Maar dan zit je niet als het zuur, gelukkig.
1: Nee, ik rijd nooit. Zit ik lekker ernaast? Ja, dat doe ik altijd.
0: Oké, energiedrank, dat koop jij. Ik ga het nu vragen aan Barbara. Ik denk dat ik haar antwoord weet. Het is natuurlijk heel... Het is gewoon nee, ze gaat zeggen. Ik koop dat nooit.
2: Nee, Barbara, ik denk mijn antwoord is het allerslechtste, ja. Ja, want wat? Sigaretten.
0: Oh, ja. Oh, sigaretten?
2: Ja. In principe rook ik niet, maar soms krijg ik wat jij,
0: wat jij hebt. Zo'n brainwave.
2: Maar dat vaak eigenlijk wel elke avond één keer.
1: Oh jee.
0: Een sigaretje.
1: Ja. Dan ben je gewoon verslaafd.
2: Misschien wel, ja.
0: Oké, maar jij koopt sigaretten bij het tankstation?
2: Heel soms, ja.
0: Oh.
2: Niet altijd natuurlijk.
1: Je kan ze alleen nog maar bij het tankstation kopen.
2: Ja, en je hebt ook speciale tabakzaken.
1: Oh ja.
0: Oké, dus ik dacht echt dat ik de enige was. Want ik dacht dat Maarten zou zeggen, oh nee, jongen, die betaalt altijd de benzine en ik blijf in de auto zitten bij mijn honden en ik kom niet eens binnen. Dus dat heb ik verkeerd ingeschat. En ik denk, Barbara is het meest gezonde van ons allemaal. Ja. En die koopt daar niks. Maar een sigaretje, oké. Mijn vraag is dus, als je wel eens gaat tanken, ga je dan wel eens de mist in? En wat koop je daar?
1: Ja, en wat jij kan doen voortaan om 9:30 s'avonds, is die snikker veranderen voor een snikkel.
0: Nou, zeg!
1: Ja, dan maak je Arjan ook nog blij.
0: Oh, maar die stinkt.
1: En verlies je calorieën.
0: Ja? Nou, ik weet niet wat voor tankstations jij komt.
2: Maar bij tanken,
0: ik ben nog nooit een snikkel tegengekomen bij een tankstation. Of ik moet wat langer wachten. Oké, tot zover de memoires van Maarten Faber. Energy, drank, snikkel. Oké, 088, 850, 51, 52. Ga je wel eens te missen bij een tankstation? En van

0: Altijd leuk, de muziek van de Bee Gees. En You Win Again. Koop je wel eens wat bij een tankstation? Dat je van tevoren denkt, oké, ik moet het niet doen, maar dan ga je toch even de mist in. Ik had het Maarten van de Week ook een keer. Ze hebben bij een tankstation aan de A1... hebben ze een keer van iemand anders een zelfgemaakte koek gekregen. Die worden daar gebakken.
1: Ja.
0: En dat had ik vorige week een keer. Ik wil zo'n koek, wil zo'n koek, wil zo'n koek. En ik ben er voorbij gereden. Vond ik knap.
1: Vind ik knap.
0: Ja, vond ik knap.
1: Ja, goed zo.
0: Had ik laatst spijt van. Maar dat maakt niet uit. We gaan even naar Nancy. Nancy, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Hi, en hoe zit het met jou?
2: Nou, verschrikkelijk natuurlijk.
0: Vertel.
2: Als je zo'n tankstation binnenkomt, dan... al die vleidelijke dingen vlak bij de kassa. Het is alsof je het niet kan laten liggen.
0: Ja, en dan heb je ook nog wel eens van die aanbiedingen. Het was gisteren ook. En dan twee van die dingen voor €3,50. En ik dacht, dat is verhoudingsgewijs goedkoper.
2: En dan raai je dat, denk je, voor de volgende keer echt niet.
0: Nou, die volgende keer haalt hij niet. Dus dat heb ik niet gedaan. En maar, wat koop jij dan?
2: Ja, meestal ook iets van chocola. Zo'n Tony-dingen, weet je wel. Wat echt alleen maar chocola is dan.
0: Oh ja, oh wat erg. Ja, en alleen bij de tankstations of ook nog wel eens ergens anders?
2: Nee, de bouwmarkt, hè.
0: Oh, echt? Ja,
2: sta je lekker lang in de rij. En dan staat het echt zo van, koop mij, koop mij.
0: Ja, oh.
2: En het allerergste is eigenlijk dan nog het papiertje zo diep mogelijk in je tas verstoppen, zodat niemand ziet als je thuis komt.
0: Ja, op mijn zus kunnen wezen.
2: Ja, hè? Nou echt. Ik geloof nooit dat ze de enige zijn.
0: Nee, ik heb dat papiertje van gisteren heb ik ook gewoon heel ver weggestopt. Ja, ik, dat mag niet meer. Oh, wat zou het
2: nou?
0: Nee. Maar niets menselijks is ons vreemd, dus.
2: Zo is het.
0: Dankjewel. Gaan we even naar Trix. Dag Trix, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Dag. Nou, overkomt jou hetzelfde?
3: Ja, helaas wel, ja.
0: Oh, en waar is dat dan?
3: Ik was gestopt met roken, al 7 maanden.
0: Knap.
3: En
0: heel
3: ik
0: knap.
3: Ging tanken, ja, want dat moet, hè, onder zoveel tijd. En ik sta toch buiten met een pakje checkermand.
0: Dat had je gekocht bij de tankstation?
3: Had ik gekocht, gewoon blind, weet je wel zo.
0: Oh.
3: En ik kom in de auto gelijk ingedraaid en ik was verkocht.
0: Och nee, en nu? Hoe gaat het nu, de toestand?
3: Nou, de toestand is nog hetzelfde, ik ben nog niet gestopt.
0: Dus je was 7 maanden gestopt, je ging naar het tankstation, je kocht daar eigenlijk niet vermoedend, denk ik dan, die check. Je rolt de check hier in de auto
3: en
0: je bent weer aan het roken.
3: Ja.
0: Ja.
3: Zonde,
0: hè? Ja. Ja. Ja, maar ja, dat geldt eigenlijk een beetje voor iedere verslaving, toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Mensen hebben alcohol, suiker, dus chocola. Nou, sterkte.
3: Precies.
0: En hoeveel checkies op een dag dan, Trix?
3: Ik denk 20.
0: Oh, 20. Oh, dat vind ik best behoorlijk veel.
3: Dat is ook wat, ja, echt wel.
0: Wat heb je tot nu toe gerookt?
3: Nu zit ik denk ik op 12.
0: 12?
3: Ja.
0: Oh, en dan is het pas 10:50.
3: Ja, dus het kan ook wat meer zijn in plaats van 20.
0: Oh ja, ja, dat denk ik dan wel. Ja, goed, ik heb niet zoveel ervaring met roken. Barbara, wil je iets zeggen tegen Trix? Heb je nog gewoon een ultieme tip of zo?
4: Oeh, dat is moeilijk.
0: Roken zonder elkaar?
4: Nou, ik zeg dan zelf dat ik geen roker ben, maar dat is natuurlijk ook onzin.
0: Ah ja, één sigaretje doe je toch?
4: Eén per dag ben je ook verslaafd. Nou ja, probeer een soort van equivalent, dus iets wat erop te bedenken waar je ook heel blij van wordt. En dan, als je die behoefte voelt opkomen van te roken, dan dat te gaan doen.
0: Ja,
4: een hele mooie Netflix-film te gaan kijken. Of,
0: Ik dacht meer aan chocola, maar dat is natuurlijk goed.
4: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar je kan niet iedere keer, ik heb zin in een chickie, laat ik een Snicker nemen. Dat bedoel, als je dat 20 keer per dag doet, gaat het ook niet echt goed.
4: Nee, dus het moet iets zijn wat je iets oplevert.
0: Ja, Maarten, heb jij nog een ultieme tip?
1: Ik heb geen tip, maar ik vind het wel heel stoer dat Trix dat wel gewoon eerlijk toe vertelt. Dat vind ik wel heel stoor.
0: Ja.
3: Ja, maar het is zoals het is, hè?
1: Ja.
4: Maar Trix, heb jij zoiets dat je, waarvan je denkt, ik neem geen sigaret, maar ik ga iets anders leuks doen?
0: Kauwgom of zo.
4: Oh.
3: Nou, ik heb af en toe wel dat ik denk, ik ga even in de tuin wat doen.
4: Ja, dat helpt
3: dat
4: misschien.
3: Dat heb ik wel. Maar ja, dat doe je ook geen uur achter elkaar. Nee. Tenminste, ik niet.
1: Oh, kom maar bij mij in de tuin, hoor. Mag wel.
0: Ja, dan mag je blijven slapen, dan pas jij hebt die check.
1: Tuurlijk.
0: Ja, of dat je dan op het moment dat je die behoefte hebt, dat je dan een rondje gaat lopen om je huis of zo? Is dat een idee?
3: Ja, dat heb ik ook geprobeerd.
0: Ja, dat is
3: maar
0: ook niks.
3: Het wordt dan een heel klein rondje en dan kom ik thuis en dan draai ik er weer heen. Dus dat ziet ook niet op.
0: Nou, misschien op je handen gaan zitten en dan kun je niks. Dan kun je niet roken.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, okay. Nou, ik hoop dat je... Ja, dan stuur je ons een foto. En dan geven wij iedere keer complimenten. Oh, daar komt die foto van Trix. Die zit op de

0: Ja, helemaal goed.
1: Oké, nou sterkte.
0: Dankjewel.
1: Oké, dag.
0: Doei, doei.
1: Maarten, wat komt er verder binnen?
2: Jan, die vindt het zonde van zijn geld om iets bij het tankstation te kopen, omdat het daar veel duurder is. Ja, in de winkel is het voordeliger. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Jos is gek op gehaktballetjes met pindasaus.
1: Ook bij het tankstation?
2: Bij het tankstation, ja. Je hebt natuurlijk ook zo'n muur waar je dan uit kan trekken. Ja. En dan zit daar een kaas. Of
1: naast de energiedrank.
2: Ja, precies. Greta, die zegt, als ik bij het tankstation kom, dan tank ik, betaal ik en ik koop nooit wat. Dus,
1: vind ik heel knap.
2: Dat vind ik heel knap, inderdaad. Jelle, die komt met een tip om een elektrische auto te nemen. Dan heb je hier geen last van.
1: Beetje duur.
2: En Marieke die zegt, ik kocht altijd een Karamak.
1: Karamak.
2: Ja, schijnt niet meer te koop. Dus
1: dat is lekker, Karamak.
2: Ja, het is niet meer te koop, dus dat scheelt. Maar ze zegt, meteen spijt als ik hem op heb.
1: Nou, dat ding ben je inderdaad zo kwijt. Maar we hebben toch die snoepwinkel in Amsterdam. Ik denk dat die daar te koop is.
2: Ik heb geen idee.
1: Nou, gaan we zoeken. Karamak. Weet jij ook nog wel, hè, Barbara, Karamak?
3: Maar nu wakker je het weer aan.
1: Oh ja, stoel. Slecht. Laten we maar genieten van muziek.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Ik ben Amee uit Amsterdam.
9: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer Oost.
10: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
11: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Minuut over 12:30. In Horen is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie reageren positief op het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel te vervolgen. Volgens hen is het een belangrijke stap omdat justitie hiermee laat zien dat de gezondheid van omwonenden voorop moet staan. Het OM daagt Tata Steel voor de rechter voor het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en het niet naleven van milieuregels. Je hoort onze verslaggever Thomas Jak.
15: Er zijn voldoende aanknopingspunten volgens het OM om te zeggen dat ook allerlei uitstoot bijvoorbeeld zonder vergunning is gebeurd en dat er dus opzettelijk en moedwillig schade is gedaan aan gezondheid. En wat ook opvallend is wel, wat er ook echt op de pagina van het OM bijgezegd wordt, is dat niet alleen Tata Steel, die gaat sowieso vervolgd worden, maar misschien ook personen van de directie bijvoorbeeld. Maar dat moet later nog bepaald worden. Maar dat zou wel een grote stap zijn.
14: Opmerkelijk dus, hoorde onze verslaggever Thomas Jak. Ja, het strafrechtelijk onderzoek begon na een massa-aangifte van ruim 800 omwonenden. Advocaat Benedicte Fiek deed die aangifte namens de omwonenden en zij is zeer blij met de vervolging. Vertelde ze vanochtend bij onze ontbijttafel.
16: Ik sprong bijna een gat in de lucht.
14: Echt waar?
16: Ja, echt. Ik vind dit zo belangrijk. Zo belangrijk voor alle omwonenden die aangifte hebben gedaan. Maar überhaupt heel belangrijk gewoon voor mensen dat ze weten dat vervuiling in het publieke domein, als dat ziekmakend is of kan zijn, dat dat niet normaal is. Dus het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
14: En dat zei advocaat Benedicte Fiek. Ja, Tata Steel noemt de verwijten van het OM onterecht en vindt een strafzaak onnodig. Volgens het bedrijf gaat het om incidenten uit het verleden en worden de betrokken fabrieken die vervuilend zijn de komende jaren juist gesloten. Een woning in Amsterdam-Nieuw-West is afgelopen nacht meerdere keren beschoten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ja, rond 2 uur 's nachts waren er harde knallen te horen. Agenten vonden meerdere kogelhuls op straat en zagen ook kogelinslagen in een woning. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En Daley Blind keert terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club waar zijn carrière ooit begon. Blind was transfervrij na zijn vertrek bij de Spaanse club Girona. Ajax verwacht dat hij met zijn ervaring en rust een belangrijke rol kan spelen in het team. Blind maakte 13 doelpunten in 333 duels voor Ajax. Laatste berichtje. Oudere organisaties zijn zeer teleurgesteld en bezorgd over het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers in de bus, de tram en de metro. Volgens het seniorennetwerk raakt dat zo'n 3,5 miljoen mensen. Ja, de organisatie vreest dat veel ouderen minder met het OV zullen reizen, terwijl mobiliteit juist belangrijk is om zelfstandig en maatschappelijk actief te blijven. Kan ik me iets bij voorstellen?
2: Absoluut.
14: Toch? Veel 65-plussers vinden het heel fijn dat ze gratis met bus, tram en metro kunnen.
2: Ja, en dan zou dat.
14: En als ze een klein AOW'tje hebben, ja, dan
2: is het niet te betalen.
14: Nee.
2: Het is ook niet zo dat ze volgens mij alles op de fiets doen.
14: Nou, niet iedereen.
2: Niet verre afstand.
14: 85 kan nog fietsen.
2: Nee,
14: dus, precies. Maar goed. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
2: Helemaal goed, Barbara. Dankjewel. En dan krijgen we het weerbericht met Jan Visser. En het is natuurlijk zeker interessant, ook deze dagen weer. Dag Jan, goedemiddag.
3: Dag Jong, goedemiddag. Dag.
2: Want wat voor een weer krijgen wij vandaag? Mooie temperaturen.
3: Ja, het is inderdaad wel qua temperatuur best wel goed. Ondanks de vele wolken. Het is toch op de meeste plaatsen al zo'n 20 graden. En die bewolking die hangt samen met een aantal fronten die boven ons land min of meer geparkeerd zijn. Ten oosten van die fronten bevindt zich de wat drogere, maar frissere lucht. Boven het noorden van Duitsland, Denemarken. En ten zuiden van ons land zit echt die subtropische lucht. En die warme lucht ook. En dat zie je ook nu in de temperatuurverdeling. Het is bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen alweer bijna 25 graden. Bij ons dus 20. En in het noorden van het land is het zo'n 19 graden. Dus wel verschillen weer dus. Nou, wat gaat die bewolking vanmiddag doen? Waaruit het vanochtend ook af en toe wat motregent. En dat kan vanmiddag ook in eerste instantie nog gebeuren. En langzaam wordt het wat afgebouwd. Maar zeker de komende uren is het nog wel bewolkt hoor. Pas later in de middag en vooral vanavond worden de opklaringen breder. En dan loopt de temperatuur nog op naar zo'n 22 tot 23 graden. Het is een beetje afhankelijk van de zon. En de wind die is niet al te sterk. Een meest matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, de komende 24 uur zien we de luchtdruk wat oplopen boven het Noordzeegebied. Maar tegelijkertijd ontstaat er, ook al omdat er nog behoorlijk wat vocht zit boven de Noordzee, juist boven die Noordzee veel lage bewolking. En die gaat zich de komende nacht uitbreiden. Dus morgenochtend starten we in het grijs. In de loop van de dag lost de bewolking op. Vooral in de loop van de middag komt er steeds meer zon. En dan wordt het op veel plaatsen, zeker in zuidelijk Noord-Holland, zo'n 25 tot 26 graden. Aan de kust wat lagere temperaturen, te meer ook omdat de wind zwak tot matig is uit het noorden tot noordoosten. Nou, dan de dagen daarna, dan ligt de luchtdruk ten noorden van ons land hoog. Vooral in de buurt van Schotland ligt een hoge drukgebied. Noorden van de Noordzee, westelijk Noorwegen. En dat betekent voor ons een noord- tot noordoostelijke stroming. En daarmee wordt toch behoorlijk warme lucht aangevoerd. Vrijdag hebben we misschien nog wel in eerste instantie te maken met lage bewolking. Maar daarna is het overwegend zonnig, het blijft droog. Misschien begin volgende week een lokale bui. En verder temperaturen die op vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week zullen uitkomen op zo'n 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. Mm-hmm. En elders in de provincie wordt het 27 tot 29 graden.
2: Ja, oké. Okay. De 30 gaan we niet passeren in ieder geval.
3: Nee, dat is echt meer het zuiden van het land. Hè. Ja. Dat blijft steeds in die tropische sfeer zitten.
2: Ja, mooi. En wij hebben een uitzending aanstaande vrijdag vanuit Strandtent de Deining in Castricum. Tussen 10 en 6, maar dat blijft dus droog.
3: Ja.
2: Ja.
3: Zonder meer.
2: Mooi.
3: Ja. Nou, of je moet met water gaan gooien, maar het blijft droog.
2: Nee, dat doen we niet. Een skinny dip ga ik bij Maarten doen, maar dat weet je nog niet, in de zee. Dan de luchtdruk in de weerspreuk.
3: 1019. En de weerspreuk luidt, kruipt de dauw al vroeg op het land. Morgen geeft het zonnebrand.
2: Oké, zonnebrand. Mooi. Dankjewel.
3: Ja, oké, John.
2: Dag.
3: Hoi.

0: Els en John in June tot 2 op NH.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ik moest even lachen. En voor de mensen die meegekeken hebben, dat kan dus. Hè. Je kan meekijken op televisie. Ziggo Kanaal 30 en KPN 509. Kun je af en toe zien hoe het er hier aan toe gaat. En als jullie kunnen liplezen, dan kun je ook wat andere verhalen meekrijgen. Niet dat dat altijd heel belangrijk is. Maar jij ging met jouw tierenhoofdje heen en weer. Je was een beetje aan het dansen, Maarten, maar het ging niet helemaal lekker.
4: Ik was met mijn hoofd heen en weer aan het schudden op Elton John, maar mijn spiertje verrekte in mijn nek. Dus de aftakeling is begonnen.
0: Dat denk ik.
4: Ja.
0: Ja,
4: maar gelukkig ga jij me straks masseren en dan komt het helemaal goed.
0: Dat denk ik niet. De selectievraag is de volgende. Iets dat rood is.

0: Let op, hier is de letter, Maarten. De letter is...
1: De K van kast.
0: De K van kast, maar kast is niet goed. 088 850 51 52. Wat is er dan rood? Oké, bedenk een antwoord en stuur ons dan een appje. Of als je Maarten's stem even wil horen, leuk. Even intiem aan de telefoon. 088 850 51 52.

0: Benno Bailey en Coldplay. Hier kunnen we ook wel eens een keer een kortere versie van maken, toch Maarten?
1: Ik kan me niet lang genoeg duren, dit.
0: Oh, oké, maar hij is toch klaar.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Iets dat rood is met de letter K. En wat voor antwoorden kwamen er binnen, Maarten?
1: Een kers natuurlijk.
0: Een kers.
1: Krootjes.
0: Krootjes, bietjes, ja.
1: Bietjes, ja. Een kaboutermuts, een kanzi-appel, ketchup, kidneybonen of de kannibaaltomaat.
0: Bestaat hij, de kannibaaltomaat?
1: Ik heb hem opgezocht en hij bestaat.
0: Oh, nou is dat goed.
1: Ja, heel leuk trosje. Een klein tomaatje.
0: Lijkt een beetje op een trostomaatje. Ja. Oké, okay, wat leuk. We gaan spelen met Michiel, is het, denk ik. Goedemiddag.
3: Ja hoor.
0: Dag Michiel.
3: Hoi.
0: Hi. Wat voor een antwoord had jij gemeld?
3: De kers.
0: De kers. Keurig. Heb je al wat kers op?
3: Nou, gisteren wel heb ik een hele bak leeg.
0: Oh, het is heel goed, hè? Zitten toch heel veel antioxidanten in, dacht ik.
3: Dat is wel best. Ze zijn ook heerlijk.
0: Ja. Ja, Maarten, daar kun je nog wat van leren.
1: Ja.
0: Oké, we gaan naar Irene. Dag, Irene.
4: Hi, John.
0: Dag, dag. En wat had jij, Irene?
4: Een klaproos.
0: Een klaproosje. Hartstikke rood. Mooi. Kunnen we beginnen, voorzitter?
1: Ja.
0: Had je iets opgezocht?
1: Ja, die kers die zit inderdaad vol antioxidanten, ja. Kalium en ontstekingremmende stoffen.
0: Als je gewoon iedere dag een beetje naar mij luistert, leer je heel veel.
1: Ja, zal ik daar eens weer gaan beginnen?
0: Ja, begin eens een keer, jongen, al die jaren. Oké, Michiel en Irene, we gaan beginnen. De eerste vraag is de volgende. Een hondenras. Een hondenras. Wat een leuke vraag. Een hondenras. Met de B van Bernard.
3: Bernard, Dina.
1: Oh, dat was tegelijk. Doen we eerst Irene.
4: Wat, ja.
1: Wat zei je?
4: Een basset.
0: Een basset.
1: Ja, hartstikke goed. En Michiel?
3: Een Bernard, Dina.
1: Een Bernard.
0: Ja, Sint Bernard. Dus.
1: Allebei goed, allebei een punt.
0: Hartstikke goed. Vraag nummer 2, een huishoudelijk apparaat. Doen we iets met of zonder een snoertje?
1: Met snoer.
0: Oké, huishoudelijk apparaat, heel duidelijk, met snoer. Zegt de voorzitter van de jury. Met snoer komt de volgende letter. Het is de W van Willem.
4: Wasmachine.
1: Ja, ja. Hartstikke goed. Punt
0: alles
1: voor Irene.
0: In de wasmachine. Een vakantieland is vraag nummer 3. Een vakantieland. Welk land kunnen wij bedenken met de volgende letter? Het is de F van Ferdinand.
3: Finland.
1: Finland.
0: Ja.
1: Ja hoor, hartstikke goed. Het staat 2-2.
0: Ik denk iedereen gaat zeggen Frankrijk. Vraag nummer 4. Wat koop je in de snackbar? In de snackbar, niet zo gezond. Maar het is een vraag voor Pim Pam Pet. Dus dan moet het kunnen. Wat koop je in de snackbar? Met de S van Simon.
5: Snackjes.
0: Ja, maar het is een beetje algemeen, denk ik, Maarten.
1: Snackjes?
0: Ja, snackjes.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja. We willen specifieke snack.
0: In de snackbar met de S van Simon.
1: Er komt niks binnen bij jullie.
0: Nee, bij jou wel.
3: Nee.
1: Ik dacht een saté kroket, bestaat dat?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, toch?
0: Ja. Oké, okay, ik hoor een hoop ruis op de lijn, maar dat geeft niet. We hebben vraag nummer 5. Wat is de tussenstand?
1: 2-2.
0: 2-2, de laatste vraag. Wat koop je in de speelgoedwinkel? Wat koop je in de speelgoedwinkel? In de speelgoedwinkel, let op, we staan bij de kassa en we rekenen af en we kopen iets met de G. De G van Gerard.
4: Geweertjes.
1: Ja.
0: Ja, helaas niet het leukste speelgoed om te kopen, maar het is helemaal goed.
1: Ja, en dat betekent dus dat Irene gewonnen heeft.
0: Nou, dan feliciteren wij Irene.
3: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
4: Dank je.
0: Irene, blijf aan de lijn.
4: Doe ik.
0: Oké, okay. En Michiel? Succes de volgende keer.
1: Oh, die heeft opgehangen, vind ik zielig.
0: Ja, vind ik ook zielig. Nou, bel jij hem even terug voor de nazorg.
1: Doe ik, ja.
0: Dat kun je heel goed.
1: Ja.
0: Maar je kan eigenlijk alles goed.

0: Beleef alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
9: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam en ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
10: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
11: Ik heet Loes en ik kom met heel gezellige Hilversum.
12: Thuis in heel
13: minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland hoor je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie vervolgt Tata Steel strafrechtelijk voor het opzettelijk uitstoten van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Milieuorganisaties reageren positief. Een woning in Amsterdam-Nieuw-West is afgelopen nacht meerdere keren beschoten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Politie roept getuigen op om zich vooral te melden. En oudere organisaties zijn zeer teleurgesteld over het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers in de bus, de tram en de metro. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin,
12: Boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elke maand weer.
23: En hoe meer data en snelheid,
24: hoe groter die korting.
23: Dat is One van Vodafone
24: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: June tot 2.

0: 10 over 1. Dit verhaal gaat over een voormalig lerares, Margarit Groothedde. Ik laat haar ook even zien nu voor de mensen die televisie kijken. Haar afbeelding staat namelijk achter in een boek, haar eigen boek. Deze Margarit kreeg in 2010 een noodlottig ongeval, waardoor ze volledig verlamd raakte. Communiceren kan ze nu enkel alleen maar door het knipperen van haar ogen. Maar dat heeft haar niet van weerhouden om een kinderboek uit te brengen. Ze was lerares Nederlands en door nu met haar ogen te knipperen is er een boek tot stand gekomen. Haar zorgverlener Eugenie van Ruitenbeek en haar man Jan Nouwen zitten hier beide in de studio. Die hebben alles mogelijk gemaakt, waardoor het kinderboek Jodocus er nu is. En het is een indrukwekkend kinderboek met ook mooie illustraties. Een indrukwekkend formaat, maar vooral het verhaal van Margarit zetten mensen, denk ik, aan tot nadenken. Eugenie en Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat hebben jullie gedaan waardoor Margarit dit boek toch kon uitbrengen, Eugenie? Dan denk ik dat ik bij jou moet beginnen. Want jij was en bent haar zorgverlener.
2: Ja, klopt. Ik kwam in eind 2023 bij haar. En was eigenlijk meteen heel erg onder de indruk bij het besef dat iemand gewoon in het volle leven staat op haar 23e verjaardag of 23e jaar een auto-ongeluk krijgt en haar hele leven is in één klap gewoon letterlijk verwoest. Dus toen ik bij haar kwam, heb ik daar wel een hele lange tijd over lopen nadenken. En was daar zelfs wel ook van slag van.
0: Ja.
2: Maar het andere aspect was dat ik in Margarit meteen een enorme power zag. En het gevoel had van er zit veel meer in jou dan wat eruit komt.
0: Ja.
2: En dat is ook zo. Ze heeft gewoon een enorme levenslust en blijkt dus een enorm schrijverstalent.
0: Ja.
2: En een gigantische humor en grappige creativiteit, et cetera. Dat wist ik toen nog niet.
0: Nee.
2: Waar we mee begonnen zijn is Margarit te helpen om uit de negatieve spiraal te komen.
0: Ja, want die negatieve spiraal was er, helaas.
2: Ja.
0: Want ze kreeg dus in 2010 raakte haar auto in de sliep. Daardoor kreeg ze het ongeluk, heeft ze ook lang in coma gelegen. In de bloei van haar leven, lerares Nederlands, getrouwd, bezig een gezin te stichten en opeens houdt alles dan volkomen op.
2: Ja, vreselijk.
0: Jij komt er naar leven en je ziet en je voelt dus dat er heel veel kracht ook in zit. Maar de enige manier waarop je met haar kan communiceren is, begreep ik, door dat zij met haar ogen kniepert.
2: Ja.
0: Hoe gaat dan zo'n gesprek?
2: Traag. Heel traag.
0: Nou, dit doe je gewoon twee keer letter is de B, twee keer knipperen is de B en dan hoe gaat
2: dat? Eén keer knipperen is correct. Dus dan vraag ik, is het een klinker? En als ik dan geen reactie krijg, dan is het een medeklinker. Dus dan begin ik het alfabet op te dreunen van B, C, D, F, G. Tot de letter van het woord wat zij in haar hoofd heeft geraakt is, zeg maar. Dan knikt ze. En dan weet ik bijvoorbeeld, nou, het is de H. En dan is het meestal een klinker daarna. Dus dan is het A, E, E, O, E. En zo spel je heel langzaam maar zeker woorden en zinnen.
0: Ja.
2: Dus gemiddeld één zin. Daar doe je 10 minuten over.
0: Dan is dit heel erg moeilijk geweest om dit tot stand te krijgen. En mijn complimenten voor jou, maar ook zeker voor haar. Want bij Margarit zit dan dat hele verhaal van Jodocus in haar hoofd. Maar ze kan zelf geen woord op papier krijgen. En terwijl ze dus knippert naar jou en jij dus dan die woorden op papier zet, moet zij dus weer de hele tijd bedenken waar het naartoe gaat.
2: Ja, nou, zat dat is toch ook. Zat het verhaal niet meteen in haar hoofd. Het is zeg maar gaandeweg ontstaan. En we zijn 1 januari 2025 begonnen naar aanleiding van een vriendin die langs was gekomen en die had verteld dat Margarit in haar jeugd op school zittend heel veel briefjes met haar had geschreven.
0: Ja.
2: Maar dat ze ook heel veel strafwerk kreeg, omdat ze nogal spijbelde.
0: Oh.
2: En dat zij al die briefjes en dat strafwerk had bewaard. En toen zei ik, nou, dat wil ik dan wel eens zien. Dus die is langsgekomen met twee grote zakken vol.
0: Ja.
2: En daar zat een verhaal in van strafwerk wat gewoon zo hilarisch was. Dat had ze geschreven toen ze 14 was. Ze had strafwerk gekregen omdat ze had gespijbeld. En ze moest een opstel schrijven van 5 pagina's. Dat moest gaan over een dag op school.
0: Oh, dat is niet dit verhaal?
2: Nee. En zij heeft het gepresteerd om 5 pagina's vol te kalken over een heel armoedig gezin ergens in de vorige eeuw. Die heel zielig en met kapotte kleding. En heel, ja. Echt heel veel beschrijvingen. Gingen de kinderen op weg naar school. Dus die hele weg naar school is beschreven.
0: Ja.
2: En aan het eind heeft ze een hele pagina volgeschreven met de tafels. Want de kinderen kwamen te laat op school.
0: Maar dit verhaal dat je nu vertelt heeft dus niks te maken met je docus. Nou, maar wel zin, met haar schrijftalent.
2: Ja, in die zin dat ik zag, nou, je hebt ontzettend schrijftalent gehad. En ik ben benieuwd of dat er nog in zit. Ja. En dat is dus ook zeg maar een onderdeel van de breintraining die we haar.
0: Nou, die breintraining, daarvoor hebben we jouw man hier aan tafel. Ik draai even een plaat tussendoor. Dat is van Josh Stone. Jan Nouwen, jij bent een breintrainer. En je hebt wel degelijk ook een rol gespeeld in dit boek. Dit boek ligt op dit moment in de winkel. En het heet dus Jodocus. Geschreven dus door Margriet Groosheide. En de illustraties zijn van Philippe Hopman. Ook niet de eerste, de beste, kom ik zo meteen op terug. En de opbrengst van dit boek, althans een deel daarvan, gaat naar

0: Joss Stone in Joent tot Web. En we hebben een indrukwekkend verhaal. Voormalig lerares Margaret Grotehedde kreeg in 2010 een ongeluk. En raakte in coma. En sterker nog, ook daardoor volledig verlamd. Ze kan niet praten, ze kan niet lopen en ze kan niet schrijven. Maar haar brein werkt wel goed. En door met haar ogen te knipperen, heeft haar zorgverlenster Eugenie, die we net ook hoorden, heeft het verhaal op kunnen tekenen. En het verhaal is samengevat in een boek. En het boek heet Jodocus. Indrukwekkend verhaal. Mooi dat dat kan. Mooi ook dat je kracht ziet in een vrouw, waardoor je haar natuurlijk ook weer een andere impuls geeft. Maar jij, Jan, je bent breintrainer. Je hebt daar ook een rol in gespeeld. Hè? Hoe ging dat dan?
1: Eugenie en ik waren in een vorig leven allebei breintrainer. We wisten welke dingen je zou kunnen doen om wat grip te krijgen op dat brein en het brein van Margaret.
0: Ja.
1: Zat heel erg vast in een aantal negatieve spiralen.
0: Ja, maar vind je het gek? Je hele leven verandert.
1: Helemaal niet gek, maar het is heel fijn als je daar op de een of andere manier op het moment dat tegen je gaat werken een eind aan kan maken. Nou, daar zijn we mee begonnen. Ja. We hebben haar geleerd, zeg maar, die circuits te stoppen.
0: Ja.
1: En wat ruimte te creëren voor iets anders. En in die ruimte kon de creativiteit naar boven komen. En eigenlijk wilden we dat verder gaan stimuleren.
0: Ja.
1: Dus we zijn met iets wat haar vak was, de taal aan de gang gegaan.
0: Ja, Nederlands.
1: Nog steeds als onderdeel van de training. En dat liep dus een beetje uit de hand. En dat is een kinderboek geworden uiteindelijk. Ja.
0: Nou, gelukkig voor haar. Want Eugenie, wat heeft dit met haar gedaan? Met haar persoonlijk?
2: Ja, wat ze zelf zegt is van wanhoop naar hoop. Ze ziet weer betekenis in haar leven. Ze kan zien dat ze bijdraagt aan de levens van anderen, dat ze een inspiratiebron is voor anderen.
0: Ja. Nou, is dit één boek? Daar zijn jullie lang mee bezig geweest.
2: Half jaar.
0: Half jaar. Dus over een paar maanden weer beginnen met een ander boek.
2: Nou, ze moet een beetje bijkomen voor alle publiciteit en wat er nog meer gebeurd is. Maar qua talent zit dat er zeker in.
0: Ja. Is ze wel eens in een boekhandel geweest waar haar boeken liggen? Hoe beleeft zij het nu, vraag ik me af.
2: Ja, ze wordt er ontzettend vrolijk van. We hebben vorige week 2 boekpresentaties gehad. Eentje in een boekwinkel Broekhuis in Apeldoorn en de andere in Haarkerk. Ja, de reacties zijn zo overweldigend en enthousiast van iedereen dat zij alleen maar zitten stralen.
0: Ja, wat leuk. Het verhaal heet Jodocus. De illustraties zijn gemaakt door een bekende illustrator, Philip Hopman, uit Egmond. Ik zal een paar illustraties laten zien. Kun jij nog even vertellen, Eugenie, wat dan het verhaal van Jodocus is? Want dat vergeten we bijna, want ik vind het verhaal natuurlijk van Margaret heel indrukwekkend. Ja. Vertel jij eens, waar gaat het over?
2: Het thema is, je kunt meer dan je denkt. En er zitten 3 personages in die elkaar in de bus ontmoeten. De bus krijgt
0: deze leuke bus?
2: Ja.
0: Ja.
2: De bus krijgt een klapband en Jodocus, die zit in de bus, die ontmoet haar dus Saartje. En dan besluiten ze samen naar China te gaan, ook met een bus, maar dan een andere, omdat ze in China rijst eten. Dat is de start van het verhaal. En dan ontmoeten ze daar een draak en Jodocus beledigt de draak. En die moet dus leren dat hij wat minder flauwe grappen moet maken.
0: Ja.
2: En ieder personage heeft dus zijn eigen leerthema. En de draak heeft een minderwaardigheidscomplex. Want die heeft hele kleine vleugeltjes en loopt een beetje mank.
0: Ja.
2: Dus die is in zijn jeugd heel erg gepest. Dus iedereen die ook maar lijkt negatief te doen tegen hem, veroorzaakt woede in hem. En dan brandt hij de billen van iedereen.
0: Ah, dus er zit eigenlijk ook wel een pedagogisch verantwoord element in.
2: Absoluut, ja. Het wordt ook inmiddels op scholen gebruikt voor kinderen om te praten over wat doet jouw grap bij een ander? Denk eens na voor je iets zegt. Wat doe je met als je onzeker voelt?
0: Ja.
2: Echt heel leuk.
0: Wat heeft dit met jou gedaan als haar zorgverlener?
2: Nou, het was eigenlijk voor het eerst dat ik ook eigenlijk mijn talenten kwijt kon in een zorgomgeving. Want ik ben niet een standaard zorgverlener. Ik hou van dit soort processen.
0: Ja.
2: Ik leer er zelf heel erg veel van. En ik vind de schoonheid van dit proces en wat Margaret naar buiten brengt, ja, dat vind ik zo mooi en zo ontroerend.
0: Ja.
2: Het heeft mijn leven veranderd.
0: Ja, dat snap ik. Wat kun je hier verder mee?
2: Met
0: voor
2: boek?
0: Jezelf? Met deze verrijking?
2: Je kunt echt meer dan je denkt. Dat is echt zo.
0: En dat geldt voor alles en iedereen.
2: Ja.
0: Ja. Wil jij daar nog iets aan toevoegen, Jan?
1: Ja, ik kan...
0: Kan bijna niet, hè, die mooie woorden van je vrouw.
1: Ik zie het als een reis. We zijn gewoon begonnen met z'n drieën. En we hadden geen idee waar het heen ging. Maar we voelden wel een enorme leiding, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Volgende stap, nog een stap. En ik zie dit boek, jouw docus, als een etappe op de reis. Maar niet als het eindpunt. We gaan gewoon door. Want er zit nog veel meer in het vat. En ik weet niet of dat zeg maar, weer een boek zal zijn. Of misschien andere dingen die te maken hebben met haar verdere mogelijke herstel. Maar de reis is zeker nog niet ten einde. Nee.
0: Mooi, dankjewel. Doe haar de groeten, want we zien haar hier nu niet. Ze luistert wel op dit moment.
2: Dat denk ik wel.
0: Ja. Margit, heel veel groeten van ons. En dankjewel Eugenie en Jan dat jullie hier over kunnen praten. En even voor de mensen die meekijken op televisie. Dit is haar dus. En dan heb ik het over Margit Groot-Hedda. Het is haar boek en het heeft ze heel knap samen met jullie kunnen doen. Dankjewel. En als er een volgend boek komt of iets anders, laat het ons zeker weten. En ik vind het mooi om te volgen. Dankjewel. I love it.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
9: Ik ben Maarten, kom maar boven Kasten.
10: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
11: Ik ben Peter uit Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 2 minuten over 1:30. Dat is het tijdstip op dit moment. En dan gaan we even kijken naar de woonplaatsen. We doen Heemstede en er is het 22 graden. Goedemiddag, Barbara.
14: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie neemt de zorgen van omwonenden van Tata Steel zeer serieus. En dat is dan ook het signaal dat het Openbaar Ministerie af wil geven met de aangekondigde strafzaak tegen het staalconcern. Het Openbaar Ministerie liet vanochtend weten het bedrijf uit Velsen-Noord te gaan dagvaarden voor het plegen van strafbare feiten. Tata Steel wordt onder meer verdacht van het opzettelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen, en dat is dus gevaarlijk voor omwonenden. Dan heeft de politie een 27-jarige man opgepakt voor 2 brandstichtingen tijdens de Pride Amsterdam vorig jaar. De man wordt ervan verdacht 2 branden te hebben gesticht. 1 in de trein en 1 in een tijdelijke kleedkamer op het Centraal Station. Niemand raakte gewond, maar de kleedkamer moest wel worden ontruimd. De verdachte kwam in beeld na een anonieme tip. Daarna werd hij aangehouden. En een woning in Amsterdam-Nieuw-West is afgelopen nacht meerdere keren beschoten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Politie roept getuigen vooral op om zich te melden. Om 2 uur vannacht waren er harde knallen te horen en agenten vonden meerdere kogelhulzen op straat. Ook zagen ze kogelinslagen in een woning. Het gebeurde aan de Willem-Nakkenstraat. Je hoorde het eerder al even, Daley Blind keert terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club waar hij zijn carrière begon. Blind was transfervrij na zijn vertrek bij de Spaanse club Girona. Ajax verwacht dat hij met zijn ervaring en rust een belangrijke rol kan spelen in het team. En oudere organisaties zijn zeer teleurgesteld en bezorgd over het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers. Tot nu toe hadden 65-plussers korting in de bus, de tram en de metro. Maar dat gaat dus verdwijnen en dat raakt zo'n 3,5 miljoen mensen. De organisatie Seniorennetwerk vreest dat veel ouderen nu minder met het OV zullen gaan reizen. Juist, terwijl juist mobiliteit belangrijk is om zelfstandig en maatschappelijk actief te blijven. Daarentegen krijgen kinderen van 4 tot en met 11 jaar wel gratis reizen in die bus, tram en metro.
15: Ja,
14: dat wordt tegen elkaar weggestreept.
15: Maar het was toch heel lang zo dat een kaartje, zo'n railrunnerskaartje voor kinderen tot en met 11 jaar €2,50 kostte of zo?
14: Klopt. Ja, dat is ook heel weinig. Daar hebben ze trouwens ook wel wat dingen in veranderd.
15: Nu wordt het dus gratis voor kinderen tot en met 11 jaar.
14: Ik heb mijn kinderen nog eeuwenlang op die railrunner gehad, ja.
15: Ook toen ze 23 waren nog.
14: Nou, dat niet, maar wel. Ik heb het wel een beetje opgerekt.
15: Oh, dat hebben we wel eens gedaan met skipassen.
14: Ja, dat scheelt hartstikke veel geld.
15: Ja, oké, sorry. Voor de rest zijn wij hartstikke eerlijk, hoor, lieve mensen.
14: Ja, natuurlijk. Maar goed, meer eerlijk nieuws in de app en op nanieuws.nl.
15: Dan nog even het weerbericht van Jan Visser.
10: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen op lokaal wat motregen na droog, maar nog wel bewolkt. Pas later in de middag en vanavond worden de opklaringen van het zuidwesten uit en westen uit breder. Dan dus meer zon. Temperatuur loopt dan alsnog op naar zo'n 22 tot 23 graden. Wind is matig uit het noordwesten. Morgen beginnen we in het grijs ofwel veel lage bewolking. In de middag en avond wordt het weer zonnig en stijgt de temperatuur, uitgezonderd de kustgebieden, naar zo'n 25 tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

0: George Michael en deze plaat heet Outside.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker is er vanavond wat te doen, want hou in de gaten. NPO 1, vanavond om 20:30. Een bijzondere avond bij de Avrotros. Want 1 op de 5 mensen krijgt te maken met dementie. Grote cijfers, helaas. Een ingrijpende hersenziekte waarvoor nog geen behandeling bestaat. Nou, vroeg of laat krijgen we er of zelf of ja, familieleden, kennissen, vrienden mee te maken in je omgeving. Nou, tijdens de jaarlijkse live uitzending en die heet Herinneringen voor het Leven, stop dementie, vraagt Alzheimer Nederland samen met de Avrotros aandacht voor de impact van deze ziekte. Wordt gepresenteerd die avond, vanavond dus, door Richard Groenendijk. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dit is heel bijzonder en heel goed dat je het doet. Maar heb je er zelf eigenlijk ook mee te maken in jouw omgeving met dementie?
2: Zeker, ja. Inmiddels niet meer. Want beide mensen die dit hadden, een redelijk jonge vriendin van mij is overleden. En mijn oma had het. Ja. En het heeft natuurlijk ten eerste impact op de mensen zelf. En zeker het moment dat je, wat ik zelf de moeilijkste periode bijvoorbeeld bij mijn oma vond, was het moment, de momenten dat ze het zelf nog wist dat ze dementie had. Ik weet nog wel dat ze helemaal in paniek zijn. Ik word net zo gek als mijn moeder, wat natuurlijk vreselijk was om te horen. Ja. En toen, het klinkt gek, maar toen ze eenmaal heel ver in de dementie zat, had ze dat niet meer in de gaten op die manier. Dus dat heb ik meegemaakt. Ja, en mijn oma is natuurlijk inmiddels overleden, al een aantal jaren. En met een redelijk jonge vriendin heb ik het meegemaakt. Dus ja, het is, en ik doe natuurlijk al 2 jaar voor de Stichting Alzheimer mee aan de herinneringenconcert in Ziggo Dome.
0: Ja,
2: dus dat is een soort herinneringen top 50. Met allemaal wat het grappige is, muziek blijft heel erg lang hangen nog.
0: Ja, ja.
2: Vaak zijn mensen heel veel kwijt. En dan begin je bijvoorbeeld Amsterdamse Gracht te zingen, is het van A tot Z mee.
0: Ja.
2: Dat is zo bijzonder.
0: Ja, ik herken dat inderdaad bij mijn schoonmoeder die er 2 jaar geleden overleden is. Dat in het begin die ontkennende fase. Op een gegeven moment hebben ze het niet meer door. Maar als je dan de pick-up opzet met bijvoorbeeld de LP's van André van Duin in dit geval. Of Johnny Jordaan. Dan zingen ze dat allemaal mee. Hè.
2: Bijzonder, hè?
0: Ja, het is echt een hele bijzondere ontwikkeling. Ja, die herinneringenconcerten in maart doe je mee. Net als vele andere collega's van jou uit de artiestenwereld. Nu vanavond dus, die bijzondere uitzending. Waarom vind je dat belangrijk om daar een steentje aan mee te dragen?
2: Nou ja, omdat ik het belangrijk vind dat mensen er meer over te weten komen. En wat ik heel erg heb gemerkt bij mijn oma was dat er ook sommige mensen om haar heen die dat ze daar een beetje bang van worden.
0: Ja.
2: Omdat ze puur niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. En je bent natuurlijk geneigd, had ik het met mijn moeder gisteren nog over, om als iemand, je wil het ook niet, hè, dat je moeder zoiets krijgt. Dus dan ga je in de eerste instantie, word je geïrriteerd. Dan zeg je, nee mam, daar zit helemaal geen hond in die hoek. Doe eens normaal, weet je zo dat. Dat is niet de manier. Maar het is wel een volkomen logische eerste reactie. Omdat je ook als kind van iemand die dat heeft, of als iemand die eromheen leeft, je wil het gewoon niet.
0: Nee.
2: En ik vind het heel belangrijk dat mensen meer te weten komen over hoe je ermee om kan gaan. Dat het juist heel belangrijk is om even mee te gaan met iemand. Als iemand iets ziet vliegen, zie je inderdaad hartstikke mooi.
0: Nee,
2: of als iemand boos is, dat je rustig weet.

0: geconstateerd uit één familie. Moet je voorstellen ook hoe dat voor die moeder is. Hartverscheurend.
1: Ach.
0: Ja,
1: ja, en we kennen jou natuurlijk vooral van je humor. Maar ik vind het ook heel mooi zoals je er nu op een totaal andere manier over praat.
0: Los van het feit dat ik het belangrijk vind, het programma, vind ik het ook voor mezelf wel fijn. Want in Nederland is het natuurlijk altijd zo, daar zit je heel erg in een hokje. Dus ik word altijd gebeld als er een komische noot moet komen. Vind ik ook hartstikke leuk. Maar ik vind het ook wel fijn dat ik hier de kans krijg om dit te doen. Want absoluut. Ik word ook ouder. En je gaat, als je ouder wordt, toch ook een beetje meer verdiep inzoeken. Ja, snap je?
1: Ja, ja. Ga je vanavond de dingen met humor benaderen? Of dus laat je dat achterwege vanavond?
0: Nee, ik laat dat in principe wel achterwege. Alleen, het wordt niet een zware avond. Dus het wordt een avond, het zal heus een traan vloeien. Maar zeker ook met een grote glimlach. Met een mooie muziek van Carsoe.
1: Oh,
0: ik ga nog een duet met haar zingen. Dus het is, het wordt voornamelijk een hele warme avond. En natuurlijk, er zal best wel eens iets gebeuren. Waarom? Maar dat is niet de insteek. Nee.
1: Een warme avond, maar toch ook zeer informatief, kan ik me zo voorstellen.
0: Zeker. Met prachtige reportage. Een heel mooie reportage van Edcilia Rombri op het Centraal Station in Utrecht, die daar mensen heeft geïnterviewd. Dat heb ik vorig jaar gedaan voor dit programma.
1: Ja.
0: En Edcilia Rombri is natuurlijk ook gewoon een heel warm, leuk, lief mens.
1: Ja, vaak.
0: Dus dat is allemaal heel mooi geworden.
1: Ja, vaak bij mij te gast. Ik hoop dat jij te gast komt ook aan het einde van het jaar. Want dan sta je weer in het theater met een eigen show. Gelukkig heb je mij nog. En volgens mij gaat dat lopen vanaf oktober. Dus tegen die tijd hebben we contact.
0: Klopt. Maar nou, eerst, we vanavond, even
1: ja, eerst vanavond. 8:30, NPO 1. Dank je wel. Herinneringen voor het
0: Ik ga snel weer repeteren.
1: Ja, dag Richard.
0: Tot ziens.
1: Hoi.

0: concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat zijn die zomerconcerten van de Vriendenloterij. Jacob van der Vlucht van het Concertgebouw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Ja, we gaan het even hebben samen over een mooie voorstelling die eraan komt op 16 juli. En die heet Filmhelden. Dat betekent het volgende, Jacob.
1: Nou, dat zijn eigenlijk ja de allermooiste filmmuziek. En dan ja de muziek die bij de verschillende helden hoort. Van Zorro tot Forrest Gump tot de astronauten uit Apollo 13 of E.T. Nou, ik kan even doorgaan nog.
0: Ja, leuk. Zit die muziek er ook bij van E.T. dat hij dan wegfietst zo in de lucht?
1: Ja, dat is het inderdaad, het flying team. Ja. En het leuke is in dit concert dat je dan eigenlijk heel veel verschillende filmhelden hoort langskomen. Ja. En ook wel echt klassiekers zoals de Magnificent Seven.
0: Van Bernstein.
1: Ja.
0: Ja. En ik spreek jou nu namens het Concertgebouw, want de muzici die komen uit Duitsland, toch?
1: Ja, het Staatsorkester Rijnische Philharmonie. Met Marcena Diankun als dirigent. Ja. En we hebben wel een Nederlandse presentator erbij die dan wat vertelt ook over die muziek. Want het is zonder filmscherm. Het gaat echt om de muziek. Maar de film die kan je er zelf wel meestal wel bij bedenken.
0: Ja, ja, Christian Kuivenhoven die presenteert het. Hè. En het mooie is denk ik wel, als je de muziek hoort en je ziet de beelden niet, dat gewoon veel meer tot de verbeelding spreekt.
1: Ja, het is vaak juist. Je zou eigenlijk een film zonder muziek moeten kijken. Dan denk je van, oh ja, dit is echt. Daar hebben ze wel filmpjes van op internet. En dan zie je zo een Star Wars scène zonder muziek. Nou, dat werkt totaal niet. Maar alleen de muziek, dat werkt dus wel.
0: Ja, prachtig.
1: Omdat je ook die filmbeelden kent.
0: Ja.
1: En het is heel krachtige muziek. En we hebben ook soms allemaal onze eigen herinnering bij bepaalde stukken.
0: Ja, mooi. We zien inderdaad, of we horen de muziek uit verschillende films. Je zei het al, en Zorro, Forrest Gump zit er ook bij en E.T. De voorstelling is op 16 juli om 8 uur 's avonds in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Dank je wel. Dit is een hele mooie aankondiging eigenlijk. Er zijn kaarten nog verkrijgbaar in het Concertgebouw, maar wij mogen er ook een paar verloten. En dat doen we met alle liefde via 088-850-51-52. En dan gaat het om het concert Filmhelden. Dankjewel, Jacob.
1: Ja, tot ziens.
0: Tot de volgende keer, hè?
1: Oké.
0: Goed zo, dag. Oké, dat was het. Zit op de valreep nog even. Deze kaartjes voor het Concertgebouw. Morgen zijn we er weer, June tot 2, met Ido Horen. Google zijn naam maar, dan weet je het.

0: Mulder, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een schip met twee mensen erop is gezonken in de Westfriese sluis bij Kolhorn. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Beide opvarenden werden gelukkig wel snel uit het water gehaald. Het OM, je hoorde dat eerder, vervolgt Tata Steel strafrechtelijk voor het opzettelijk uitstoten van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Milieuorganisaties reageren positief. En een woning in Amsterdam is afgelopen nacht meerdere keren beschoten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Politie hoopt op getuigen die zich nog melden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

laatste concert gehad in de Johan Cruijff Arena. Het is Bruno Mars bij RH met On My Soul. Zo, bijzonder goedemiddag Noord-Holland. We zitten alweer op de helft van de werkweek. Het is de woensdagmiddag van NH. Het aantal grote bulkmachines die tientallen statiegeldflesjes tegelijk kunnen verwerken neemt flink toe. Uit cijfers die het AD opvroeg blijken er in de eerste helft van dit jaar al 80 zijn neergezet. Ja, zo'n bulkmachine die kan heel veel van die blikjes en flesjes aan. Daar gooi je dus als het ware alles in één keer in en dat ding verzamelt en dan krijg je dus je statiegeldbonnetje. Hebben we hier een liedje bij die hierbij zou passen? Kunnen we iets verzinnen? Wil ik van jou weten. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Zo. Nou, goedemiddag Noord-Holland. De woensdag van NH met Better David Ice.

Ja, het aantal grote bulkmachines die tientallen statiegeldflesjes tegelijk kunnen verwerken neemt flink toe. Uit cijfers die het AD opvroeg blijken er in de eerste helft van dit jaar al 80 te zijn neergezet. Dat is dus best veel. Nou, je moet je voorstellen, zo'n apparaat, daar gooi je eigenlijk gewoon al je blikjes in. Daar hoef je dus niet te komen als je maar 8 of 9 van die blikjes... Mag wel, hè? Mag wel. Maar het is juist makkelijk als je bijvoorbeeld 100 tegelijk wil inleveren. Want je gooit het gewoon erin, het ding gaat tellen... Brrr, en uiteindelijk heb jij lekker je statiegeld terug. Liedjes die je bij passen 088, 850, 51, 52. Blikkendag van Sven Versteeg had zeker gekund. Leuk, Millie, dankjewel. Lily zegt money, money, money van ABBA. Ook Gerrit zei money, money, money van ABBA. Frank zegt de police met message in a bottle. Ook leuk, of direct deposit. Ook een goeie. Nou, dat is het niet geworden. Deze zat er ook bij. Return to sender. Past ook wel toch. Elvis Presley.

0: Michael Sambello bij NH met Maniac. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, hoi, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, wat zit er zo meteen in?
1: Reacties uit IJmuiden en Velzen over het bericht dat het Openbaar Ministerie Tata Steel gaat vervolgen.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Mühle Museum.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
16: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
17: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
18: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 2:30 momenteel. In Halfweg is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Tata Steel wordt ervan beschuldigd de fabrieken slecht te onderhouden, soms zonder de juiste vergunning te werken en incidenten onder de pet te houden. Ja, veel reacties komen er vanochtend binnen van milieuorganisaties die zijn blij met de vervolging. En ook Jaap Venneker van de organisatie Frisse Wind hoor je over het besluit van het OM om over te gaan tot vervolging.
20: Het is zorgelijk dat dit nodig is, maar heel goed dat dit gebeurt. Frisse Wind coördineerde in 2022 de aangifte en Frisse Wind is ook opgericht om deze aangifte te coördineren. Wij zien natuurlijk dagelijks op onze camera's de vervuilende uitstoot van de kooksfabrieken, zwarte wolken, waarvan we weten dat het schadelijk is voor een omgeving.
1: En dat zei Jaap Venneker van de organisatie Frisse Wind. Ja, het OM start in 2022 een onderzoek naar Tata Steel, nadat advocaat Benedict de Fiek namens honderden omwonenden aangifte had gedaan. Onze verslaggever ging vanochtend ook de straat op in Velsen en Muiden en vroeg mensen wat zij ervan vinden dat het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. En er zijn ook al dubbele gevoelens, want ja, Tata Steel is ook een belangrijke werkgever in het gebied.
2: Het is een logische stap, alleen het is jammer dat het Tata Steel betreft. Het is jammer voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van het werk.
21: Dat vind ik niet terecht, want ik denk dat alle zeilen worden bijgezet om er een nieuwe fabriek van te maken. En om ze daar nu terug te gaan pakken met terugwerkende kracht, dat is allemaal heel kinderachtig natuurlijk.
22: De transitie gaat natuurlijk over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dit gaat over uitstoot in het verleden.
21: Ja, maar dat is niet meer terug te draaien. En dan kan je wel met geldboetes, maar wat heeft dat voor zin?
1: Ja, reacties dus uit IJmuiden. Ander nieuws is er ook vandaag. Een woning in Amsterdam-Nieuw-West is afgelopen nacht meerdere keren beschoten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Politie hoopt dat er getuigen zijn die zich melden. Om 2:00 s'nachts waren er harde knallen te horen. Agenten vonden meerdere kogelhulzen op straat en zagen ook kogelinslagen in een woning. De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent morgen een tentoonstelling over de veelbewogen geschiedenis van de Amsterdamse LHBTIQ-gemeenschap. Bij de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad, vertellen ruim 90 voorwerpen de verhalen van generaties Amsterdammers die streden voor liefde, zichtbaarheid en het recht om jezelf te zijn. Laatste berichtje, je hoorde dat al even. Oudere organisaties zijn zeer teleurgesteld en bezorgd over het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers.
0: Oh ja.
1: In de bus, de tram en de metro. Ja, volgens het belangenorganisatie Seniorennetwerk raakt dat zo'n 3,5 miljoen mensen. Ja, de organisatie vreest dat veel ouderen minder met het OV zullen reizen.
0: Ja.
1: Terwijl mobiliteit juist belangrijk is om zelfstandig en maatschappelijk actief te blijven. Kinderen van 4 tot 11, die gaan juist weer gratis reizen vanaf volgend jaar.
0: Ik vind dit een lastige. Waarom had dit niet allebei gekund? Dus
1: dat kost veel geld, denk ik. Veel te duur.
0: Ja.
1: Maar ik ben geneigd te denken dat als je een keuze moet maken, dat de ouderen dan wel heel belangrijk zijn.
0: Ja, ik zou dus de keuze toch andersom maken. Ja, en dat is omdat ouderen hebben misschien hun... Ik vind het heel lastig hoor, want ik zou het allebei... Maar ouderen die zijn straks 65, 67 plus... die hoeven bijvoorbeeld niet per se het huis uit. Het is natuurlijk wel fijn als ze het kunnen. Er is natuurlijk een grote generatie die beschikt bijvoorbeeld wel over een auto of de buurtbus die ze kunnen bellen. Dat wordt dan ook geregeld voor ze. Terwijl als jij bijvoorbeeld je kinderen naar de opvang moet brengen en je hebt een salaris, je verdient niet heel veel...
1: Dus jij vindt juist dit een goed besluit?
0: Ik zou, ja, omdat dit dan werkende mensen zijn die dan met... Als je weg moet met je kinderen of je moet ze brengen, dan hoef je dus nu niet meer te betalen voor je kind, terwijl alles al zo hartstikke duur is. Ja, ik vind het lastig, want ik zou een 65-plusser ook graag dat ze dan een korting mogen hebben op het vervoer. Dus dit is een dubio, moet je heel eerlijk zeggen.
1: Ja, of je zou er misschien voor moeten kiezen dat het vooral voor de gezinnen met kinderen is die sowieso weinig te besteden.
0: Ja, dat zou je dus ook kunnen doen.
1: Voor iedereen gratis.
0: Ja, en dat je dus die 65-plusser gewoon nog steeds die korting laat behouden. Ja, lastig.
1: Ja, maar het is dus besloten.
0: Ja, het is gelukkig hebben wij dit beslissing niet hoeven maken. Toch, zo is het ook.
1: Meer nieuws in de app en op ennanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer met jouw visser Jan. Goedemiddag.
23: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen op lokaal wat motregen na droog, maar nog wel bewolkt. Pas later in de middag en vanavond worden de opklaringen van het zuidwesten uit en westen uit breder. Dan dus meer zon. Temperatuur loopt dan alsnog op naar zo'n 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgen beginnen we in het grijs ofwel veel lage bewolking. In de middag en avond wordt het weer zonnig en stijgt de temperatuur, uitgezonderd de kustgebieden, naar zo'n 25 tot 26 graden.

0: Het zijn de Lumineers. Ken je dit liedje nog? Het is zo eentje die de hele dag in je hoofd loopt. Ho! Hey! Oh, zo heet het liedje ook.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Goed, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb ook wederom vandaag weer twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is op het moment. Wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 2.

0: toch liever keuzebenen kiezen voor de Plain White Tees met Hey There Delilah.
1: Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.
0: Oké, dan. Nou, dat zijn de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever hebben zometeen? Zeg jij tegen mij, ik wil keuze A, Ego Smith met Cool Kid. Kan, of zeg je nee hoor, Nick. Doe mij maar die keuze B, de Plain White Tees met Hey That Delilah. Stemmen 088-850-5152. Is dit Talk Talk bij NH Lives What You Made It?

0: Er is Teddy Swims bij NH met Mr. Know-It-All.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Ego Smith, Cool Kids. En keuze B, The Plain White Tees met Hey There, Delilah.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. De stemmen zijn ook geteld. En de meeste stemmen, zo'n 80%, kiest voor keuze A. Dat liedje hoor je ook nu bij NH.

Smit. Nou, zometeen is het tijd voor de verjaardagskalender. Ben jij of ken je iemand die vandaag jarig is? Zet jezelf dan op deze kalender 088-850-5152. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Robert Gray hoor je bij NH.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
2: Kom
1: langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of

0: Irene en ik kom het zwaar. Thuis in heel
1: minuten over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De 25-jarige man die wordt ervan verdacht van doodschieten van twee tieners op 1 januari in Amsterdam. Die wordt deze week nog voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft vandaag toegezegd om daar aan mee te werken. Een schip met twee mensen erop is gezonken in de Westfriese sluis bij Kolhorn. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Beide opvarenden zijn snel uit het water gehaald. En morgen speelt Marokko tegen Frankrijk in Amsterdam. Zijn de politie, straatcoaches en buurtvaders bezig en aanwezig om te zorgen dat het allemaal feestelijk verloopt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Vers aan tafel, vers aan tafel.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
1: Aan tafel!
3: Goedemiddag.
1: Met Nick Velderman.

0: Carson bij NH met Lush Live.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Herman uit Medemblik. Herman uit Medemblik is vandaag jarig, 59 jaar geworden. Herman, voor jou een speciale toetertje. Gefeliciteerd vandaag.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Crowded House, hoor je, bij NH. Don't dream.

0: is Alex Warren bij In Haar met Passenger.
1: 19 toen. 19 toen.
2: Toen.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem jou mee terug naar het jaar 19. Nee, sorry, naar het jaar 2002. Zo had je in het jaar Weekend Millionaires.
3: Het gaat om deze vraag voor 64.000 euro. In welke stijl is de Notre Dame van Parijs gebouwd? Romaans, gotisch, renaissance, barok.
0: Nou, mocht je naan de radio hebben aangezet op 8 juli 2002... dan heb je dit liedje gewoon absoluut niet kunnen missen. Want ze scoorde echt een ontzettend grote hit met een ballad. Ja, dat doet ze niet vaak. Shakira hoor je bij NH. And I Need You Close. Oh, het was trouwens barok. Nee, gotisch natuurlijk.

0: bij NH met Everything Changes But You. Het is bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Iemand van het Koninklijk Huis gaat de World Pride in Amsterdam openen. Het is een charmante figuur.
0: Wie dat is? Hoor je zo.
1: Zo is dat.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
10: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
11: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 momenteel in Zandvoort. Is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 25-jarige man die twee tieners zou hebben doodgeschoten op 1 januari in Amsterdam wordt nog deze week voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft toegezegd daaraan mee te werken, werd vandaag bekend. De verdachte zwijgt nog altijd over zijn rol. Ja, bij die schietpartij kwamen dus twee tieners van 16 en 18 jaar om het leven. Waarschijnlijk waren ze toevallige slachtoffers en geen bewust doelwit. De zaak wordt eind september opnieuw behandeld. En een schip met twee opvarenden is vanmiddag gezonken in de Westfriese sluis. Bij Kolhorn is dat. Hoe dat kon gebeuren is nog

0: onduidelijk. De twee mensen aan boord belanden in het water, maar konden gelukkig snel in veiligheid worden gebracht. Niemand raakte gewond. De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent morgen een tentoonstelling over de veelbewogen geschiedenis van de Amsterdamse LHBTIQ-gemeenschap. Bij de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad, vertellen ruim 90 voorwerpen de verhalen van generaties Amsterdammers die streden voor liefde, zichtbaarheid en het recht om jezelf te zijn. Ja, milieuorganisaties die reageren verheugd op het bericht dat het Openbaar Ministerie Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het OM startte in 2022 al een onderzoek naar Tata, nadat advocaat Benedicte Fick namens honderden omwonenden aangifte had gedaan. En je hoort Jaap Venneker, hij is van de organisatie Frisse Wind, over het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata te gaan vervolgen.
1: Het is zorgelijk dat dit nodig is, maar heel goed dat dit gebeurt. Frisse Wind coördineerde in 2022 de aangifte, en Frisse Wind is ook opgericht om deze aangifte te coördineren. Wij zien natuurlijk dagelijks op onze camera's de vervuilende uitstoot van de kooksfabrieken, zwarte wolken, waarvan we weten dat het schadelijk is voor de omgeving.
0: En dat zei Jaap Venneker van de organisatie Frisse Wind. Ja, de staalgigant zelf zegt dat het besluit het bedrijf raakt. Tata Steel noemt het essentieel om een goede buurt te zijn voor omwonenden. Zorgen en kritiek neemt het bedrijf naar eigen zeggen serieus. Laatste berichtje. Ik zei al, iemand van het Koninklijk Huis opent op 25 juli de World Pride in Amsterdam.
2: Oh, wie zou dat
0: in het Vondelpark,
2: zijn?
0: Na afloop van de Pride Walk die vanaf de Dam door de binnenstad gaat.
2: Ja.
0: En tijdens de opening ontmoet diegene allerlei leden van de Sport Pride en Youth Pride, zoals dat heet. En Amsterdam verwacht natuurlijk tijdens die World Pride honderdduizenden bezoekers. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Wie zou het zijn?
2: Daar ben ik heel benieuwd hoor, maar wie?
0: Maar wat denk je?
2: Ja, ik denk natuurlijk Prinses Maxima, of Koningin Maxima is het toch?
0: Ja, dat ook Amalia natuurlijk.
2: Had kunnen zijn, ja. Toch? Ja, maar Amalia, kijk, ik had jou een beetje door, hè. Want jij zei in het begin, hadden we natuurlijk een mooi bedacht van, joh, wat zit er zo meteen in het nieuws? En toen zei je, ja, iemand gaat het een hele mooie...
0: Een charmant figuur,
2: ja,
0: zei ik.
2: Maar het was ook, had ook vrouw kunnen zijn, daar ging je mee. Ah, ja. Dus ik had al voorgenomen dat dat Maxima zou zijn.
0: Ja, klopt, helemaal goed.
2: Want ik vind Amalia is natuurlijk tegenwoordig ook een vrouw. Ja. Alleen die zie ik nog niet zo als een vrouw op een of andere manier.
0: Meer toch als een soort van... jonge vrouw.
2: Ja, als je het over Koninklijk Huis hebt en je noemt een vrouw, dan is het eigenlijk Maxima.
0: Inderdaad, ik heb alles al verraden. Dan komt het meer. Goeie tease. Nou goed, op weg naar een betere tease. Ah, ja. Ondertussen meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Bar. Het weer met Jan, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen op lokaal wat motregen na droog, maar nog wel bewolkt. Pas later in de middag en vanavond worden de opklaringen van het zuidwesten uit en westen uit breder. Dan dus meer zon. Temperatuur loopt dan alsnog op naar zo'n 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgen beginnen we in het grijs, ofwel veel lage bewolking. In de middag en avond wordt het weer zonnig en stijgt de temperatuur, uitgezonderd de kustgebieden, naar zo'n 25 tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

0: NH met What It Is.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Lekker meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-5152. Voor keuze A, Nena 99 Love Ballons.

Spannend, ja. En dan wel helemaal, hè. We draaien dan het hele liedje. Nu 6 minuten 20 van de Golden Earring. Wat wil jij liever horen? Het is aan jou. Stemmen 088 850 51 52 voor die keuze. A, Nena met die 99 luchtballonnen. Die 99 luchtballonnen. Maar moet je ze ook laten? Of toch die keuze B, de Golden Earring met Radar Love. Stemmen doe je nu 088 850 51 52. De Whispers hoor je bij NH.

0: Ja, goed is dit, hè. Ik zou je nog sterk vertellen. Het is nieuwe muziek van Jopke bij en haal mij terug bij af. Jopke, ken je van het liedje Lotje, hè? Hey, dat is Lotje. Nou ja, en nog leuke nieuws is. Aankomende vrijdag staan we live vanaf Strandtent Deining, vanaf Castricum bij Zee. Jij bent welkom tussen 10 en 6 met de hele programmering van ochtends 10 tot en met 6 dus. En zij komt langs Jopke, doet een optreden akoestisch live bij Bart in de ochtend. Gezellig, toch? Zometeen naar 4 uur is het tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Nena, Nooit en Nooit in Loefballons. En keuze B, de Golden Earring met Radar Love.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Net aan. Ja, 60% kiest voor keuze A, Nena.

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
12: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
14: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
15: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
16: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
17: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De 25-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van 2 tieners op 1 januari in Amsterdam. Die wordt deze week nog voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft toegezegd daaraan mee te werken vandaag. Een schip met 2 mensen erop is gezonken in het Westfriese sluis bij Kolhorn. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Beide opvarenden konden wel snel uit het water worden gehaald. En koningin Maxima opent de World Pride in het Vondelpark in Amsterdam op 25 juli. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken.

0: Daarvan 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaan we verder met de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen?
2: Er staan op dit moment 8 files en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Hoogmade, 14 minuten vertraging. 5 minuten op de A7 Hoorn richting Den Oever, tussen afrit Medewik en Wieringerwerf. Dat komt door een ongeluk en de weg die is daar dicht. En de laatste, de N201 Hilversum richting Uithoorn, tussen afrit Nederhorst-Denberg en Loenersloot, 9 minuten vertraging.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: Vandaag de dag.
9: Met Patricia Nagelkerken.

0: Woensdag 8 juli en fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag. En Jelmer, die zit weer aan mijn zijde, gelukkig.
1: Hallo, zo.
2: Hallo.
1: Goed.
0: Even een kikkertje doodstampen.
1: Ja, nou, die is dood hoor.
0: Oh,
1: hartstikke plat.
0: Oh, gelukkig. Hey, Barbara is er ook weer bij voor het nieuws. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou, genoeg nieuws vandaag hè, over Tata Steel.
2: Absoluut.
0: Heftig hoor. OM wil dus de staalfabriek gaan vervolgen.
2: Ja.
0: Dat is nogal wat. We horen daar later in deze uitzending nog veel meer over natuurlijk. En jij
2: Zeker.
0: Had het ook allemaal voor ons in de gaten.
2: Ja, milieuorganisaties hebben natuurlijk al positief gereageerd.
0: Ja.
2: Maar straks in de uitzending nog meer reacties.
0: Zeker weten. Goed, dat kun je allemaal verwachten bij ons. Ook nog even een kleine terug in de tijd. De dag is het dat in 1947, dat is wel een gek verhaal, een persbericht de wereld in werd gestuurd door de Amerikaanse luchtmacht dat er een vliegende schotel was geland in New Mexico. Sterker nog, dankzij de medewerking van een plaatselijke veehouder en het bureau van de sheriff van Shaved Country had het leger deze vliegende schotel zelfs in handen gekregen. Nou, dat was natuurlijk wel een heel spannend verhaal. Iedereen in rep en de roer. Waar komt die vliegende schotel vandaan? Van welke planeet kwam die? Wie zaten er aan boord? Of zat er iemand aan boord?
1: Zaten de groene marsmannetjes aan boord?
0: Ja, exact. E.T. Phone Home. Maar wat bleek nou later? Dat het gewoon een neergestort weerstation was.
1: Ach.
0: Ja, het was helemaal geen vliegende schotel.
1: Nou zeg.
0: Ja.
1: Hadden ze alweer stations in 1947 in de
0: die neerstortte dus.
1: Zo.
0: Ja, blijkbaar ja.
1: Zo.
0: Nou ja. Het was dus een beetje een soort gevalletje fake news. Of een broodje aap. Of een urban myth, zou je kunnen zeggen.
1: Zoals een vriend van mij zou zeggen. It's a monkey sandwich story.
0: Yes, indeed. Monkey sandwich.
1: Monkey sandwich.
0: Dat geldt dus niet voor het verhaal over Tata Steel. Daar gaan we dus later meer over horen. En we gaan het ook hebben over een onderwaterconcert. Dat vind ik echt een heel grappig verhaal dat gegeven gaat worden. Gewoon in Amsterdam, in een zwembad aan de rand van de Jordaan. En ja, hoe je van zo'n concert kan gaan genieten.
1: Nou, je adem inhouden, denk ik.
0: Ja, dat denk ik, ja. Je hoort het zo.

0: Dark Before the Dawn.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, Jelmer, stel je eens even voor. Hoe zou het zijn om drijvend in het water naar een concert onder water te luisteren?
3: Ik stel me dat
0: als een soort visje
3: voor, alsof ik dan orka's hoor.
0: Ja.
3: Dat zou ik een beetje... Dat
0: geluid hoop je.
3: Weet je wat?
0: Zoiets, ja.
3: Ja, dat zou ik een beetje denken.
0: Nou, het leuke is, je kunt het gaan meemaken in het Amsterdamse Marnixbad aan de rand van de Jordaan. Bijna 50 jaar geleden was daar ook al een onderwaterconcert van geluidskunstenaar Max Neuhaus op die plek te beluisteren. Water Whistle heette dat. En nu komt er een nieuwe uitvoering, aangepast door kunstenaar Herman van der Muizenberg. En die hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Herman.
4: Hi Herman, hallo.
0: Goeiedag. Was jij daar in de tijd bij in 1978?
4: Nee, dat is een beetje voor mijn tijd geweest.
0: Oh,
4: nee.
0: Oh, dat is jammer.
4: Ja, snap ik graag.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Maar je weet dus wel wat er toen gebeurde. Vertel eens, hoe is dat toen gegaan, zo'n onderwaterconcert?
4: Ja, destijds was het dus een uitnodiging van de Appel. Dat is een kunstencentrum in Amsterdam. En die zijn altijd heel internationaal bezig geweest. En die hebben eigenlijk die kunstenaar Max Neuhaus uit de Verenigde Staten aangeschreven en gedacht van, kun je dat werk wat hij had ontwikkeld en al in Amerika heeft gedaan, destijds, kun je dat ook een keer in Amsterdam komen doen? En is hij toen daarop ingegaan en toen heeft dat plaatsgevonden in het Marnixbad inderdaad.
0: Ja.
4: Ja, en de uitnodiging was al van, neem je zwemkostuum mee, je gaat onder water luisteren naar geluiden. En ja, dat is natuurlijk heel tot de verbeelding spreken. Want wat hoor je dan?
0: Ja,
4: het werk
0: precies.
4: Heet Water Whistle. Mm-hmm. Dus dat verklapt al iets. Hè? Dus een fluitje. Meerdere fluitjes. En, maar ja, fluiten is iets wat we toch, waar je aan denkt van dat kan boven water. Daar heb je lucht voor nodig om te fluiten. Dus hoe klinkt dat dan onder water?
0: Ja,
4: ja, dat vond ik al gelijk heel prikkelend om, om verder te gaan onderzoeken.
0: Ja,
4: dus
0: want
4: toen ben ik daar eigenlijk doken, zou je kunnen zeggen.
0: Letterlijk.
4: Ja,
0: even onder water. En ik begrijp dat even, als je kijkt, heel praktisch hoe dat dan werkt. Dat het een systeem is met een soort tuinslangen en fluitjes. Hoe werkt dat dan?
4: Ja, dus deel van mijn onderzoek was ook van, nou ja, het is een kunstinstallatie en concert eigenlijk. Dus deels gaat het over de installatie zelf inderdaad. Van hoe werkte die? En uiteindelijk ben ik erop uitgekomen. Het zijn inderdaad slangen. En die vertakken op verschillende manieren. En uiteindelijk komt dat uit die waterdruk die erachter zit. Die gaat door een fluitje.
0: Ah,
4: en dat zijn eigenlijk gewoon sportfluitjes. Zoals je die van het voetbalveld kent.
0: Ja, zo'n prrrr.
4: Ja, precies. En dan, maar dan de jaren 70 uitvoering. Dollar dime fluitje. Dus in Amerika van die hele die 1 euro winkels, zou ik nou zeggen. En dan kun je echt voor een dollar of een dime een fluitje kopen. Dus dat was van een heel ander materiaal dan wat we nu uit China halen.
0: Ah,
4: dus dan heb je het al snel over van wat voor materiaal is dat dan? En wat voor metaal en klonk dat dan ook zo? Nou, in die details vind ik leuk om een beetje te nerden, zeg maar.
0: Ja.
4: En dat is nu de vertaling geweest om het naar het hedendaagse te trekken.
0: Ja, want jij doet dat dan nu met hedendaagse fluitjes, maar ik begrijp dat er ook 3 percussionisten komen. Dus dat is slagwerk, toch? Gaan die onder water zitten of hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Klopt, ja, die staan ook in het zwembad, eigenlijk tussen alle luisteraars, tussen het publiek. En die spelen in het water en onder water. Met de instrumenten die we eigenlijk bij elkaar hebben verzameld. Ze hebben natuurlijk heel veel eigen instrumenten. En een aantal daarvan, je denkt aan bellen, aan staafgongs heet dat dan. Dus stalen staven die ook weer klinken. Alles wat veel massa heeft en waar je goed hard tegenaan kan slaan, dat klinkt eigenlijk heel goed onder water.
0: Wat grappig.
4: Dus dat is een beetje ons instrumentarium geworden.
0: Ja, ja. En dan brengen die dus met z'n allen een soort muziek of een klanken voort. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat hoor je dan? Wat komt er voor geluid uit?
4: Ja, het is eigenlijk een ik zou eigenlijk zeggen een soort soundscape. Hè? Dus dat wil zeggen een geluidsomgeving, een klankomgeving. Doorlopend heel eigenlijk, nou, ik ervaar het als rustgevende geluid. Want die waterdruk zorgt er dus voor dat je eigenlijk constant een fluittoon hebt.
0: Ah ja.
4: Nou, als ik het zo zeg, klinkt het zelfs een beetje irritant. Maar het is onder water klinkt dat dus helemaal niet zo zo heftig, geluidjes.
0: Nee.
4: Zo schel op het fiets, want eigenlijk denk je gelijk aan een schel geluid. Maar onder water gaan die frequenties gaan bewegen zich anders. En dat maakt dat het geluid veel lager is. En ook leuk, onder water gaat het geluid alle kanten op.
0: Oh ja.
4: In plaats van één richting. Dus dat maakt ook een hele bijzondere ervaring.
0: Ja, dus overal waar je gaat staan of dobberen is het anders. Maar ik neem aan dat je wel moet kunnen zwemmen om dit concert bij te wonen,
4: dat
0: toch?
4: Dat is handig, ja. Nee, daar gaan we, dat vragen we wel van de mensen. Dat ze hun zwemdiploma hebben. Je hoeft er niet mee te nemen, maar schat dat zelf een beetje in. En als het nou niet gaat, dan mag je met bandjes alsnog
0: doen. Heel leuk. Nou, ik begrijp dat er nog een paar kaartjes zijn. Dank je wel voor je uitleg. En heel veel succes op 19 juli.
4: Dank je wel.
0: Oké. Herman van de Muizenberg hoorde je. En hij heeft dus een nieuwe versie gemaakt van het onderwaterconcert dat in het Marnix Zwembad gegeven gaat worden op zondag 19 juli. Er zijn nog een paar kaartjes. En kijk even op de website gewoon van het Marnixbad. Dan vind je daar alle informatie.

Don't Stop to Get Enough. Je hoorde Michael Jackson hier bij NH. En ik sprak net die kunstenaar die dus op 19 juli... een onderwaterconcert organiseert in het Amsterdamse Marnixbad. Het is een bewerking van een concert uit de jaren 70. 1978 om precies te zijn, Water Whistle. En die kunstenaar die ik net sprak, die is eigenlijk wel op zoek naar mensen die dat in der tijd hebben meegemaakt in het Marnixbad. Dus ben jij er in der tijd bij geweest bij dat Water Whistle concert in het Marnixbad 1978? Laat het ons dan even weten. Dan brengen we jou in contact met de kunstenaar. Die wil jou heel graag daarover spreken. Dit is Passenger met Holes.

0: lives where we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Ah, mooie Passenger hoorde je. Hierbij NH. En straks dan gaan we het hebben over het verhuren van een kamer in je huis. Vroeger was dat best wel gebruikelijk, Jelmer. In de tijd denk ik dat mijn ouders een beetje het huis uitgingen.
2: Ja.
1: Dat je dan bij een hospita in huis ging. Barbara vertelde gisteren al even over de persoon bij wie zij een kamer huurde. En ja, vandaag praten we daar even over verder. Want er is dus een wetsvoorstel in de maak om het wat makkelijker te maken om weer een kamer in je huis te verhuren. Dat is natuurlijk een perfect idee tegen de woningnood. Maar wij vragen vandaag, ja, hoe ben jij ooit begonnen? Had jij ook zo'n kamer bij een hospita?
2: En ja, want het is dus eigenlijk weer een beetje hip aan het worden.
1: Zeker
2: want vroeger
1: weten.
2: Was het dus heel erg normaal. En nu gaan we eigenlijk weer terug naar het oude normaal.
1: Ja, maar hoe was dat oude normaal dan?
2: Nou,
1: hoe was dat oude normaal? Praat lekker mee met ons.
2: 088-850-5152.
1: En dan spreken we jou graag na het nieuws van 4:30 met Barbara. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Wat zit er in het nieuws?
3: Onder meer reacties op het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel te gaan vervolgen.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
12: Ik ben Jelle uit Bussum.
13: Ik ben Marika uit Medeblik.
14: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 4:50 in Den Burg. Op Texel is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De 25-jarige man die 2 tieners zou hebben doodgeschoten op 1 januari in Amsterdam. Die wordt nog deze week voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft vandaag toegezegd daaraan mee te werken. Ja, de verdachte zwijgt nog altijd over zijn rol. Bij die schietpartij op Nieuwjaarsdag kwamen dus 2 tieners van 16 en 18 jaar om het leven. Waarschijnlijk waren ze toevallige slachtoffers en geen bewust doelwit. Een schip met 2 opvarenden is vanmiddag gezonken in de Westfriese sluis. Dat is bij Kolhorn. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De 2 mensen aan boord belanden in het water, maar konden snel weer in veiligheid worden gebracht. Niemand raakte gelukkig gewond. De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent morgen een tentoonstelling over de veelbewogen geschiedenis van de Amsterdamse LHBTIQ-gemeenschap. Bij de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad, vertellen ruim 90 voorwerpen de verhalen van generaties Amsterdammers die streden voor liefde, zichtbaarheid en het recht om jezelf te zijn. Milieuorganisaties reageren verheugd op het bericht dat het Openbaar Ministerie Tatasteel strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het OM startte in 2022 al een onderzoek naar Tatasteel, nadat advocaat Benedicte Fiek namens honderden omwonenden aangifte had gedaan. En je hoort Jaap Venneker, hij is van de organisatie Frisse Wind, over het besluit van het Openbaar Ministerie om inderdaad te gaan vervolgen.
12: Het is zorgelijk dat dit nodig is, maar heel goed dat dit gebeurt. Frisse Wind coördineerde in 2022 de aangifte, en Frisse Wind is ook opgericht om deze aangifte te coördineren. Wij zien natuurlijk dagelijks op onze camera's de vervuilende uitstoot van de kooksfabrieken, zwarte wolken, waarvan we weten dat het schadelijk is voor een omgeving.
3: En dat zei Jaap Venneker van de organisatie Frisse Wind. Tatasteel zegt dat het besluit het bedrijf raakt en noemt het in een reactie essentieel om een goede buurt te zijn voor omwonenden. En dan het laatste berichtje. Koningin Maxima, ja, die opent op 25 juli de World Pride in Amsterdam. Dat doet ze in het Vondelpark. Dat is dan na afloop van de Pride Walk, die vanaf de Dam door de binnenstad loopt. En tijdens de opening ontmoet ze onder meer leden van Sport Pride en Youth Pride. Amsterdam verwacht, ja, tijdens die World Pride honderdduizenden bezoekers. Niet alleen uit Nederland, maar ook heel veel mensen uit het buitenland.
1: Ja, het wordt echt een grote editie, hè?
3: Ja, absoluut, hè?
1: Leuk dat Maxima komt.
3: Dat vind ik ook.
1: Ja, het is een mooi feestelijk moment.
3: Lijkt me ook. 25 juli dus. En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
16: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen op lokaal wat motregen na droog, maar nog wel bewolkt. Pas later in de middag en vanavond worden de opklaringen van het zuidwesten uit en westen uit breder. Dan dus meer zon. Temperatuur loopt dan alsnog op naar zo'n 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgen beginnen we in het grijs, ofwel veel lage bewolking. In de middag en avond wordt het weer zonnig en stijgt de temperatuur, uitgezonderd de kustgebieden, naar zo'n 25 tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.
1: Hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
17: 10 files op dit moment en ik noem even de langste. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen, 11 minuten vertraging. 10 minuten op de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen, Doendersloot. En de laatste, de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen, 10 minuten vertraging.

0: het valt niet altijd mee. Live Together. Je hoorde Lisa Stansfield.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: En toch gaat dat samenleven juist over ons onderwerp eigenlijk van vandaag. Want we hebben het over mensen die een kamer willen verhuren in hun huis. Dan word je dus een hospita.
2: Ja.
0: Want je verhuurt dan iets, een kamertje in je huis. Met of zonder douche of weet ik veel wat. Maar in elk geval voor starters of studenten. Nou, nee, dat gebeurt dus ook wel eens zonder. Dan kun je gewoon een zolderkamer huren zonder toilet. Dan moet je naar beneden voor de wc.
2: Oh, wat een
0: dat gebeurt, ja. Maar goed, als het aan de woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan ligt, dan wordt het wat makkelijker om zo'n kamer te verhuren. Hospita's mogen straks tijdelijke huurcontracten aanbieden voor maximaal 5 jaar. En dat is natuurlijk belangrijk in de strijd tegen de woningnood. Want dat betekent dat studenten en andere starters op de woningmarkt toch wat makkelijker een plekje kunnen vinden. En stel dat jij nu vanuit Den Helder naar Amsterdam zou komen, Jelmer. Dan is het toch zo ingewikkeld om aan huis te komen.
2: Nou, ik ben 6 keer verhuisd ongeveer. Omdat het gewoon niet te doen was. En ik was een soort zwerver in mijn eigen stad.
0: Ja, precies, ja. En heb jij het principe ook wel meegemaakt? Want toen ik in Amsterdam kwam wonen, had ik mazzel. En kon ik via aan een kamertje komen. Wat gewoon zelfstandig was. Met eigen keukentje, eigen douche en toilet. En dat was wel van een huisbaas. Maar die woonde daar niet. Dus het was echt zelfstandig. Dat was mijn mazzel. Maar heb jij wel bij zo'n hospita gewoond?
2: Ja, eigenlijk wel. En dat realiseerde me eigenlijk net pas. Ik heb dus inderdaad met mijn huisbaas en nog een andere, iets jongere, die was iets van mijn leeftijd, ook wel iets ouder, hebben we samen gewoond. Ik vond dat toch altijd een beetje ongemakkelijk, want ik had echt het gevoel dat het zijn huis was en ik in een slaapkamer woonde van hem.
0: Ja,
2: en ja, dat vond ik echt wel een beetje een dingetje. En dan als ik dan thuis kwam, ik was net 20 of zo, ik had nog het feesten vond ik nog wel leuk, zeg maar. Ik had echt het idee, oh, nu moet ik binnen sneaken. Want hij gaat straks naar zijn werk. Ja. En ik ben nog een beetje, nou, ik kijk nog schil, zeg maar.
0: Ja,
2: weet je,
0: ja,
2: dat gevoel.
0: Ja, dat snap
2: ik. Toch een beetje een dingetje.
0: Ja, je bent niet helemaal op jezelf, toch?
2: Nee, je bent niet helemaal op jezelf. Terwijl met huisgenoten, nou, dat is prima als die...
0: Dat is anders, ja. Dan sta je gelijk. Ja.
2: Dan sta je gelijk.
0: En Barbara die vertelde gisteren al eventjes dat jij dus, Barbara, op een zolder hebt gewoond bij iemand. Dat was dus ook jouw huisbaas. Jij woonde erboven, als het ware.
3: Ja, het was in Amsterdam, in Bos en Lommer. Of Amsterdam-West. En inderdaad, die dame woonde dan op de tweede verdieping. En ik woonde dan boven op zolder. En op haar zolderkamer eigenlijk. Ik heb 4 jaar lang geen douche gehad.
0: Vier jaar lang.
2: Oh, wat erg.
3: En ik had een heel klein keukentje met een hele enge soort ketel. Ook geen warm water. Oh. Maar er was een soort van waterkoker aan de muur, zeg maar. Met zo'n stekker.
0: Oh, jeetje.
3: Ik had eigenlijk bang dat het mijn laatste dag was. Was absoluut niet bang veilig. Ik mocht bij haar douchen. Maar ja, dat vond ik ook altijd wel een beetje ongemakkelijk. Dus dat deed ik soms.
0: Ja.
3: Verder was ik me gewoon een beetje aan de kraan. En de kamer zelf was heel groot en heel fijn.
0: Ja.
3: Maar ik betaalde wel, zeg maar, ook haar complete huur had ik.
0: Oh, maar dat
3: dus
0: is echt
3: het gevaar
0: een beetje
3: van hospita's in die tijd was wel dat je gewoon dus ook een bepaalde manier een beetje werd uitgebuit.
0: Precies, ja. Ja.
3: Maar
0: ja,
2: je wordt nog uitgebuit.
0: Nou, zeker.
3: Nu is het misschien nog wel veel erger geworden.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Omdat misschien de woningnood nu nog weer hoger is. En mensen het gewoon maar kunnen maken natuurlijk.
2: Hoe zat het bij jou eigenlijk? Heb jij met een hospita geleefd?
0: Nee, bij mij was dus de eigenaar van het huis woonde ergens anders. Dus we moesten gewoon 1 keer in de maand met een envelopje moesten we dan naar hem toe met de huur. En die was heel laag trouwens, dat was 200 gulden. Dus het was, maar goed, dan moet ik er wel bij vertellen dat dit pand dus wel een beetje min of meer was afgekeurd door de bouw- en woningtoezicht. En dat ik bijvoorbeeld, ik had een wc met daarin hangend een douchekop, die dus over de wc heen stroomde. En die was lek, die douchebak. En dat stroomde dus beneden allemaal over over de trap waar iedereen overheen moest.
2: Lekker.
0: En ik had een elektriciteitsleiding, Barbara, dat zal jou dan misschien een beetje bekend voorkomen. Die liep boven mijn gijzer langs, dus die was zo gesmolten, dat hij was gewoon in een soort U-bocht naar beneden gesmolten. Dus ook helemaal veilig voelde ik me daar niet. Maar ik woonde in elk geval niet bij mijn huisbaas in huis. Dus dat is misschien wel weer een voordeel. En het was heel goedkoop, dat scheelde natuurlijk ook. En het was midden in het centrum van Amsterdam. Dus ik was toch echt de koning te rijk in mijn kleine paleisje. Maar goed, we vragen dus vandaag, hoe ben jij ooit begonnen op de woningmarkt? Wat was jouw eerste kamer? En had jij ook een hospita? Woonde je dus bij iemand in huis op zo'n kamer? Ik zou zeggen, laat even van je horen via 088 850 51 52.

0: Crazy van Gnarls Barkley. En wij praten hier nog even verder over hospita's en hospito's. Want zo heten de mannelijke versies
1: hospita's
0: natuurlijk.
1: Hospita's en hospito's.
0: Klinkt best geinig, toch? Ja. Er komen veel bijzondere appjes binnen van Johanna bijvoorbeeld. Die zegt, ik had een hele strenge hospita. Mannenbezoek was strikt verboden. Maar ik had altijd wel manieren om dat verbod te omzeilen.
1: Oei. Spannend. Ja.
0: We hebben het dus over wonen in het huis van een ander. Waar je huisbasis ook woont. Het kan ongemakkelijk zijn, maar het kan wel een uitkomst zijn natuurlijk. Absoluut. Om de woningnood tegen te gaan. En als het aan de woonminister ligt, mag iedereen straks dus een kamer gaan verhuren voor 5 jaar. En dat is echt wel een belangrijke stap in de strijd tegen het kamertekort. En die stap is mede te danken aan Daan Donkers en zijn compagnons van het platform Hospie Housing. Goedemiddag, Daan.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat is dat voor platform?
2: Wij zijn een platform voor hospitaverhuur. Dus eigenlijk mensen die een kamer over hebben in huis. Die helpen wij om die te verhuren aan mensen die dus woonruimte zoeken. Dus veelal studenten, maar in principe kan iedereen zich aanmelden.
0: Ja. En hoe hebben jullie meegeholpen bij dit wetsvoorstel? Want ik begrijp dat jullie daar wel bij betrokken zijn geweest.
2: Ja, klopt. Ja, wij zijn al een tijd geleden begonnen. In 2019, toen waren wij zelf nog student. En toen merkten wij eigenlijk jaar na jaar, ja, dat het gewoon steeds moeilijker werd om een kamer te vinden. Dat we op een gegeven moment zeiden van, joh, ja, het kan toch niet zo zijn dat er echt geen kamers zijn. Dat geloofden wij eigenlijk niet. En bij onze ouders zagen we bijvoorbeeld dat kamers leeg stonden. Toen zeiden we van, joh, moeten we niet eens gaan kijken of we het oude concept van hospitaverhuur weer nieuw leven in kunnen blazen. Dat zijn we gaan doen. En eigenlijk gaandeweg merkten we van, joh, er is heel veel animo. Veel mensen hebben ook ruimte. Alleen lopen tegen bepaalde drempels aan. Nou, en vervolgens zijn we met het ministerie in gesprek gegaan. En daar is uiteindelijk deze wet uitgekomen. Die het dus voor hospita's makkelijker moet maken om een kamer in huis te verhuren. Waardoor er uiteindelijk dus meer woonruimte ook komt.
0: Ja, een superslim idee natuurlijk. Er bestaan wel wat vooroordelen misschien op basis van hoe het vroeger ging.
2: Dat
0: berichtje van Johanna die dan geen mannenbezoek mocht ontvangen. Dat is, neem ik aan, tegenwoordig toch wel anders, hè?
2: Ja, zeker. Al zijn die verhalen af en toe wel spullen natuurlijk. En ja, er zijn heel veel verschillende hospita's. Dus ik sluit niet uit dat je er af en toe nog steeds eentje van de ouderwetse stempel tegenkomt.
0: Ja.
2: Maar het beeld is zeker wel veranderd. En iedereen kan in principe starten met hospitaverhuur. Dus het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je woont of je alleen woont of met een gezin. Het gaat erom dat jij een kamer in huis over hebt die geschikt is om te verhuren. En dat zijn net zo vaak jongeren als ouderen of mannen als vrouwen of koppels of vrouwen.
1: Ja, want dat wilde ik inderdaad een beetje vragen. Wie zijn dat dan en wat voor huizen zijn dat dan? Is dat echt alles en iedereen? Of zijn er ook mensen, nou ja, waarvan je verbaasd bent dat ze bijvoorbeeld meedoen?
2: Nou, wij zien vooral dat de motivatie heel sterk is. Hè? Dus veel mensen hebben een financiële prikkel. Je kan natuurlijk huur vragen, die is wel begrensd. Dus een hospitakamer is vaak goedkoper dan een reguliere kamer. Maar ook heel vaak is de motivatie sociaal gedreven. Dus of iemand willen helpen, of zelf in dezelfde situatie hebben gezeten, of misschien dat je behoefte hebt aan sociaal contact.
0: Ja.
2: Over het algemeen zie je dus ook dat dat de motivatie is. En ja, wat het mooie is van hospitaverhuur, is dat je dus eigenlijk op alle plekken terecht kan komen. Dus ik zie ook wel eens plekken voorbij komen aan de gracht, of echt op een prachtige plek, dat ik zelf bijna ga twijfelen. En dan ook nog eens van een hele redelijke prijs. En dat iemand zegt van, joh, het gaat me niet per se om het geld, maar ik heb die ruimte over. Ik vind het gezellig om samen te wonen met iemand.
0: Ja.
2: Ja, dat is de reden dat ik me aanmeld.
0: Ja, en zijn het wel, denk ik, altijd kamers zonder keuken en badkamer, toch? Of zijn er ook gewoon situaties waarbij je gewoon alles hebt voor jezelf?
1: Een soort studio.
0: Ja.
2: Nou, het zijn zeker wel semi-studio's. Die zien we ook steeds vaker. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat mensen soms voor hun kinderen bijvoorbeeld boven een badkamer hebben bijgebouwd of een keukenblokje erin hebben gezet. Kinderen uit huis. Dus daar veel empty nesters zien wij.
0: Ja.
2: En dat je dus niet alleen maar een kamer huurt, maar gewoon bijna een hele verdieping. Dus in die zin, ik denk dat die ruimtes die je nu kan huren bij een hospita een stuk luxer zijn dan jaren geleden.
0: Ja, precies. Ja,
2: Maar er is altijd wel sprake van van gedeelde ruimtes nog steeds.
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, dat weet je als je eraan begint. Leuk dat je even bij ons in de uitzending wilde vertellen over het nieuwe hospitawezen. Of hospita en hospito eigenlijk, hè? Want,
2: de hospes is de mannelijke variant. Maar wij spreken eigenlijk van host. Dat is meer van
0: nu, hè? Ja, dat is
2: meer van nu, exact.
0: Oké, leuk. Dankjewel en veel succes met jullie werk.
2: Dankjewel, fijne dag. Okay,
0: dag, dag. Je hoorde Daan van Hospie Housing. En zij bemiddelen dus in dat soort situaties in kamers die je kunt huren bij een particulier thuis. Er wordt heel veel gebeld en geappt, Jelmer, door mensen die vroeger wel eens bij een hospita of host of hospito in huis hebben gewoond.
1: Zeker.
0: Ja, en nu hebben wij contact met...
1: Met Paulie.
0: Goedemiddag.
3: Dag mevrouw.
0: Hallo.
3: Ik luister graag naar Radio Noord-Holland. Zal ik beginnen of wilt u mij vragen stellen?
0: Nee hoor, nou, we hebben het over dus het verschijnsel hospita. Ja. Heb jij dat ook meegemaakt zelf?
3: Jazeker. Eerst ben ik via een bureau gaan zoeken. Ik wilde van Utrecht ANWB naar Amsterdam. En ik moest een kamer hebben in Amsterdam. Daar zitten veel malafide bureaus, zaten daartussen. En toen kon ik ergens komen bij het station. En dan moest ik me in de keuken wassen met een heel gezin in de buurt. Nou, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee.
3: Ik heb een advertentie geplaatst. Zelf voor 100 gulden kon ik op de Willemsparkweg wonen bij een hospita. Ik had een eigen kamer, een eigen keukentje en een eigen toilet. Dat was een luxe.
0: Ja?
3: Maar je haar wassen boven de gootsteen koud water opzetten. Dat was het.
0: Ja.
3: En later woonde ik ook onder andere op de Willemsparkweg. En daar was eerste maand...
0: Oh, even kijken.
3: Iemand van de...
0: Ja?
3: Van de Gal en Gal winkels, morgens om 8:30... dat mijn vriendje was gebleven de hele avond.
0: Oh.
3: Want wij hadden televisie.
0: Ja, ja, zo ging dat. Ja.
3: Ja, ja, en die televisie hadden we op straat gevonden. Zo'n Philips ding wat het altijd deed.
0: Ach, ja.
3: Met een houten kast. En we hadden een antenne via... ik had een kamer daar, ook delen met een keukentje met iemand. Via een antenne naar het dak. Met een draadje wat je kon splitsen. En dat was onze televisie voor... Voor je 1 of 2 kanalen later. Ja,
0: ja, dat herken ik ook nog wel. Dat je inderdaad het signaal kon splitsen. En dan konden alle buren meegenieten. Leuk. Dankjewel voor je verhaal, Paulie.
3: Ja.
0: Mooie herinneringen. Leuk.
3: Ja,
0: dankjewel.
3: Heel leuk allemaal. Dag mevrouw.
0: Fijne middag. Ja, bedankt.
3: Dag.
0: Dag. Bye. Gaan we verder met Irene. Want die had ook nog wel een verhaal. Goedemiddag, Irene.
4: Hi, Patricia.
0: Ja, want je hebt 2 keer zo'n situatie bij een hospita gehad. Hè? Vertel eens.
4: Ja, in het begin dat ik uit huis ging, zat ik eerst op kamers in Utrecht bij een, ik denk, Turkse familie of Turkse man. En nou ja, dat was prima. Ik kwam op maandagmiddag en ik ging op vrijdag weg.
0: Ja.
4: Totdat ik een keer in het weekend kwam en toen lag hij in mijn bed met zijn liefje.
0: Oh, godverdamme. Oh, ja, dat is echt niet fijn, Irene.
4: Nee, dat was heel erg niet fijn. Nee. Dus ik heb heel snel wat anders gezocht.
0: Ja, dat snap ik inderdaad, ja. En waar kwam je toen terecht?
4: Bij een Griekse familie.
0: Oh.
4: En dat was wel heel leuk. Daar heb ik echt, ik denk dik een jaar gewoond of zo. En toen kreeg ik een baan in Haarlem en ben ik dus weer verhuisd.
0: Ja, maar toen ben je niet bij een hospita in huis gekomen. Toen heb je gewoon zelf iets kunnen vinden.
4: Ja, toen heb ik zelf wat kunnen huren. Ja,
0: ja mooi. Ja. Nou, het zijn bijzondere verhalen. De huisbaas in je bed, dat lijkt me niet aangenaam.
4: Nee, dat was het ook niet.
0: Nee, nou, leuk dat je het even met ons wilde delen, Irene. En een fijne middag. Dag, dag.
4: Hoi.
0: Nou, zullen we nog ook nog 1 appje doen?
1: Ja, laten we dat doen. Absoluut, want we krijgen allemaal leuke appjes binnen. Johanna die app bijvoorbeeld. Of nee, Wim, pardon. Ik begon in de jaren 50 als student op een zolderkamertje bij een oudere dame. Het was niet legaal, maar ook niet duur. Ik had alleen een bed en een bureautje. Voor de wc moest ik 2 verdiepingen naar beneden.
0: Oeh, dat is toch niet echt heel erg luxe. Nou,
1: nee, dat is absoluut geen luxe.
0: Maar het komt wel weer terug, het verschijnsel hospita. En dat kan best een oplossing zijn voor
1: absoluut.
0: De woningnood.

0: Olivia Newton-John hier bij NH. A Little More Love. Ja, er komen nog steeds heel veel leuke appjes binnen over hospita's en hospito's. Ja. Mensen hebben toch wel veel meegemaakt, jammer, nou, eigenlijk, hè?
1: Echt, maar mensen die weten vooral nog hoe het eruit ziet. Die hele grote woonkeukens, gezamenlijke badkamer en wc. Met plezier gewoond, dat is natuurlijk Mick.
0: Ja, leuk. Ja. Nou ja, goed. Het is een interessant onderwerp. En dat nieuwe wetsvoorstel, dat gaat er in elk geval voor zorgen dat er weer veel meer kamers bij komen. En dat is alleen maar goed nieuws, denk ik,
1: absoluut.
0: Toch? Goed, over nieuws gesproken. Het nieuws van 5 uur komt eraan. En daarna gaan we horen waarom de buurtcamping van het Erasmuspark in Amsterdam onze hulp wel kan gebruiken.
2: NH Zomertour.
3: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. En langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, speel een potje Pim Pam Pet met June.
2: Zomertour.
3: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
4: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
3: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma. Van films tot workshops. Vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint.

0: dag. Milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie reageren positief op het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel te vervolgen. Een schip met 2 mensen erop is gezonken in het Westfriese sluis bij Kolhorn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Beide opvarenden werden wel snel uit het water gehaald. Morgen speelt Marokko tegen Frankrijk op het WK. In Amsterdam zijn de politie, straatcoaches en buurtvaders al bezig om ervoor te gaan zorgen dat het vooral feestelijk verloopt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Vandaag de dag.
15: Met Patricia Navel.

0: Barry White, you're the first and the last. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Wij zitten lekker tot 7:00 hier bij jou in de studio met Vandaag de Dag. Maar Jelmer, wat gaan we het komende uur dan allemaal beleven?
2: Nou, zoals je gewend bent natuurlijk het sportnieuws. Uiteraard. Het is druk op de transfermarkt, dus daar gaan we het over hebben. En daarna blijven we een beetje in het voetbal. Want we krijgen een van de meest eigenzinnige en inspirerende voetbalbestuurders van Nederland op bezoek.
0: Nou, dat kan alleen maar Pieter de Waard zijn,
2: natuurlijk,
0: toch?
2: Natuurlijk.
0: Leuk. Nou, die komt straks langs in de studio om te vertellen over een boek dat hij geschreven heeft over het mirakel van IJmuiden. Nou, dan kun je raden waar dat over gaat. We horen er straks meer over. Maar we gaan het eerst hebben over de buurtcamping. Je kent het verschijnsel misschien. Op verschillende plaatsen kun je ook deze zomer weer gaan kamperen in een park om de hoek. Bedoeld voor mensen, gezinnen die niet op vakantie kunnen, maar die het wel leuk vinden om toch een beetje een weekendje eruit te gaan. Ook in het Amsterdamse Erasmuspark wordt weer een buurtcamping georganiseerd. Maar daar kunnen ze dit keer wel wat extra hulp bij gebruiken. Want ze krijgen ineens veel minder subsidie. Annette Bos is beheerder van die buurtcamping in het Erasmuspark. Goedemiddag, Annette.
3: Hallo.
0: Hey, kun je eens kort uitleggen om te beginnen wat jullie precies doen eigenlijk? Wat dat inhoudt, die buurtcamping?
3: We kamperen in het park met alle buren uit de buurt. Jong, oud.
0: Ja,
3: gewoon,
0: iedereen door elkaar. Ja, wat
3: alles
0: leuk.
3: Door elkaar.
0: Ja.
3: En dit is onder je arm is iedereen gelijk, toch?
0: Ja, precies, zo is het ook. Ja. En in het Erasmuspark is het alweer voor de 7e keer. Dat betekent dat het denk ik wel een succes is, toch?
3: Het is zeker een succes, ja.
0: Ja, en het is eigenlijk vooral bedoeld voor mensen die dus zelf niet op vakantie gaan, begrijp ik. Wat hoor je van die mensen als je dit organiseert? Hoe leuk vinden zij dit?
3: Het is niet alleen maar voor mensen die niet op vakantie gaan. Het is natuurlijk voor iedereen. Maar we hebben natuurlijk ook een heleboel mensen die niet op vakantie gaan. Maar die vinden het gewoon geweldig. Voor kinderen is het natuurlijk sowieso heel belangrijk dat ze op school ook mee kunnen praten over vakanties.
0: Ja, en dan kunnen ze zeggen, wij hebben ook gekampeerd.
3: Precies.
0: En dan wel midden in Amsterdam, in het park. Hoe werkt dat eigenlijk met de tenten? Moeten mensen dat zelf meenemen? Of hebben jullie dat allemaal? Of hoe regelen jullie dat?
3: Sommige mensen hebben zelf tenten. Het is sowieso alleen voor tenten, dus dat sowieso. En het is gewoon iedereen heeft of een tent of ze lenen. Bij de tante leen uitleenhoek, die hebben wij ook.
0: Ja, en dan gaan ze hem opzetten op vrijdag, stel ik me zo voor. Want het is een weekend, toch?
3: Ja, ze kunnen hem opzetten op vrijdag. Kunnen ze dat niet zelf, doen wij dat op donderdag al. Omdat wij zelf natuurlijk op donderdag beginnen. En dan komen ze en dan kunnen ze of een tent in of ze gaan hem opzetten. En als ze nog wat dingen nodig hebben, dan komen ze naar de tante Leen Uitleenhoek. En dan kunnen ze daar ook nog slaapzakken of luchtbedden lenen van ons.
0: Ja, om een comfortabel plekje voor de nacht te maken. Overdag zijn er dan natuurlijk allemaal leuke activiteiten te doen. Het klinkt als een heel mooi evenement. Jullie doen het ook al jaren, maar ik begrijp dat de gemeente nu de subsidiekraan een beetje heeft dichtgedraaid. Of misschien wel een beetje veel.
3: Ja.
0: Wat betekent dit voor jullie?
3: Dat er wat minder geld is voor activiteiten. Dat we ook moeten kijken hoe we aan water. Hè. Wij hebben dan waterkarren, die moeten ook betaald worden. We hebben, je hebt je stroom nodig. Ja, je moet je vergunning natuurlijk regelen. Dus ook dat soort zaken, daar is geld voor nodig. Dus dat wordt allemaal, dat moet betaald worden. Dus ja, sommige dingen gaan dan iets minder. Worden, helaas.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is ontzettend jammer. Dus jullie doen een soort oproep eigenlijk aan iedereen die dit hoort. En jullie stonden ook in het Parool met een verhaal. Dus wat voor hulp kunnen jullie vooral gebruiken? Gaat het vooral gewoon om gulle gaven? Of kunnen we op een andere manier ook nog bijspringen?
3: Gulle gaven zijn altijd natuurlijk heel mooi. Maar sowieso ook, je kan natuurlijk ook bijspringen. Volgend jaar is dat alweer als vrijwilliger. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je er zelf ook nog een beetje plezier
4: bepaald
0: van.
4: Bepaald worden, maar dat kan wel een grote stap zijn.
0: Oké, goed. Dankjewel dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn, Annette. Mensen die dit horen, waar kunnen die terecht om jullie te helpen? Bijvoorbeeld met een financiële bijdrage of op een andere manier?
3: Dan kunnen ze even kijken bij de buurtcamping of via de buurt. En dan kunnen ze daar een gifte doen.
0: Oké. Dankjewel en veel plezier dit weekend toch. Ondanks dat het met wat minder geld toe gaat. Het wordt wel mooi weer in elk geval.
3: Ja,
0: net.
3: Heel mooi.
0: Ja, dat scheelt weer. Oké. Ja. En ik zou zeggen, zet hem op.
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg.

0: Rain Me In. Je hoorde Sam Fender en Olivia Dean.
1: Vandaag de dag.
0: We gaan het hebben over de sport met verslaggever Stefan Brandhorst. En Stefan, het zijn drukke weken op de transfermarkt. Zijn er vandaag nog updates te melden?
2: Ja, zeker. Amsterdam. Goedemiddag, Patricia. Die komt eigenlijk wel een beetje verwacht. Daley Blind gaat terug naar Ajax. Gaat beginnen aan zijn derde termijn alweer in Amsterdam. Hij keert terug bij de club waar hij in 2008 debuteerde. En waar hij meer dan een paar honderd wedstrijden ook voor speelde. En ook gewoon 7 keer kampioen mee werd. En ja, Blind is nu 36, weer terug bij Ajax. En heeft zelf ook echt al aangegeven dat dit toch wel als thuiskomen voelt.
0: Ja, dat snap ik wel na al die tijd. Snap je ook zijn keuze dat hij terugkeert?
2: Ja, op zich wel. Blind is 36. Iedereen vindt hem oud en traag. Maar het is een voetballer die echt nog prima mee kan in de eredivisie, zeker. Kijk, dat hij de snelste niet meer is, dat weet hij zelf ook wel. En dat zal hij ook echt wel geaccepteerd hebben. Maar tactisch is het echt nog wel ijzersterk wat hij laat zien. En ik denk dat hij ook voor dit Ajax heel belangrijk kan zijn met zijn ervaring. Want zoveel routiniers heeft Ajax niet meer. En dit is toch wel echt een cultuurdrager. Samen met Davy Klaassen toch echt twee echte Ajaxide bij Ajax. En het is ook wel slim, want Blind is iemand die de huidige trainer van Ajax goed kent. Michel, die twee werkte samen bij Girona de afgelopen jaren. En stonden vandaag ook voor het eerst op het trainingsveld. Dus dat is ook wel fijn dat het een speler is die de trainer al kent. Want die trainer die is natuurlijk ook nieuw bij Ajax.
0: Ja, zeker. Ja, dat helpt absoluut mee. Dus Ajax heeft zich versterkt. En hoe is de transferzomer daar?
2: Ja, best wel druk hoor, want ze zijn bezig met een aantal spelers. Ze hebben Caio Henrique afgelopen week overgenomen van AS Monaco. Dat was best een dure transfer. Nou, met Blind, die ze gratis konden oppikken bij Girona, hebben ze nog een routinier in huis gehaald. Dus achterin ziet het er best wel goed uit. En ja, het schijnt ook dat Ajax nog altijd bezig is met Marc-André Ter Stegen. Dat is de doelman van FC Barcelona. Dat zou natuurlijk helemaal een stunt zijn als ze die weten te halen. Want ja, Jordi Cruijff die had al aangekondigd dat hij toch wel wilde proberen om wat grote namen naar Amsterdam te halen. Nou, daar zou Ter Stegen al helemaal een mooie versterking in zijn. Maar aan de andere kant zou het ook nog eens kunnen zijn dat Sean Steur gaat vertrekken bij Ajax naar Newcastle United. Dat heeft al een bod klaar liggen. 27 miljoen euro. Zo. Dat zou nog zelfs iets meer kunnen oplopen. Dus het zijn drukke weken op dit moment bij Ajax.
0: Ja, lekker hectisch denk ik bij de club. Ze moeten denk ik ook wel snel de selectie rond hebben. Want er komen een paar belangrijke wedstrijden aan, toch?
2: Ja, dat schiet al op. Over iets meer dan 2 weken al, op 23 juli... dan speelt Ajax in de voorrondes van de Conference League. En dat zijn hele belangrijke wedstrijden voor Ajax... tegen Vojvodina of het Hongaarse Ferencváros. En nou is het zo dat Ajax instroomt in de tweede voorronde... dus ze moeten een paar voorrondes overleven... om uiteindelijk ook nog in de competitiefase van die Conference League te spelen. En als dat niet lukt, dan betekent het geen Europees voetbal voor Ajax. Dus ja, die belangrijke wedstrijd al over iets meer dan 2 weken, die schiet al op. Dus ja, dat is ook wel een deadline voor Jordi Cruijff en eigenlijk voor heel Ajax om dan alles op orde te hebben.
0: Ja, lijkt me ook inderdaad. En wat doen ze tot die tijd eigenlijk? Ze zijn op trainingskamp, toch?
2: Ja, in Garderen op de Veluwe. Best wel dicht bij huis. Want de voorgaande jaren ging Ajax toch wel naar Oostenrijk of naar De Lutte aan de Duitse grens. Maar nu in Garderen. Daar in de buurt speelden ze afgelopen weekend ook al de eerste oefenwedstrijd. Die werd weliswaar verloren van Panathinaikos. Maar ja, goed, zo'n eerste oefenwedstrijd, daar kun je niet heel veel conclusies aan verbinden. En komende vrijdag speelt het alweer dan tegen Larnaca, de volgende oefenwedstrijd. Dus Ajax is zich echt serieus aan het voorbereiden op dat nieuwe seizoen.
0: Ja. Inderdaad, dat doen ze dus op de Veluwe. Nu eens een keertje, gewoon dicht bij huis. En volgens mij zit AZ daar ook in de buurt, toch? Hoorden we van Milton van de week.
2: Ja, die zitten ietsje verderop in Epe. Dus ik denk als ze een rondje gaan fietsen, dan zouden ze elkaar zomaar kunnen tegenkomen daar.
0: Grappig idee. Goed, jij blijft het allemaal voor ons volgen. Ook het transfernieuws horen we natuurlijk allemaal van jou. Dankjewel, Stefan Brandhorst.

0: Down on the street, je hoorde Shakatak hier bij NH. We hebben bezoek in de studio. Pieter de Waard is hier. Die heeft een boek geschreven over, nou toch wel het mirakel van IJmuiden, zo heet het boek ook, over de promotie van Telstar. Je hebt het natuurlijk meegekregen het afgelopen jaar. In 2025 promoveerde de club uit IJmuiden naar de Eredivisie. En ze wisten zich nog te handhaven ook. Nou, dat mag zeker een mirakel genoemd worden. We gaan er straks uitgebreid over praten. Na het nieuws van 5:30... met Barbara, wat zit erin?
1: Onder meer een mooie tentoonstelling die morgen opent in de Nieuwe Kerk over de Roze Stad.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel
0: Het is 5:30, in Naarden is het 20 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Milieuorganisaties reageren verheugd op het bericht dat het Openbaar Ministerie Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het OM startte in 2022 een onderzoek naar Tata Steel. En dat gebeurde nadat advocaat Benedicte Fiek namens honderden omwonenden aangifte had gedaan. Nou, vanochtend belden we al met Benedicte Fiek, die erg blij is dat justitie nu tot vervolging overgaat.
12: Ik sprong bijna een gat in de lucht.
1: Echt waar?
12: Ja, echt. Ik vind dit zo belangrijk. Zo belangrijk voor alle omwonenden die aangifte hebben gedaan, maar überhaupt heel belangrijk gewoon voor mensen dat ze weten dat vervuiling in het publieke domein, als dat ziekmakend is of kan zijn, dat dat niet normaal is. Dus het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
1: En dat zei Benedicte Fiek. Ja, de staalgigant zegt in een reactie dat het besluit van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan het bedrijf raakt. Tata Steel noemt het in een reactie essentieel om een goede buur te zijn voor omwonenden. Ze zeggen zorgen en kritiek serieus te nemen. En dan de Engelse middenvelder en oud-Ajaxie Jordan Henderson is geopereerd aan een armblessure die hij opliep na de WK-zege op Mexico. De 36-jarige Henderson raakte gewond toen hij tijdens de feestvreugde over een reclamebord viel. Hij mist de rest van het toernooi als speler, maar blijft wel bij de selectie als steun voor zijn ploeg. Engeland speelt zaterdag de kwartfinale tegen Noorwegen. Een schip met 2 opvarenden is vanmiddag gezonken in de Westfriese sluis bij Kolhorn. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. 2 mensen aan boord belanden in het water, maar konden al snel in veiligheid worden gebracht. Niemand raakte gewond. En een laatste berichtje. De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent morgen een tentoonstelling over de veelbewogen geschiedenis van de Amsterdamse LHBTIQ-gemeenschap bij de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad. vertellen ruim 90 voorwerpen de verhalen van generaties Amsterdammers. Die streden voor liefde, zichtbaarheid en het recht om jezelf te zijn. En tot zover. Meer nieuws vind je natuurlijk in de app en ook op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan gauw verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
3: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, heeft de zon zich nog ergens laten zien vandaag in de provincie?
3: Nou, lange tijd niet, maar nee, ja. De laatste uren is het aan de kust zonnig geworden.
0: Ah.
3: Ja, dus die opklaringen beginnen zich uit te breiden. Maar komen te laat om er nog uiteraard natuurlijk een zonnige dag van te maken. Temperaturen kwamen uit op maximaal 20 graden, 20,4 op Schiphol. Elders werd het 21 tot 22 graden. Dus ondanks de bewolking kwam de temperatuur toch boven de 20 graden uit. En er stond niet zo heel veel wind. Dus dat was het beeld van vandaag. En vanavond worden de opklaringen breder. En je ziet weer de verschillen. 20 op Schiphol, 20 graden ook in het noorden van het land op sommige plaatsen. Maar in Zeeland weer met volop zon tot 27 graden maar liefst.
0: Zo.
3: Dus die verschillen blijven. Ja. En ja, ten westen van ons, Londen op dit moment, 33 graden.
0: Ja, maar hallo, dus, dat is toch niet normaal, Jan?
3: Nee, die warmte zit echt boven Engeland. En dan, het was schofterig heet in Catalonië. In Barcelona, in observatorie Fabra. Dat is een meetstation. Een observatorium dat operationeel is, ook voor sterrenkunde, sinds 1914. En daar werd het vanmiddag bijna 41 graden. Niet eerder is het zo heet geweest in Barcelona en omgeving.
0: Vreselijk.
3: En ook in Tarragona werden records gebroken. En grote bosbrand nu bij Tarragona uitgebroken. Dus is
0: vreselijk.
3: Graag moeilijkheid, hè?
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. En zeker zo vroeg nog in het seizoen eigenlijk.
3: Ja, hè? Zeker. Ja,
0: ja. Ja, want het is pas begin juli.
3: Maar goed, vanavond dus bij ons op steeds meer plaatsen komt er zonneschijn. En dan in de nacht en morgenochtend komt er toch weer meer bewolking. Want boven de Noordzee gaat lage bewolking ontstaan die zich gaat uitbreiden. Dus morgenochtend waarschijnlijk toch meest grijs weer. Maar in de middag wordt de bewolking opgeruimd en dan stijgt de temperatuur naar 25 tot 26 graden. Aan de kust zijn de temperaturen met de zwakke tot matige noordenwind wat lager. Zo rond 21 tot 22 graden. En dan vrijdag misschien in de ochtend nog wat lage bewolking. Daarna, ja, dan is het toch zonnig. De rest van vrijdag geldt ook voor het weekend. Dankzij hoge druk ten noorden van ons land. En we hebben een noordoostenwind. Daardoor wel zomerse temperaturen. 24, 25 in de Noordkop en op Texel. En zo rond de 28 graden in het zuiden van de provincie. Maar geen tropisch hitte.
0: Oh, gelukkig. Maar ik ga naar Limburg. En daar wordt het wel heel heet,
3: ja,
0: geloof
3: dat,
0: ik. Hè?
3: Ja, daar, ja, je bent een fan van hitte. Dus. Ja. Maar niet heus.
0: Maar niet heus. Nou, daarom schrok ik ook een beetje dat je net zei dat het nou in Engeland opeens weer zo bloed heet. Want ik heb mijn hele zomervakantie gepland om naar Schotland te gaan.
3: Oh, maar Schotland, dat is altijd nog wel ietsje minder natuurlijk dan Engeland.
0: Hè? Oh, gelukkig. Nou, ja. We gaan het zien, Jan, is nog lang niet zo ver hoor. Maar we houden het in de gaten. Dankzij
3: prima.
0: Jou. Hey, fijne avond, Jan.
3: Hetzelfde.
0: We gaan verder met de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Hoe is die, Jelmer?
11: Er is niet gek veel aan de hand. Er zijn een paar uitzonderingen. De eerste, de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen, 10 minuten vertraging. Dan de A7 Hoorn richting Den Oever, tussen afrit Medemblik en Wieringenwerf. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht en je vertraging loopt op tot 14 minuten. En de laatste, de N201 Hilversum richting Uithoorn, tussen afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot, 10 minuten vertraging.

0: met Je veux.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het kan niemand ontgaan zijn dat voetbalclub Telstar uit IJmuiden in 2025 een wonderlijk en uitzonderlijk jaar heeft meegemaakt. Na bijna 50 jaar promoveerde de club naar de eredivisie en inmiddels hebben ze zich ook weten te handhaven. Over dat bijzondere jaar is een boek verschenen met de titel Het Mirakel van IJmuiden, geschreven door sportjournalist Willem Vissers en Pieter de Waard. En die kennen we natuurlijk nog wel, want die was tot 3 jaar geleden algemeen directeur van de club. En Pieter die is vandaag bij ons in de studio. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo daar. Leuk jou weer eens te horen en te zien. Toen jij stopte na 17 jaar als directeur van Telstar, toen zei je dat je misschien wel cabaretier wilde worden, of vakkenvuller, of heftruckchauffeur. Wat is het geworden eigenlijk?
3: Vakkenvuller bij een ijzergroothandel in Haarlem, de Waardepolder, van Den Boogaard.
0: Oké, dus daar werk jij gewoon elke dag?
3: Elke dag van 7 tot 12. En dan geef ik ook nog regelmatig spreekbeurten of ik ben dagvoorzitter. Dus dan heb ik ook nog tijd om me voor te bereiden.
0: Ja.
3: Daarnaast is mijn vrouw 12 uur per dag in de weer met haar werk. Ten gevolge waarvan ik ook het huishouden doe, koken en dat.
0: Je hoeft je niet te vervelen dus, dat
3: ik
0: is duidelijk.
3: Ik verveel mij absoluut niet.
0: Nee. En je hebt ook nog tijd gevonden om een boek te schrijven.
3: Ja.
0: Daarvoor zit je hier ook, samen met Willem Vissers.
3: Ja,
0: hoe ontstond dat idee? Hoe is dat gegaan?
3: Ja, Willem werd benaderd door een uitgever. En Willem stelde voor van, goh, laten we een boek schrijven over Telstar. En dan wil ik dat samen doen met Pieter, de voormalig voorzitter. Nou, dan vond die uitgever een leuk idee. En aldoende.
0: Ja, zo is dat gegaan. En jullie noemen elkaar de schrijver en de schroever.
3: Ja.
0: En dan is dat schrijver, snap ik. Maar...
3: En ik ben de schroever, want ik verkoop schroeven.
0: Oké, de schroefjesverkoper en voormalig voorzitter, directeur van Telstar.
3: En dan noem ik Willem ook nog de kleine 1.
0: Oh ja.
3: En hij noemt mij de grote 2.
0: Ja, want jij bent wel langer dan Willem.
3: Ik ben een aanmerkelijk langer dan Willem.
0: Hoeveel koppen scheelt het?
3: Meer dan 63 centimeter.
0: Echt waar?
3: Absoluut.
0: Nee, dat geloof ik niet. Nou ja, maar je bent geen kleintje inderdaad. Dat is zeker waar. Jullie hebben hoe dan ook samen een heel mooi concept gevonden om een boek te schrijven over wat er gebeurd is daar in IJmuiden. Het mirakel van IJmuiden. Kun je inderdaad zeggen dat het een wonder is geweest? Zie je dat zo? Dat Telstar promoveerde?
3: Als je als dorpsclub na 47 jaar, en dan ben ik wat eufemistisch ploeteren, promoveert naar het voetbalwalhalla van Nederland, dan kan je wel spreken van een mirakel.
0: Ja, een mirakel dat jij natuurlijk altijd wel gehoopt hebt, toch? Maar misschien niet echt verwacht dat dat zou gaan gebeuren.
3: Het hopen, dat deed meer mijn collega Steve Hammerstein, oud-collega, commercieel directeur. Steve was bij ons de draufganger. En die wilde ook sportief resultaat zien. En dus in zoverre is het nooit mijn droom geweest. Sterker, het is een droom die ik nooit gehad heb en toch is uitgekomen.
0: Oh, dat is heel bijzonder.
3: Ja.
0: Heb je dat nooit gedacht als voorzitter, directeur van de club? Dat je dacht, nou, ooit worden ze toch gewoon weer terug in de eredivisie? En...
3: Ik sloot niet uit dat we eens de eredivisie in zouden struikelen. Laat ik het zo zeggen. He, want daarvoor bedrijf je uiteindelijk sport. Maar ik heb er nooit rekening mee gehouden.
0: Nee, zoiets moet je misschien ook niet op die manier verwachten van zo'n club. Want...
3: Nou, dat heeft mijn opvolger Leonardo wel gedaan.
0: Ja.
3: En dus die is daar samen met Peter Hofstede, de technisch manager, heel consequent, laat ik het zo zeggen, mee bezig geweest. Om te kijken van, kunnen wij die stap maken met Telstar? En daar zijn ze in geslaagd.
0: Nou, zeg dat wel inderdaad. Belangrijk voor de club zelf, maar ook voor het dorp, de gemeente eromheen. Ja. Dat lezen we eigenlijk ook terug in jouw boek. Wat betekent die club voor IJmuiden, voor de buurt, voor de hele gemeenschap daar?
3: Ja, ik wil zo ver gaan dat het een bindende factor is binnen de gemeentegrenzen. Mensen praten en spreken nog steeds graag over Telstar.
0: Krijg je dan lichtjes in de ogen?
3: Ja, precies. En als dan het sportief succes je niet in de steek laat, dan wordt dat alleen maar sterker. Dus het levert een bijdrage aan gemeenschapszin. En ik denk aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in de omgeving.
0: Ja, jullie hebben gesproken met heel veel mensen, maar ook met oud-doelman Cor Varkenvisser. Die zei dat zelfs de hele gemeente eigenlijk opbloeit door dat Telstar in de Eredivisie is gekomen.
3: Ja, Cor samen met zijn vrouw bestier Grand Café Staal in IJmuiden, in het centrum. Dus die maken dat ook dagelijks mee. Hij heeft het mij ook al eens een keer verteld hoe enorm het leeft.
0: Ja, ja. Ja, mooi. We praten zo nog even verder over het boek Het Mirakel van IJmuiden. En dat gaat natuurlijk over de club Telstar. Het kan je niet ontgaan zijn, die gepromoveerd is vorig jaar naar de Eredivisie. En dat succes ook dit jaar nog heeft weten vast te houden. Dat is natuurlijk helemaal knap en bijzonder. Het boek is geschreven door sportjournalist Willem Visser samen met Pieter de Waard, die tot 3 jaar geleden algemeen directeur was van de club. En hij is vandaag bij ons in de studio.

0: Savaris hoorde je met Heaven Must Be Missing an Angel. En ik praat nog even verder hier in de studio met Pieter de Waard, de oud-directeur van Telstar, die samen met sportjournalist Willem Vissers een boek schreef over het wonderbaarlijke jaar van Telstar, de club uit IJmuiden die vorig jaar promoveerde naar de Eredivisie. En dat was best bijzonder, want het was bijna 50 jaar lang niet gebeurd. Dus dat was toch wel bijzonder. En je vertelde net, Pieter, dat jij daar eigenlijk als directeur nooit van had gedroomd. Maar dan is het misschien wel goed om erbij te vermelden dat toen jij begon, de club ook wel bijna failliet was.
1: Ja,
0: toch?
1: Toen was de club bijna failliet. En dankzij 10 plaatselijke kleine regionale ondernemers bleef de club toen overeind. En hebben we ook alle zeilen bij moeten zetten om de club overeind te houden.
0: Precies.
1: Ik was er altijd meer mee bezig om de club over te dragen naar de volgende generatie dan ervoor te zorgen dat we Eredivisie voetbal met alle risico's van dien zouden gaan voetballen.
0: Ja, ja, dan ga je toch heel anders je begroting invullen en dat soort dingen. Dan, ja, daar komt weer veel meer bij kijken. Maar goed, uiteindelijk is dat dus wel gebeurd. Ze zijn gepromoveerd en ze houden het ook vast. Dus dit hele jaar spelen ze gewoon weer in de Eredivisie.
1: Absoluut.
0: En dat is toch wel bijzonder voor dat kleine clubje uit IJmuiden. Ze worden wel eens vergeleken met Asterix en Obelix. Dat kleine onverzettelijke groepje.
1: Ja.
0: Wat maakt dat iedereen Telstar zo sympathiek vindt? En dat jullie fans hebben in alle uithoeken van het land eigenlijk. Dat het bijna een soort cultclub is geworden, als je dat zo kan zeggen.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd, sinds 1963, 17 juli is de oprichtingsdatum, zijn we altijd al een bijzondere club geweest. Er gebeuren altijd bijzondere dingen. En wij hebben dan bij mijn aantreden en het aantreden van de Raad van Commissarissen toen de tijd en onder andere Steve en andere collega's ervoor gekozen om dat bijzondere, dat aparte uit te vergroten en bij gelegenheid te cultiveren. Dus het ook echt op te zoeken.
0: Nu, kun je ze een voorbeeld daarvan geven? Wat je
1: mooiste
0: dan
1: voorbeeld,
0: gedaan?
1: Twee mooie voorbeelden. 2012, Olympische Spelen van Londen. Daar zouden 7 sporten op een blauwe ondergrond gespeeld gaan worden. Voetbal werd daarbij niet genoemd. En toen dachten wij, weet je wat, wij gaan op een blauw voetbalveld spelen. De subsidieaanvraag gedaan bij de KNVB. En ja, dat is echt heel groot geworden. Dat ging de wereld over.
0: Slim.
1: Toen hadden we gezegd dat we op Kentucky Bluegrass zouden gaan voetballen. Maar het is gewoon groen. En een journalist die bij de les was, kwam daarna 48 uur achter.
0: Oh, goed zo.
1: En de allergrootste stunt is toch wel geweest dat we Louis van Gaal via Truus mochten strikken om 1 wedstrijd van de Witte Leeuwen te coachen tegen Jong AZ.
0: Oh, een veiling hadden jullie daar aangekoppeld,
1: ja,
0: toch?
1: Nog, ja. Ook nog, ja. Spieren voor spieren.
0: Ja.
1: En dat was ook een ja, het ging ook de wereld over.
0: Ja, zeker. Ja. Je schrijft er ook over in het boek dat dus nu verschenen is.
1: Ja.
0: Je hebt het helaas niet bij je. Ik had het zo graag even willen laten zien.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Morgen ligt het in de winkels. Oh. Vrijdag zeker. En we zijn met stip. Willem en ik zijn met stip op plaats 63 in de boekentop 60.
0: Kijk. Zo hoort het.
1: Aangekomen.
0: Goed.
1: Daar staan wij al. Plek 63.
0: Al. Met jullie gaan
1: stip.
0: Door naar de Eredivisie van de boekenverkoop.
1: Koop dat op boek. Lees ons rijk.
0: Op naar de top 10, zou ik zo zeggen. Hey, het is een heerlijk boek met allemaal mooie verhalen. Je schrijft ook over de keeper, Koeman junior. En je schrijft eigenlijk, heel vaak is het zo dat hij is de zoon van de bekende Koeman. Maar je zegt eigenlijk, nee, Koeman is de vader van de bekende keeper.
1: Precies.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Zo kun je er ook naar kijken, inderdaad. Ja.
1: En zo kijk ik ernaar.
0: Ja, hoe heb
1: en steeds
0: jij
1: meer mensen kijken er zo.
0: Langzamerhand wel, ja. Ja. Hey, hoe heb jij over kijken gesproken het afgelopen jaar, anderhalf jaar gekeken naar de wedstrijden van Telstar zelf? Hoe heb jij dat beleefd? Ben je altijd in het stadion geweest? Heb je het op afstand bekeken of door je vingers heen gekeken? Hoe was dat?
1: Het eerste jaar na mijn aftreden ben ik helemaal niet naar het stadion geweest. Ik wilde gewoon ontworstelen en mijn opvolger Leon Anoké niet voor de poten lopen. En het tweede jaar, en dat is dan zeg maar het promotieseizoen, ben ik elke thuiswedstrijd wezen kijken op een enkele na. En dat doe ik dan altijd met onze oudste zoon, Pelle. En ja, het afgelopen seizoen ben ik ook weer samen met Pelle bij alle thuiswedstrijden geweest.
0: Ja.
1: En ik heb ook een aantal uitwedstrijden mogen bezoeken op uitnodiging van oud-collega's bij de verschillende clubs. En ik heb eens zitten tellen en volgens mij heb ik al meer uitwedstrijden het afgelopen seizoen bezocht dan in de 17 seizoenen dat ik voorzitter was.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ging je toen niet naar alle wedstrijden toe?
1: Ik was ook graag thuis bij mijn jongens en bij mijn vrouw. Dus de uitwedstrijden die sloeg ik vrijwel altijd over.
0: Oh, oké. Nou, en nu ben je dus wel veel geweest. En hoe is dat als je dan in dat stadion zit en je ziet jouw clubje daar? Ja,
1: dat is zo bizar. En ik heb dat wel eens geprobeerd om dat onder woorden te brengen. Maar dat is gewoon verschrikkelijk lastig. En je moet nagaan dat ik mocht 17 jaar samen met anderen de club runnen.
0: Ja.
1: Altijd in de eerste divisie, de keukenkampioendivisie. En dan ben je, zeg maar, dat omveld ben je gewend.
0: Ja.
1: En dan kom je in de eredivisie. Nou, ik denk dat dat een factor 5 is qua intensiteit vergeleken met de eerste divisie. Dus dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Het is bizar.
0: Ja, maar je kon het wel zien. Ik bedoel, het was
1: je doelt erop dat ik in mijn tijd altijd op mijn kantoor zat te werken als Telstar voetballen. Omdat ik de zenuwen niet onder bedwang en daardoor mijn gedrag niet onder bedwang kon krijgen. Maar nu ben ik geen bestuurder meer, maar supporter. En mag ik gewoon op de tribune doen wat ik wil.
0: Ja, en dat is gewoon kijken.
1: Ja, en
0: mooi.
1: Feest vieren.
0: Ja. Het boek eindigt met een liefdesverklaring voor jou. Het begint met een voorwoord van Anthony Correia, de coach die nu vertrekt naar Utrecht.
1: FC Utrecht.
0: Maar het eindigt met een liefdesverklaring van jou aan Telstar. Die liefde zit diep. Wat betekent de club voor jou?
1: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid om te beginnen. Mijn vader is 8 jaar voorzitter geweest van de club. Dus samen hebben wij van de 63 jaar die Telstar nu rijk is, 25 jaar aan de club mogen werken. Dus dan kan je wel zeggen dat dat echt in je gaat zitten.
0: Ja, het zit, is dat, in je DNA terechtgekomen eigenlijk.
1: Ja, en dat is wat er gebeurd is.
0: Ja.
1: En,
0: mooi.
1: Ja, daar kan ik ook emotioneel van worden, maar dat gaan we nu niet doen.
0: Nee.
1: Volgende vraag!
0: Ja, zo is het. Nou, nee, we zijn erdoor. We gaan ermee stoppen. Maar je bent over anderhalve week weer bij ons op de zender. Want dan ben je te gast bij Leo Driessen in het Sportcafé op zaterdagochtend. Ja, zet maar in je agenda vast.
1: Graag tot dan, beste luisteraars.
0: Heel leuk. En het boek wat Pieter de Waard geschreven heeft, samen met Willem Vissers, dat heet dus Het Mirakel van IJmuiden. En dat is te koop vanaf nu in de boekhandels. Nou, heel veel plezier de komende tijd met het vertellen over het boek. En dankjewel dat je hier was, Pieter de Waard.
1: Dankjewel, Patricia.

0: Something in the water. Brooke Fraser hoorde je bij NH. Straks het nieuws van 6 uur alweer. Daarna gaan wij zoeken naar een dagplaatje. En Jelmer is even de studio uitgelopen. Maar ik kan alvast verklappen dat we een plaatje gaan zoeken dat te maken heeft met te weinig kleren aan hebben. Ja, toch, Jelmer? Zo zeg ik het goed, toch?
1: Sorry.
0: Te weinig kleren.
1: Ik was even uit mijn shirt gescheurd.
0: Ja, ik zie het.
1: Dus moest ik even,
0: daar dus over.
1: Even repareren.
0: Ja, nou, is heel toepasselijk.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
3: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
3: En ook zij weet van geen ophouden.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Hallo, ik ben Arida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
9: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
10: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie reageren positief op het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel te vervolgen. Bewoners in de Eimond hebben gemengde gevoelens omdat Tata Steel ook een belangrijke werkgever is. Morgen speelt Marokko tegen Frankrijk op het WK. In Amsterdam zijn politie, straatcoaches en buurtvaders nu al bezig om ervoor te zorgen dat het vooral feestelijk gaat verlopen. En een schip met twee mensen erop is gezonken vanmiddag.

0: in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vandaag de dag
9: met Patricia Navel.

0: Shuffle hoorde je van Boskeks. Je luistert naar Vandaag de Dag bij NH. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Die ogen en oren van onze provincie, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Zij volgen het nieuws voor ons op de voet. En vandaag was een drukke dag voor Eimond-verslaggever Thomas Jak. Want ja, je hebt het de hele dag al gehoord natuurlijk in het nieuws. Vanmorgen werd bekend dat het Openbaar Ministerie heeft besloten om staalfabriek Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in Amuiden opzettelijk stoffen uit die de gezondheid van omwonenden in gevaar brengt. Nou ja, en dat is behoorlijk groot nieuws natuurlijk. Verslaggever Thomas Jak die volgt de zaak voor ons. Goedenavond Thomas.
3: Goedenavond Felicia.
0: Ja, laten we even beginnen bij het OM. Wat zegt het OM dat het staalbedrijf eigenlijk aan te rekenen is?
3: Het OM zegt dat er bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud is geweest aan de verschillende installaties op het terrein. En er zijn allerlei werkzaamheden uitgevoerd zonder vergunning. En incidenten met rauwe kooks, dus die uit die kooksfabrieken die zo berucht zijn, dat die ook niet gemeld zijn. En ja, met onder andere die dingen is er dus mogelijk opzettelijk en illegaal allerlei schadelijke stoffen uitgestoten. Met dus misschien ook gevaar voor de gezondheid in de Eimond.
0: Ja, als je het zo zegt, dan klinkt dat natuurlijk ook wel behoorlijk heftig. En dan kan ik me voorstellen dat omwonenden misschien wel blij mee zijn dat het OM nu wat gaat doen. Want zij kunnen daar natuurlijk hinder van ondervinden, van die uitstoot van gevaarlijke stoffen. Wat heb jij voor reacties gehoord?
3: Ja, klopt. Nee, ja, ik heb vele reacties gehoord. En het is natuurlijk een aangifte geweest van bijna 1100 mensen. Het was eerst 800, uiteindelijk waren het er bijna 1100 die aangifte hebben gedaan. Dus voor hun was het goed nieuws. En Benedikt Fiek, de advocaat die aangifte heeft gedaan, die was ook eerder al op radio en die zei dit.
4: Ik sprong bijna een gat in de lucht. Ik vind dit zo belangrijk. Heel belangrijk gewoon voor mensen dat ze weten dat vervuiling in het publieke domein, als dat ziekmakend is, dat dat niet normaal is. Dus het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
0: Het allerbelangrijkste voor de mensen natuurlijk die aanklachten eigenlijk hebben aangezwengeld. Dat was wel inmiddels alweer 5 jaar geleden trouwens. Dat ze daarmee begonnen zijn met die aangifte. Ik ben wel benieuwd hoe het nieuws in het dorp zelf ontvangen is. En ik kan me ook voorstellen dat er wel wisselende reacties zijn.
3: Ja, ik ben natuurlijk even IJmuiden ingegaan. Inderdaad, daar is altijd de teneur een beetje van het moet wel schoner, maar het moet ook wel zeker blijven. Nou ja, ik ben even de straat opgegaan en dit is wat ze tegen me zeiden.
5: Ik zou ze wel even een strafje opleggen, maar om te zeggen van nu echt de vervolging, dat nee.
6: Het is een logische stap, alleen het is jammer dat het Tata Steel betreft. Het is jammer voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van het werk.
7: Dat vind ik niet terecht, want ik denk dat alle zeilen worden bijgezet om er een nieuwe fabriek van te maken. En om ze daar nu terug te gaan pakken met terugwerkende kracht, dat is allemaal heel kinderachtig natuurlijk.
0: Ja, kinderachtig, zegt deze inwoner. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk wel over de volksgezondheid. Het is nogal een aanklacht die er ligt. Maar die werkgelegenheid waar mensen het over hebben, dat is zeker ook een argument natuurlijk. Want er werken veel mensen uit de Eimond natuurlijk wel bij Tata.
3: Er werken 8000 mensen en er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijfjes. Dus, een paar tienduizenden mensen zijn wel afhankelijk van Tata Steel. Dus dat is altijd de discussie. Hè? In hoeverre mag gezondheid dan ten koste gaan van werkgelegenheid of andersom?
0: Ja. Hoe heeft de staalfabriek zelf eigenlijk gereageerd op dit nieuws?
3: Ja, die vonden het in de kern onterecht, zeggen ze in een reactie. Want ze zijn ook al natuurlijk bezig met een vergroeningsplan. Ja, dat ligt in de toekomst. En ze zeggen ook dat het onnodig is. Want er zijn al gesprekken met de omgevingsdienst. Die houdt Tata Steel in de gaten. Dus we zijn al bezig. Waarom nu ook nog een strafrechtelijk onderzoek? Nou ja, goed, die gesprekken gaan natuurlijk over nu in de toekomst. Maar het is ook een beetje gek misschien om te zeggen dat het onnodig is. Want als er in het verleden strafrechtelijk dingen niet goed zijn gegaan, dus als er illegaal de dingen zijn gebeurd, dan zal je daarvoor moeten verantwoorden.
0: Ja, dat is ook wel zo. Eerder kreeg het bedrijf tot 2 maal toe een miljoenenboete al opgelegd. En nu moet Tata dan dus echt voor de rechter verschijnen. Zou dit er dan wel voor kunnen zorgen, denk je, dat Tata echt maatregelen neemt?
3: Ja, misschien wel. En Tata Steel heeft eerder ook al... Er gebeurt natuurlijk zo ontzettend veel. Het ene na het andere onderzoek, de vergroeningsplannen... misschien 2 miljard euro subsidie. Dus Tata Steel heeft zelf bijvoorbeeld ook al gezegd... over die kookfabrieken, van die willen we ook zo snel mogelijk sluiten. En dan zou het gaan om een datum voor 2030. Dus ja, dat is dan heel snel. Maar in ieder geval ook zij zelf zeggen dat wel te willen.
0: Ja, denk jij dat dit uiteindelijk, op de lange termijn... als Tata echt veroordeeld gaat worden... dat dat ertoe zou kunnen leiden dat Tata dicht zou moeten?
3: Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. En dat zal niet meteen gebeuren. Maar je kan je wel een aantal stappen voorstellen. Want als bij zo'n veroordeling kan de overheid... staat in een clausule in die afspraken voor eventueel 2 miljard subsidie... zouden ze zich terug kunnen trekken. En Tata Steel heeft gezegd, zonder die 2 miljard gaan we het echt niet redden. Als dat zo is, dan zou het dus kunnen die domino gaat gebeuren. Ja. Geen 2 miljard en dan geen Tata. Of een verkleinde Tata Steel. In Wales bijvoorbeeld hebben ze ook allerlei maatregelen moeten nemen. En zijn 2/3 van de mensen uiteindelijk ontslagen. Er zou zoiets misschien kunnen gebeuren. Dus ja, het kan echt wel fout aflopen na zo'n veroordeling.
0: Ja, dat is helemaal niet een onrealistisch scenario eigenlijk, inderdaad. Als de overheid die beloofde steun gaat inhouden... Dan gaan ze het gewoon niet redden. En dan is natuurlijk de vervolgvraag... kunnen we zonder Tata, nog even los van de werkgelegenheid... waar jij het net al over had, is natuurlijk ook zo... dat het gewoon ons enige staalproducerende bedrijf is. En zoals we weten, hebben wij iedere dag wel staal nodig... voor van alles en nog wat.
3: Dat klopt inderdaad. En aan de ene kant maakt het natuurlijk voornamelijk verpakkingstaal en staal voor auto's. Dus zou je daar zonder kunnen? Misschien wel. Maar uit strategisch belang zou je misschien ook kunnen zeggen... je wilt toch een bedrijf hebben dat staal kan maken. Ja, dat is de eeuwige discussie. En dan kan je niet zeggen, als dat hier helemaal weg is... zullen we dat eigenlijk pas weten. En ja, wil je dat? Dat zullen we moeten zien.
0: Ja, maar eerst komt er sowieso dus een strafzaak. Die gaat op 20 november van dit jaar nog beginnen. Dus dat is eigenlijk dan al relatief snel. Dat is dan eerst nog een regiezitting. Dus voordat er daadwerkelijk echt een inhoudelijke behandeling van de strafzaak is... dat gaat zeker nog wel een tijd duren, denk ik, hè?
3: Ja, en Benedikt Fiek zei ook tegen mij van die verwachten dat de... advocaten van Tata Steel wel ook echt elke onderzoeksmogelijkheid gaan aangrijpen. Dus toen ik zei, zal er in 2027 een uitspraak liggen... toen lachten ze zo van nee, echt niet. Dus dat zal echt jaren kunnen duren.
0: Ja, maar ja, goed, dat betekent ook weer over... als je het hebt over die subsidie voor de vergroening... dat die misschien ook wel op de lange baan geschoven wordt.
3: Ja, dat is inderdaad. Of dat de overheid gewoon zegt van nee, we gaan er toch mee door. Het blijft een interessant dossier, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en jij blijft het voor ons volgen. Dat is heel fijn. Dank je wel voor je uitleg, Thomas Jak. En alles is ook nog terug te lezen natuurlijk bij ons op de website op nhnieuws.nl.

0: Donald.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan weer op zoek naar een leuk dagplaatje. Straks na het nieuws van 6:30 gaan we die plaat helemaal draaien. En die plaat wordt gekozen door jullie, lieve luisteraars. We gaan het hebben over een leuk onderwerp, vond ik zelf eigenlijk wel. Over een dorpje in Italië, Varenna heet dat. Ligt in het Comomeer. Maar als je daarheen wil, neem dan wel je skipak mee.
3: Ja, neem je skipak mee en houd hem ten alle tijden aan. Ook al is het 40 graden. Dan weet je in ieder geval zeker dat je geen boete riskeert van €200. De boetes die worden namelijk uitgedeeld aan mensen met een onbloot bovenlijf of badkleding aan. Het werd ze denk ik allemaal een beetje te spicy.
0: Te spicy, maar ook vooral te druk. En na het strand trokken mensen de kleren gewoon niet meer aan. Dan gingen ze gewoon in hun bikini op het terras zitten.
3: Ja.
0: Nou, ik snap dat winkeleigenaars wel blij zijn met die maatregel. Want dan staan die mensen niet meer half naakt in de winkel.
3: Ja, dus sta je broodje af te rekenen en zit je naar al die tepels te kijken. Ik begrijp dat het best wel een beetje vervelend is.
0: Buurvrouw, mogen de gordijnen dicht?
3: De buurvrouw mogen alsjeblieft de gordijnen dicht. Ja, dus ze gaan boetes uitdelen.
0: Ja, nou en omdat wij niet zo preuts zijn, gaan we op zoek naar sexy blote plaatjes.
3: Ja, wij trekken leuk, toch? Gewoon wel de kleding uit.
0: Absoluut. Waar dacht jij aan?
3: Nou, ik dacht, heel typisch, shirt uit en zwaaien, jongens.
4: Shirt uit en zwaaien. Gooi die handjes in de lucht. Ja, shirt uit en zwaaien. Draai die handjes in de lucht.
0: Maar dat skipak is misschien een beetje overdreven om aan te trekken trouwens. Zit ik nog even na te denken.
3: Nou, ik vind het helemaal niet.
0: Wel, om een beetje te nemen naar Italië.
3: Ja, maar ja, dan weet je. Nee, dan is er echt helemaal niks ontbloot. Hè. Dus hard, handig.
0: Gewoon goed, goed in.
3: Tip van Flip.
0: Oké, nou, ik dacht aan Joe Cocker. Je hoedje mag je wel ophouden natuurlijk. De rest.
3: Als enige.
0: Als enige, hè?
3: Als je echt alleen.
0: Nou, het is wel weer duidelijk. We zoeken zwoele, sexy plaatjes met weinig kleren. Het heeft weinig om het lijf.
3: En, het heeft weinig om het lijf.
0: De keuze is aan jullie. Ga er maar eens even lekker op broeden. En kom maar door met jullie blote, sexy plaatjes. Je kunt ze doorappen of bellen, toch?
3: 088 850 51 52. Ja, laat ons lekker wegzwijmelen. We willen kwijlen vanavond. Daar gaat het.
0: En straks na het nieuws van 6:30. Dan hoor je of jouw plaatje vandaag de dag plaat is. Die gaan we dan helemaal draaien.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
7: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
8: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
9: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:01. In Heilo is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatzieken, dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen in de Eimond, al leggen de onderzoekers geen oorzakelijke verbanden. Het onderzoek draagt wel bij aan het bewijs dat mensen in de Eimond verhoogde risico's lopen, zeggen deskundigen. Ja, vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel gaat vervolgen voor de schadelijke uitstoot. De Engelse middenvelder en oud-Ajaxie Jordan Henderson, die is geopereerd aan een armblessure die hij opliep na de WK-zegen op Mexico. Ja, de 36-jarige Henderson raakte gewond toen hij tijdens de feestvreugde over een reclamebord viel. Hij mist de rest van het toernooi als speler, maar hij blijft wel bij de selectie als steun door zijn ploeg. Engeland speelt zaterdag de kwartfinale tegen Noorwegen. De man die 2 tieners zou hebben doodgeschoten op 1 januari in Amsterdam, die wordt nog deze week voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft vandaag toegezegd eraan mee te werken. Ja, de verdachte zwijgt nog altijd over zijn rol bij die schietpartij op Nieuwjaarsdag. Kwamen 2 tieners van 16 en 18 jaar om het leven. Een schip met 2 opvarenden is vanmiddag gezonken in de Westfriese sluis. Bij Kolhorn is dat. Ja, hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De 2 mensen aan boord belanden in het water, maar konden snel in veiligheid worden gebracht. Niemand raakte gewond. En een laatste berichtje. Oudere organisaties, ja, die zijn zeer teleurgesteld en bezorgd over het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Volgens het seniorennetwerk raakt dat zo'n 3,5 miljoen mensen. De organisatie vreest dat veel ouderen minder met het OV zullen reizen, terwijl juist mobiliteit belangrijk is om zelfstandig en maatschappelijk actief te blijven. Daar staat tegenover dat kinderen van 4 tot en met 11... de komende tijd juist gratis mogen reizen.
13: Ah,
12: wel
13: ja,
12: onder begeleiding van iemand anders.
13: Ja, dat is op zich natuurlijk ook wel weer fijn voor mensen met minder geld. Dat ze gewoon met de kinderen in het OV kunnen.
12: Ja, stel je hebt 3 kinderen ja, en je moet ergens naartoe met de bus. Dan is dat een dagje uit.
13: Ja, dan is dat een dure grap. Dus op zich voor die gezinnen is het wel fijn. Maar ik kan me voorstellen dat voor de ouderen dat wel echt een groot probleem is.
12: Ja, als je een klein AOW'tje hebt, ja, en je wil eens...
13: Het is duur.
12: Ja, de bus, ja, is ook heel duur.
13: Ja, zeker. Nou, goed. We zullen er misschien morgen nog eens even over verder praten.
12: Ja, van hoe, de, hoe dat iedereen treft.
13: Ja, inderdaad, ja.
12: Goed idee.
13: Nou, dankjewel, Barbara.
12: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
13: Dank. En een fijne avond voor jou.
12: Jullie ook.
13: We gaan eens even horen van Jan Visser wat voor weer we erbij krijgen vanavond.
14: Op steeds meer plaatsen wordt het vanavond zonnig. Dat was het vanmiddag al aan zee. In de rest van de provincie was het eerst nog bewolkt. Maar de zon komt er dus aan. Wat laat om er een zonnige dag van te maken, uiteraard. In de nacht ontstaat er weer wat meer lage bewolking boven de Noordzee, die langzaam de provincie binnencijpelt. Morgen is het in de ochtend bewolkt, maar droog. In de middag laat de zon zich vaker zien en dan wordt het op veel plaatsen zo rond de 25 tot 26 graden. Aan de kust zijn de temperaturen een paar graden lager. Dat heeft ook te maken met de zwakke tot matige wind die uit het noorden waait.

0: A Town Called Menace, je hoorde The Jam.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gingen op zoek naar sexy plaatjes en blote plaatjes. Brrr. En plaatjes zonder kleren.
3: Ja.
0: Beetje zwoel. Dit naar aanleiding van het nieuws dat een plaatsje in Italië besloten heeft om dikke vette boetes uit te delen aan al die mensen die denken dat ze prima in bikini het dorp in kunnen lopen of in zwembroek de winkels in kunnen.
3: Ja.
0: Of op het terras kunnen gaan zitten. Mannen met blote basten en vrouwen met bijna blote basten.
3: Afgelopen met het
0: afgelopen.
3: Pet.
0: Klaar ermee. En de burgemeester ergerde ze zich al een tijdje wild eraan, maar kwam erachter dat de inwoners van het dorpje, en dat zijn er 566 geloof ik, het net zo irritant vonden als hij, dat die mensen daar allemaal maar deden alsof ze op het strand zaten.
3: Ja.
0: En hij is dus dikke vette boetes gaan uitdelen.
3: Ik snap het wel.
0: Ik ook.
3: Want dan ga je een croissantje halen en dan geef je zo aan diegene die zijn croissantje koopt. En dan raakt hij dat kwijt in zijn borsthaar.
0: Ja, Gert, van die zwetende, dikke
3: van die
0: bodies.
3: Zwetende, vieze.
0: Oh, ja.
3: Ja, nee.
0: Maar goed, wij dachten, we gaan toch even zoeken naar een beetje sexy blote plaatjes.
3: Ja. Dat gaan we zeker doen.
0: En toen kwam er een heleboel binnen.
3: Er kwam een heleboel binnen. Want Gerrit en Marja die zeggen, nou, dan doe ik mijn itsy bitsy witsy teeny tiny polka dot bikini wel aan.

0: heel erg leuk. Frank kwam met hot chocolate. I believe in miracles.
1: Oeh. Where are you from? Your sexy thing. Sexy thing, you. Harold. Oh ja, nou, ik denk dat Harold een boer is. Dat is een gok.
0: Want, even een gokkie.
1: En ik denk dat een vrouw dit ooit naar hem geroepen heeft... en dat hij dat niet meer los kan laten. She thinks my tractor's sexy.
0: She thinks my tractor's sexy. Dat klinkt heel grappig. Dankjewel, Harold, daarvoor. Ken wilde graag Tina Turner horen. Wee you. Ook een goeie.
1: Ja, vind ik ook lekker hoor.
0: Zeker.
1: Sander, die komt... Oeh, deze ben ik fan van. Die komt met Nelly.

0: hebben erover.
1: Lekker.
0: Ja, je snapt ook wel dat als het in dat dorpje 40 graden wordt, dan heb je geen zin om je kleren aan te doen, toch? Dan wil je ze allemaal uitgooien.
1: Nee, maar bij het strand mag het gewoon nog uit, ja, hè?
0: Maar niet in de winkel.
1: Maar niet in de winkel.
0: En niet op het terras.
1: En niet op het terras.
0: Pim, tot slot, die kwam met Somber. Dat is ook een goeie. Die heeft helemaal geen zin om zich uit te kleden. Maar goed, er kan er maar één vandaag de dagplaat zijn. Dat plaatje gaan wij helemaal draaien. Roffel de roffel de roffel. Ja, maar welke is het geworden?
1: Ik vind het zeer toepasselijk. Ja? Het komt uit de koker van Merel en Marco. Het is Right Said Fred met I'm Too Sexy.
2: Dagplaat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Sam Brown, you better stop. Het is over stoppen gesproken. Inderdaad, een beetje het einde van de dag. Dat wil zeggen, de avond is begonnen, hè?
1: We stoppen ermee.
0: We stoppen ermee.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Maar we gaan eerst even terugkijken op deze heerlijke dag. Woensdag 8 juli was het. De week is alweer doormidden, zoals we dan zeggen. Mm. Is wel zo, hè?
1: Zaag.
0: Goed, het was de dag dat Anne in de ontbijttafel vertelde dat ze speciaal voor Pieter de Tour de France is gaan kijken gisteren. Ze vindt er niks aan en snapt er weinig van. Zelfs niet van een gesponsord bord.
3: Want er stond een heel groot bord, 5 kilometer tot de Leclerc.
4: Oh. Maar daar gaan ze helemaal niet heen, hè?
3: Nee, ik snapte dat bord dus niet.
4: Hoe bedoel je?
3: Nou, 5 kilometer Leclerc. Ik dacht, waarom zou je dat erbij zetten?
4: Oh ja, nee, maar dat was toch
3: alsof
4: niet...
3: deze mannen van de fiets kunnen stappen en even een baguette in de achterzak kunnen stoppen.
4: Dat was toch niet 5 kilometer na een Leclerc? Ik denk dat door Leclerc gesponsorde bord, dat het nog 5 kilometer naar de top van de huidige hoogste berg van de etappe was. Ja, dat denk ik.
3: Ja, dat was het.
4: Ja,
3: dat
4: precies.
3: Dat zei mijn vader. Oh, dus ik kreeg gelukkig wel tekst en uitleg.
1: Ja, nou, ik ben het met Anne eens.
3: Ja, ik ook. Ik kan daar ook niet. Ik snap daar ook niks van.
1: Nee, ik denk we fietsen gewoon. Maar dan moeten we ook nog naar kijken. Maar goed.
3: Ja. Ja, ik kan dat ook niet. Maar goed, het was ook de dag dat June bij June tot 2 bekende dat ze vaak snackies koopt bij het tankstation.
5: Mijn vraag is dus, als je wel eens gaat tanken, ga je dan wel eens de mist in? En wat koop je daar?
6: Ja, en wat jij kan doen voortaan om 9:30 s'avonds is die snicker veranderen voor een snikkel.
5: Nou, nee.
6: Ja, dan maak je Arjan ook nog blij.
5: Oh, maar die is denk...
6: verlies je calorieën.
5: Ja? Nou, ik weet niet wat voor tankstations jij komt.
3: Maar
5: ik ben nog nooit een snikkel tegengekomen bij een tankstation.
3: Zo bedoelde die het volgens mij ook niet helemaal.
1: Kroketje uit de muur.
3: Uit de eigen muur dan.
1: Ja, uit de eigen muur.
3: Goed, we hadden het bij ons in de show over hospita's. Nou, onze luisteraars die wisten wel hoe dat vroeger bij ze ging. Zo ook Irene.
7: Ja, in het begin dat ik uit huis ging, zat ik eerst op kamers in Utrecht bij een, ik denk, Turkse familie of Turkse man. En nou ja, dat was prima. Ik kwam op maandagmiddag en ik ging op vrijdag weg.
3: Ja.
7: Totdat ik een keer in het weekend kwam en toen lag hij in mijn bed met zijn liefje.
3: Oh, godverdamme.
7: Dat was heel erg niet fijn, nee. Dus ik heb heel snel wat anders gezocht.
3: Ja, ja, vies hè?
1: Oh.
3: Ja, dat is niet fijn.
1: Oh.
3: Hey, morgen is er weer een dag. Dat is de dag dat de Marokkaanse voetbalfans zich opmaken voor het WK-duel tegen Frankrijk. Dan gaan we dit volkslied weer horen van Marokko. En daar gaan we in de ontbijttafel nog veel meer over horen. Dus ik zou zeggen, zet de radio lekker weer aan om 6:00 morgens.
1: Ik hoop wel dat ze winnen.
3: Ja, zeker.
1: Dat zou leuk zijn voor
3: ons. Absoluut.

0: Snelle samen met Maan blijven slapen. Over slapen gesproken. Wij gaan zo ook eens op huis aan. Ik wens je nog een heerlijke avond. Tot morgen.
1: Bestemming. Lokaal.

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
6: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
7: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
8: Ik ben Huub uit Hoogkarspel.
9: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
10: Ik ben Ali uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
13: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
12: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
2: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
2: En ook zij weet van geen ophouden.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: NH
1: Muziekmix.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week brengen de Rolling Stones hun nieuwe album uit. En hoewel de mannen allang van hun pensioen zouden mogen genieten, peinzen ze er echt niet over om te stoppen.
2: In Over de Top komen wij daarom met artiesten die ondanks hun leeftijd nog volop aan het werk zijn. Zoals deze gouden ouwe.
1: 86 jaar schoon aan de haak, maar nog volop aan het optreden.
2: En ook zij weet van geen ophouden.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Echt knap.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
2: Kom
1: langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
3: Tot vrijdag op het strand van Castricum.

0: dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tekst en uitleg.
1: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Goedenavond. Je luistert naar De Muziekmix
1: bij NH.
2: Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kieswald uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje Pim Pam Pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie.